0: zal.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt, non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij één aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij één aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooi.

Ik dacht, laten we maar eens op zijn Spaans beginnen in de tour van Nienke op Omroep Zeel. Dat is lekker simmusk en dat klonk ik nog eens mooi. A la dos namorados, Jenje en Lucas de Lisboa. En dan maken dat in Jontje Fjaurnjontig. Goeiemorgen. Nou, ik hoop net dat je waaier aan binnen tot de hitte, want oh, wat wie het warm. Ik heb gelukkig aardig koel horken. Ik moest werken, ik let het eerst, dus ik zie het in de huis. Dus ik hoorde net naar boeten. En dat weer maar dit waar ik geen overbodige luxe en een soort drinken. Bloot voorlopig ik nog wel even warm, heb ik me vertellen laten. Dus ja, bloot goed drinken en pas goed op jezelf. Dat is het enige wat ik nog even mooi aan wil. En voor de rest zijn we de dag weer opstarten. Mooi wat mooie muziek. Want wat heb ik al hier weer van je mooi noemen? Joe Walsh, de Mr. Albert Show heb ik bij me. En mooie muziek van John McCutcheon. Ik is er weer een country double play. En komt een greepje te Scott Kim met een Nederlandstalige Veskus uit Njontje 82. Maar eerst is het tijd voor onze kleiskijf. Die heeft de hele week hier herken. En die is van Joska Peter. En dat heet Inside My Mind. Joska Peter, moet ik zeggen. Dat is je Peter, maar het is Joska Peter, uiteraard. Nou, laten we dan maar mooi beginnen. Had je een brogje zitten, lekker rieten. En had je nog een bed lezen, lekker lezen te snoezen. Blow, lekker lezen.

Mooi plaats van Twarres bij mij en het KMU 12.000 Alphen. Nijmuziek herkwaai je bij Omroep Zeelt. Het is een Nije Ben R en ik droom alvast van jou.

0: is net ontbreken als Nederpopklassieker. De Surfers en Windsurfing. En Esther Oosterbeek zie je het in het achtergrondkoor. En die kennen we weer van de Dolly Dots. Leuke Simmerske plaat. En dat in verband met de tolships die het in Haas binnen lieken mij dit wel toepasselijk.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Daar is inderdaad die het voor Goeiemorgen. En dit keer heb ik in de cover Joan Spalding. En we beginnen met Jamie Richards.

0: En dat zijn Vida Country Dubbelplay. Jens, daar krijgt Joan Spalding en I'm Gonna Crazy Over You. U 2012. We begonnen deze Country Dubbelplay met Jamie Richards en Never Gonna Hear It From Me. U 2013. Word je zelf ik een leuke Country Dubbelplay, jongen Vregie? Dat ken je zelfs. Stuur dan even je mailtje naar mijn persoonlijke mailadres. Dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl. En dan ken je zomaar Nijwiek op een radio draait worden. Je mag wel even de wekker verzetten, maar dan krijg je wel jouw twee mooie plaatsjes op een radio.
1: Hey Nienke,
0: goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en dat is een naaien van Brandon Flowers en de Heat Plants.

0: Ik vind het een prachtige plaat. Nije Brandon Flowers en Plants. Hij ziet juster vreed bij de nije releases. Ik denk, die pak ik er even uit. En daar liet ik even kennis. Mooi.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Ja, ik zei dat hij uit 1982 kwam, maar ik wist een toepasselijker vers. Dus ik ben nog krek even de schatkamer indoekt en ik heb een plaatsje mooi genomen van Frans Halsema. Want ze roppen wel dat dit al hier terug het klimaat komt. Maar in 1968 gingen ze ik al last van die doffe hitte.

0: van de jongen, voor alles van de waan. Staan al die vader klaar, de kerst het wordt verjitte, van mij is door. Ik wil net meer.
1: Nou, dat weer een duidelijk verhaal van mannenmoord, liek het mij. Alles van die oren, jongetje, en 98 jaar, een stukje Friese muziek. Nou weer op naar de nijmuziek. Falling Like the Stars, zeg ik van je. En dat is een nijsingel van Iris Noëlle.

Nou, dat weerbare vinyltje van Darrow Fletcher en Pain Gets a Little Deeper, hier het verske. Nou, dan maak je maar even naar de dokter. Ze maken het in ieder geval niet nooitjes, zoals ze zegt. Dus ik hoop dat ze intussen pinevrij is. Het weer in ieder geval die in de laatste plaat hier in dit horen. Ik heb er nog eentje van je en dan lid ik je achter mijn stikje polka nog. En dan nemen de heren van een praatje en een plaatje het oor dat goed is. John Koopmans en Tjerk de Boer. En Sanet, dan jij wel wat er wel komt. Hier is Madison Violet en The Good in Goodbye. Dat pas lukt. Ze maken het in 12.30 en ik meld mij na je week weer om 8 uur op sneeuwendemorgen in een na uur van Inke Mai. Ik weer na je muziek. Ik wens je een noffelijke sneeuwen. Als je nou haast gaat naar de Talships, een soort nocht aan weesken. En ik zal er in ieder geval even op snijden hier een keer, want dan is er ook een protte leuke muziek. Om na je week, goeie!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: hele goede morgen. Het is 27 juni, iets over 9 uur. Dit is weer Omroep Zilt met een praatje en een plaatje. Goedemorgen luisteraars en goedemorgen John.
1: Ja, goedemorgen luisteraars en ook goedemorgen Tjerk. Ja, lekker fris en fruitig weer na een lekkere plaknacht.
0: Ja, zo is dat. Dat kan je wel zeggen. Ja, het is echt, wat een hitte man.
1: Ja, nou, gisteren, het was ongekend. Het was hier in Hallingen sowieso 35 graden.
0: Oh, oké. Okay.
1: En gisteravond zaten we te barbecuen.
0: Ja.
1: Het liep je alle kanten uit, maar toch, barbecuen.
0: Ja, absoluut.
1: En toen was het op een gegeven moment, was het een uur of negen, toen was het nog 31 graden. Dus wat dat er gaat, de zomer is begonnen. Dat dan weer wel natuurlijk. Maar dat is het Nederlandse extreme natuurlijk.
0: Ja, absoluut.
1: En vandaag belooft ook weer een warme dag te worden. Gisteren hadden we code oranje. En code rood zelfs.
0: Ja.
1: En vandaag wordt het nog code oranje. En op een Waddeneilanden code geel. Want waarom? Er kunnen aan het einde van de dag ook zware onweersbuien ontstaan.
0: Ja.
1: Uit het niets. Dus die zie je niet eens op de radar staan. Want op een gegeven moment dan ontstaan zo'n buien in één keer. Dus hou de lucht ook even in de gaten.
0: Ja. Ja, voor de rest, buitje brukken. Heel lekker fris.
1: Absoluut. Nou? Absoluut. En voor de rest heel veel zon en warmte. Dus hou je lekker rustig en zorg ervoor dat je heel veel drinken. En ga niet met je hond lopen.
0: Nee, niet hè?
1: Ik zag gisteren iemand met een hond lopen.
0: Oh, verschrikkelijk.
1: Vreselijk. Beest dat liep te hijgen en te doen. En met die kleine poortjes op
0: Gewoon,
1: zelf was met blote voeten op het asfalt lopen.
0: Ja, dat wil dus niet. Nee, klopt. Want dat asfalt, dat is gewoon weer teer worden.
1: Kan niet.
0: Nee, dat kan niet. Absoluut niet. Nee. Het eerste nummer waar we met begonnen was een nieuw nummer van Wesley Boes. Elke zonnestraal ben jij. De tweede was van André Berg. Dus noemt een Duitse
1: nachtbaring.
0: Ja, zo is het. Ja, zo is het. Ja.
1: Ja.
0: Straks natuurlijk de keus van Houkje weer. En die gaan we vanuit de Skelling halen. Staat onderin. Zie je ze dan wel staan. Helemaal in het schermpje.
1: Oh ja. Ja. Ja,
0: dus die halen we vanaf de Skelling af. En natuurlijk weer een strakke polka. En wat er deze dag natuurlijk hier, je had een zender voorbij kunnen, wat hier naar te beleven is, hè, met deze warme dagen.
1: Er is nog wel weer wat te beleven hier en daar.
0: Ja,
1: en we hebben natuurlijk nog een mededeling. Huishoudelijke mededeling.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, sir. Oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay.
1: Huishoudelijke mededeling.
0: Ja, zo is het, ja. Dus we gaan even, we houden het weer er maar wat bij, denk ik, toch?
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, Mango Jerry hier is in the summertime.
1: Ja, lekker.

0: Heerlijk nummer op deze heerlijke, zwoele zaterdagmorgen, dacht ik zo.
1: Ja, nou, dit is ja. Dit, gewoon een heerlijke evergreen van ja, 70 jaar en ik was een heel jonkje.
0: Ja,
1: en daar zit ook een hele leuke clip bij. Die moet je maar eens een keer opzoeken op YouTube. Mungo Jerry in the Summertime. Dat is een hele leuke clip. Zitten ze op in Londen volgens mij op een rotonde in het midden.
0: Okay.
1: En er zit er één bij, er zit een bepaald glutje in. Dat wist ik nooit.
0: Nee.
1: Die zit de hele tijd op een fles te blazen.
0: Leuk.
1: Ja, heel grappig. Ja.
0: Okay. Juist. Eens even zien. Wat hebben we verder dan? Oh, daar is er iets wat er.
1: Oh ja,
0: dat begint zou
1: ik
0: zeggen.
1: Ja, ik ben wel zenuwachtig. Ja, mijn muis. Ja, oh shit. Ja,
0: ja, goed, ja, die muziek wat vettig misschien.
1: Ja, nogal. Zo. Ik zou bijna reclame noemen. Maar in ieder geval. Er is vandaag bij het Beestenspul. Dat is daar bij de Battings. Ja. Op de Achterbedijk.
0: Ja.
1: Daar is open dag. Op, bij de dieren allemaal. Alpaka's en eendjes en hanen en kippen en konijnen. En weet ik veel allemaal meer.
0: Ja.
1: En dan kun je cupcakes. Heb ik goed,
0: cupcakes. Cupcakes. Ja, het is oppas hoe je het versieren.
1: Ja,
0: versieren.
1: Ik beest er wel eens andere boeren. Mm-hmm. Nou, in ieder geval cupcakes versieren. Springkussen is er. Thee, koffie, limonade en nog veel meer lekkers. Ja. Nog andere leuke activiteiten voor jong en oud.
0: Zie ik van alles staan met dit weer. Zie je er niet ergens een zwembadje wezen of zo?
1: Nou, daarnaast is het een hele grote vierwer.
0: Oh, kan ook wel. Tuurlijk wel.
1: Ja, niet zo moeilijk. Ja, in ieder geval duurt van 10 tot 1 uur. Dus dan is de ergste hitte ook uit de lucht.
0: Ja, nou ja, wat er te kieken is, ben natuurlijk. Dan zijn we daar kanien, kippen, geiten, eenden, vogels, alkapa's en alkapa. Goed en om, moet dat dan? Alpaka's. Ja, wat een moeilijke neem weer. En ezels.
1: Van die schapen met zijn hele lange nek. Noem ik het
0: die dat, ja. Maar dan geniet je wel van je waar je eet of drinken. Daar geniet je dan wel van. Net als met een giraf.
1: Ja.
0: Je geniet wel van.
1: Dat is heel lang onderweg.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: En ezelsbinder.
1: Ezels, ja. Nou ja.
0: Ja, wat zouden we dan ook weer van zeggen? Hè?
1: Ja, we hebben het niet over witteveen. Mm-hmm. Maar nee,
0: dat is niet waar. Nee.
1: Nee hoor.
0: Nee. Dit programma kan ik niet terugluisteren. Dus op je werk. Nou, het gaat niet om je om collega's.
1: Nee, ik heb het niet.
0: Nee, absoluut niet. Even zien. Heeft ook wat. Het voetbal. We gaan zo meteen gewoon even naar dat.
1: Oh ja, het voetbal.
0: Het voetbal, ja. Nou, ik had het eigenlijk wel verwacht. Die staat ik van de week een paar keer in de kantine al hier. En, nou ja, het is nog niet uitsproken, zeg maar, dat wel zo is. Maar het is het inderdaad toch. Nederland met tegen Marokko.
1: Tegen Marokko, ja.
0: Ja, maar zie je dat zo in dit land zal zitten gewoon?
1: Nou ja, dat wordt natuurlijk een hele lastige situatie. Maar goed, als we een beetje tegenwoordig op de huidige amateurvoetbalvelden bekijken, dan wordt er al aardig getraind tegen Marokko.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, de Marokkaan ben aardig inburgerd hier om het zo te zorgen.
0: Ja, dat denk ik ook een hele gezamenlijke. Van de week was het ook al of gisteren op het nieuws. Van, nou, dat is een Marokkaanse bakker. En die bakt dan ook de oranje tompoes. En daarnaast ook zijn Marokkaanse.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk best wel heel tenminste, als het een beetje leuk is met elkaar. Want dat is tegenwoordig ook nog wel eens een dingetje.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan het eigenlijk best wel eens heel gezellig worden.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld een soort met Nederland Curaçao.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Juist, ja.
1: Maar wat doen die andere lui het goed, hè? Caverdië.
0: Caverdië, die volkuster is. Prachtig. Nee,
1: Caverdië, die bent deur.
0: Ja,
1: die moet straks natuurlijk wel tegen een Argentinië is, hè?
0: Ja.
1: Maar je weet het nooit, want tegen Spanje wonnen ze ook.
0: Ja, daarom. Ja. Dus, Argentinië, huidige wereldkampioen.
1: Ja, nou ja, dat is de FIFA een beetje niet corrupt is, dan zou Caverdië best een hele goede kans kunnen maken.
0: Ja.
1: Dus, maar ze zijn wel deur.
0: Dus ze zijn deur, absoluut.
1: Maar Nederland, ja. Ja,
0: maar goed, we hebben vroeger het allemaal aan een liedje opmaakt.
1: Oh.
0: Op dat volk, zeg maar. Als volk klinkt wat onerbiedig. Maar onze vriend uit Groningen, Bert, die had er een feestmix van gemaakt.
1: Ik ben benieuwd.

0: mooi nummer.
1: Dat was Rob Jansen met Ter Schelling.
0: Ja.
1: Dat was de keus van Houtje deze week.
0: Want zij is dat wel gelegd. Het origineel is trouwens van Bryan Adams, hè?
1: Oké.
0: Never believe a woman.
1: Oh, zo.
0: Have you ever loved a woman? Zie je dat ooit inderdaad. Never believe a woman.
1: Heerlijk dus. Nou. Ja, prachtig dus. Houtjeskeus deze week. Even kijken. Ja, ik kreeg net ook een berichtje van, nou, zit er wat ruis op een lijn? Nou, dat is standaard dat wij op een radio zitten. Ja. Maar dat komt vanwege atmosferische storingen.
0: Ja, we hebben ook streepvorming hebben we ook.
1: Ja, klopt. Dus daar kan ik helaas niks aan doen. Dus, want dat signaal komt hier en daar komt het wat anders binnen dan sommige andere luisteren of kijken.
0: Ja.
1: Kijken lukt trouwens even niet.
0: Nee, dat zeg ik, we strepen.
1: Ja, we strepen. Dat is, er staat ergens in beeld staat iets van Elgato. Dus dat is Italiaans volgens mij.
0: Elgato?
1: Elgato. Ja, Elgato. Het zou wat reep chocolade, denk ik. Dat is.
0: De kat.
1: Dus er zit ergens hieronder mij zit een hele kast met allemaal draadjes.
0: Ja, daar zit
1: nou, en daar zit wat los. Nou, en dat hebben.
0: Lekker op deze inkoppen.
1: We zeggen dus verder niks.
0: Nee.
1: Dus dat lukt heel. Dus we hingen in beeld. Hier en daar niet. Dus,
0: zou dat trouwens?
1: Een voorbode wezen?
0: Nou, nee, ja ook. Oh. Maar zou dat komen dat die desk nogal ongelukkig uit die kar reed? 2 weken terug, 3 weken terug?
1: Nee, ik heb er zelf met aan de gang geweest.
0: Want er was iemand die kwam dat ding bezorgen.
1: Ja, toen had hij het nog even gedaan.
0: En toen moesten we allemaal.
1: Was ik ook erbij.
0: En toen moesten we allemaal draven, want dat ding kwam in één keer uitrollen.
1: Ja, nee, ik heb er zelf met aan de gang geweest, maar het al werkt.
0: Oh ja, de soldeerbout staat ook nog aan, zien.
1: Ja, klopt. En de airco staat ook aan,
0: ja.
1: Met 3 emmers eronder.
0: Dus, ja, ik heb lekker op dit pilatus.
1: En de 106.2 is ook even stille draagolf.
0: Ja, goed, joh.
1: Dus het gaat echt super, hoor.
0: Ja. Maar de stille draagolf, maar eigenlijk hebben we een leuk bromke in, dus het...
1: Ja, zo'n RWM-bromke. Ja, klopt, ja.
0: Ja.
1: Ja, eens even zien. Ik heb een hek ergens wel wat, want ik heb het volgende nummer klaarstaan.
0: Ja.
1: Dit gaat eigenlijk over hier morgen. Want hier is morgen muziek in de tuin.
0: Ja.
1: Muziek in tuin Harlingen. En dat is morgen natuurlijk hier op het schoolplein waar we hier op uitzien. Het muziekje is ook aflopen. En daar, daar zijn natuurlijk dan verschillende bandjes. Dus Just for Fun is er natuurlijk. That's Leif en Samskip is er ook nog. Verder komen nog wat gasten bij die het Rob Teerkema dan opleidt. En dat is hier morgen allemaal op het schoolplein. En dat is de toegang is gratis.
0: Nou, en het wordt mooi weer.
1: En het mooi weer.
0: Is de bedoeling, dat mooi weer.
1: Er is koffie en thee en alles en de consumpties weer binnen gratis. Je mag wel natuurlijk een vrijwillige bijdrage leveren. Dat is natuurlijk aan jezelf. En dat is morgen vanaf een uur of 1:30 tot een uur of 5 is dat.
0: Oké.
1: Op het schoolplein. Maar morgen dus, hè?
0: Ja.
1: Maar het is prachtig mooi weer om daar heen te gaan.
0: Ja, ik neem dan dat het morgen nog wel knap weer wordt.
1: Ja, dat zou maar rekenen, toch?
0: Ja,
1: zo is het. Dus dan draaien we daar even een liedje van. Of heeft nog eerst nog wat nieuws?
0: Nee.
1: Nou, dat is binnen That's Leif. We hebben 2 cd's uitgebracht. We hebben ze een maand wat terugactie hierbij door visite. Henk Roodbergen, vrijwilliger al jarenlang van de Witte Zwaan. En Era Coupier. En Era Coupier, dat is haar compaan of haar man.
0: Ja.
1: Van Henk Roodbergen. En Era doet hier ook mantra zingen. Maar had je dat mantra zingen of zo? Ja, maar dat is even in de zomerstop. Dat begint ergens eind augustus, september begint dat weer. Maar hier is...
0: Daar gaat ze ook heen, toch? Mantra zingen.
1: Nee, yoga vind ik altijd wel leuk.
0: Ja.
1: Maar dat zingen in yoga vind ik wel leuk.
0: Ik vind yoga altijd zoiets van dan komen de rare geluiden uit gat. Helemaal niet eens.
1: Hier is Des Leven, hoor al in zinnen.

0: Wisten wij wat wij doen met haar?
1: Ja, dat weet ik.
2: Ja? Ja. Doe maar dan.
1: Nienke, hartelijk bedankt natuurlijk voor het programma wat voor ons zat natuurlijk. Altijd heel gezellig om daar naartoe.
0: Prachtig mooi.
1: Ja, maar Nienke die appte mij net trouwens.
2: Ja?
1: Nienke, dit is natuurlijk niet een dat we denken, oh, we moeten haar nog bedanken. Want dan staat hier natuurlijk heel groot op het scherm.
2: Jawel,
1: maar
2: ja.
1: Maar in ieder geval, Nienke die zei van, hey, hoe heet deze polka?
0: Polka, nou die wat van Fred Zwieg. Met een I dus, Z-W-I-C-H, onder de double eagle.
1: Onder de double eagle,
0: ja.
1: Ja, mooi. Polka, de double eagle. En het Friese liedje hiervoor, dat was Oral Sinne van That's Life.
0: Ja, de staat wel op een server, mevrouw Nienke van de Kooi.
1: Ja.
0: Staat op een server, want daar kan je ook bij komen.
1: Nou, dan
0: dus dat is het. Dus staat het erop. Gewoon onder het mapje Fries en er staat van alles onder. Hele hoenenkop en alles zit er wel bij.
1: Nou, dat dus, weet iedereen het weer.
0: Ja, nou, met een inlogcode weet
1: nee,
0: je niet.
1: Nee, precies.
0: Mijn server dan, mijn privé server.
1: Waar wij de klassiekers vandaan halen.
0: Ja, zo is het, ja. Er was ook aan wie naam wat te doen, begreep ik.
1: Ja, er is vandaag een tuinfeest in Wijnaldum.
0: Oeh, dat is mooi waar voor.
1: En ja, zeker. En dat is onder All the Lene Vief in Wijnaldum. En dat is, je kan lekker, er is een markt bij en er is van alles te doen. En lekker kijken hoe de tuin erbij staat. En het is natuurlijk prachtig weer. En het begint om 10:00. En dat zal eindigen om, dat is dan heel fijn dat er weer niet bij staat natuurlijk. Maar dat zal een uurtje, vijf zal het aflopen wezen. Ja. Maar in ieder geval prachtig mooi om daar even heen. Onder All the Lene nummer 5 in Wijnaldum.
0: Oké. Ja, en denk je dat je nog maandag misschien niks te doen hebt? Dat is dan is er in de inloopmoment de vrijwilligerscentrale. En dat is dan in Sint-Anne-parochie. Ja, in Sint-Anne-parochie is dat. Dus dat zetten ze hier in dit pand dus ook van Connexa. Ja. En Vraneck zit aan de school. En Sint-Anne-parochie is dan bij Tieren dus ons huis. En dan kan je dan ook heen. En dan kan je kijken wat je als vrijwilliger eventueel voor Connexa kan betekenen.
1: Nou, altijd goed. Ja. Toch? En de pluktuin is hier van ont fjouweroeren.
0: Moest het ook vertalen of lukt dat zo van?
1: Nou ja, tot 4:00.
0: Tot 4:00.
1: Okay. Tot 4:00. Ja, nee, vergeef me, want ik zag het even niet staan, maar het is van 10:00 tot 4:00. Dus,
0: dat dus. Nou, dan gaan we eerst even een versje draaien. En dan
1: een leuk versje
0: draaien? Hier, de Flying Burrito Brothers en Man in the Frog.
1: Oké.
0: Okay. Man in the Mist.
1: Man in the Mist, oké. Okay.

0: Heerlijk nummer eventjes. Man in de mist. Ja, Castafina komt maar zo lekker.
1: Nee, ik ben al bezig.
0: Ja, we krijgen allemaal berichtgeving dat hier dan in geluid is. Nou, beeld, dat weten we inmiddels zelf. Want ja, beeld, dat is bekend hier. En dat lukt ook even niet.
1: Je kan tegen Lustra's praten, je moet tegen Denne Lustra, maar zoals niet hoort.
0: Volgens mij moet het wel werken, want de 107.5 zit geluid op. En ergens heb ik dan een linkje weer. Dus ergens komt er wel geluid binnen.
1: Ja, op het over het internet.
0: Een telefoon. Ja, dat werkt niet.
1: Oh, deze gaat.
0: Oh.
1: Doe het,
0: dat lukt even niet.
2: Ik heb hem niet in uitzending halen.
0: Dan weet ik niet hoe dat werkt. ik ben niet van de telefoon.
1: Oké.
0: Ik kan het proberen, maar...
1: Zet mijn muziekje op je.
0: Ja, dat hek al. Ik heb toch muziekje nou?
1: Ja, nee, maar dan moet ik even...
0: Neem maar op je. Ophangen.
1: Net Peppy en Kokkie.
0: Ja, verkeerd verbonden toch? Zo is het.
1: Nou, in ieder geval, zo is het. Ja. Ik weet het ook niet.
0: Nee, nou,
1: dan moet ik... Voor de platen, voor de plantenbakken.
0: Ja, nou, dat denk ik niet, want ik weet zeker dat, dat er geluid is, want... dat weet ik eigenlijk wel zeker, want anders ga ik wel ergens anders. Want ik heb een linkje lopen, dus met geluid wees op 107.5 sowieso.
1: Oké, maar op het internet niet. Zowel dat de app als de site staat hier. Is geen geluid.
0: Oh ja, dan houden we alleen 107.5 over.
1: Ja.
0: Nou, de meeste kunnen in de waardhoeken. Een hele goede moord. Dit is
1: Zilt.
0: 20 wat zingen, dit is een praatje en een plaatje.
1: Van nu het verder Harling.
0: Ja, dus hopen dat dat nog net volhoudt. Gelukkig in Harderwien, anders kan die 50 meter hoge mast ook nog om.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, dus ik hoop dat Eddie Skaaf wakker is, want...
1: Jebben.
0: Ja, we zal direct eens even met Jebben zien. Ja. We proberen toch wat ervan te maken dan nog. We gaan even naar de inhoud van het programma Afslag Harlingen. Straks dus presentatie, niemand minder dan Doorde van der Hoek. Techniek is in handen van Erik Klumper. Kopje wordt verzorgd door Minke en Greetje. En de inhoud, even zien. Johan Okkinga, de voorzitter van de kaatsvereniging Eendracht, komt iets vertellen over het jubileumweekend. Van het 125 jaar bestaan van de kaatsvereniging. En uiteraard zullen we ook hebben over de hoofdklassepartij. Daarnaast komen we nog langs Eus de Groot. Nou, die zie ik hem regelmatig in het pand verschijnen. Dus die weet pad wel te vinden. En Niels Oudhuizen zullen ons meenemen langs de door hun samen met Lammert Kleefstra samengestelde vogelroute rondom Harlingen.
1: Oh.
0: Nou, en hier weer wat rare vogels.
1: Ja.
0: Dan gaan we.
1: Eus is zelf een rare vogel. Goedemorgen, Eus.
0: Goedemorgen, Eus.
1: Lelijke Tommy.
0: Heerlijk, altijd even met die man een bakje koffie te drinken.
1: Ja.
0: Lieve Kroo komt langs, natuurlijk helemaal in het thema van de tollships natuurlijk. Want die is van 3 tot en met 6 juli. Telefoon doet het wel, hè? Ja, ik weet alleen niet hoe je zo'n ding opneemt, maar ik heb het even verstaan. Maar...
3: Hallo?
0: Zit wel mooi dit. Nou, we gaan even verder. Ook de visserijen komen voorbij. Gilles Dutreux komt natuurlijk langs. En die gaat dus daarover te vertellen. En dat is van 26 tot 30 augustus de 65ste visserijdagen. Daarnaast hebben we nog Karen Brugman en Willard van Grootveld gaan ons iets vertellen over olijfolie. En de door hun gewonnen prijs hiermee. En we zullen het ook even hebben over hun organisatietalent. Nou, daar ben ze nou zeker goed in natuurlijk. Dan hebben we nog politiek. En we zien ook de politiek ontbreekt niet. Katie Arends Drijver van de VVD en Fokke Terpstra van D66 zullen in een discussie gaan over het coalitieakkoord, wat niet is ondertekend door D66.
1: Oké, weer dat D66.
0: Ja, weer dat D66.
1: Ja, we gaan het niet over politiek hebben trouwens.
0: Nee.
1: Ik kreeg hem net aan de telefoon. Niemand minder dan... niemand minder dan Doorde van der Hoek.
0: Oh wel?
1: Ja.
0: En?
1: Nou, op de website is gewoon wel signaal, maar geen beeld. Maar
0: dat is ons bekend, klopt.
1: Ja, klopt.
0: Soms dat zal hem ook wel niet worden vandaag, want ik ga was hier al heel vroeg, maar ik krijg het ook niet van elkaar.
1: Ja, maar soms wil je dingen niet zien.
0: Nee.
1: Twee van jouw kerels in de korte broek achter de microfoon, daar ben je niet vrolijk van.
0: Nee. En ik heb een tropen rooster, dus niet te veel drukte.
1: Nee.
0: Ik heb heel drukte genoeg.
1: Ik heb barbecue rooster trouwens.
0: Nou, dat is ook een heel mooie. Ja. En die beste man komt ook natuurlijk langs. Ja. Maar neem het minder dan voor het weer, hè?
1: Voor het weer, ja weer. Zeker.
0: Ja, Jelle Boy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ben wel fan van die man.
0: Ja, man. Ja, misschien toch een keer live.
1: En die andere man van die radio-televisiezaak, hoe stemmen we het eigenlijk?
0: Radio-televisiezaak?
1: Ja.
0: Albert. Ja, de hek van de week nog 2 keer gesproken. Ja, hij loopt altijd van het werk naar zijn huis. Dus ik zie hem wel eens lopen, ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Wordt hij zo dicht bij zijn werk dan?
0: Ja, klopt. Ja, hij wordt niet zo ver weg.
1: Okay.
0: En natuurlijk, hij komt ook weer deze keer komt weer langs wethouder Hendrik Sietsma. En die heeft het weer over de groenvoorziening in onze gemeente.
1: De groenvoorzieningen. Dan blijf ik je nog even. De groenvoorzieningen, dat is wel heel erg op sommige voetpaden.
0: Ja, klopt. Ja, ik heb volgens mij meer onkruid voor mij in de stoep dan in mijn eigen tuin staan te groen.
1: Je loopt soms over de stoep heen, dan staat dat onkruid hier tot de knieën
0: ja,
1: toe.
0: Ja, klopt. Als ik aan het wieten ben, dan denk ik, ben, okay, mijn ja. eigen tuintje voor netjes. Maar sorry, gemeente, maar dit ligt nergens op.
1: Nee,
0: bij mij ergens is heel erg.
1: Ja,
0: klopt, helemaal.
1: Ja.
0: Klopt. Trouwens over de politiek. Ja. Dan hebben we de komende 4 jaar gaan we er weer in, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar nog hebben ze in de vorige coalitie hebben ze er afgesproken dat er een nieuw gemeentehuis komt.
1: Ja.
0: Zie dat dan nou ook met nummer in? En in de begroting voor de komende 4 jaar alweer problemen voor Utskuwe? Hoe denk je dat het is? Nee,
1: nou ja, ja, weet ik niet.
0: Oh, nou ik wel, want volgens mij toch te goed begrepen staat hij er niet in. Dat is echt wel een goede politiek bedrijf, hoor.
1: Ik weet ergens nog wel een hele mooie boerderij waar ze met z'n allen in kunnen.
0: Ja. Ja, we hebben bij hem zeker.
1: Nou, bijvoorbeeld. Hij is te koop.
0: Ja, zo is het. Ja, zo is het. Ik zeg, kijk even op Funda. Even zien. Nico Haak en de paniekzaai. Jukkel Ille. Ja, hoe kom ik daar nou weer op?
1: Ja, Jukkel Ille.
0: Jukkel Ille. Ja, hoe kom ik daar nou weer op?
1: Nou, vertel.
0: Nou, ik zag een filmpje voorbij komen. En Henk Roodbergen, dus van het duo Henk en Era. En dan zat hij vorige week of zoiets bij het Odensa huis. En dan zat hij heerlijk dit nummer te spelen.
1: Oh, geweldig.
0: Dus ik hoop dat hij dat morgen ook doet hier bij Muziek in de Tuin.
1: Ja, prachtig.

0: dat oneindig.
1: Ja.
0: Ze dus willen een loop in.
1: Nou, morgen misschien nog een keer dan. Maar dan uit de voering door Henk Roodberg en Erik op jij hier op het schoolplein hier morgen in het Nieuw-Zuid.
2: Trouwens, een Joke Lille, die zijn instrument die wordt ook heel veel gebruikt in Brazilië.
1: Oh, daar was je wat van. Okay.
2: Ja, nee, klopt. Het is een heel klein gitaartje.
1: Ja, oké.
2: Okay. Hoor je ze in muziek van, met samba,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Ja. Is dat bij de hand?
2: Ik heb het bij de hand. Ja, okay. Zeker, want de muziek loopt alweer natuurlijk. Ja. Vanmiddag vanaf 5 uur barst het feestgedruis weer los op dit radiozender. Tenminste, ja, 5 uur, 6 uur, je weet het nooit. Hou het zelf even in de gaten, maar ik ben er weer in ieder geval met Borreltime. Jawel, en de laatste van deze zomer. Want in augustus dan ben ik weer terug. De zomer is natuurlijk dan nog bezig, maar de maand juli ben ik er even niet in ieder geval.
1: Nee.
2: Die hebben we allemaal aan de telefoon vanmiddag. Dean Sanders, je kent vast wel de man die samen met zijn broer ook altijd optrad, helemaal onder de tattoos. Heeft een nieuwe single uitgebracht. Even kijken, een lekkere Gypsy nummer. En god weet dat ding. Oh ja, ik wil niet dat je gaat. En de volgende die ik dan aan de telefoon is Jaman. Jaman, die ken je natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Ook iemand van het kamp. En die heeft een hele mooie single, ook een lekkere zomerse single. Je wint me op.
1: Ook heerlijk, ja.
2: Niet te gek natuurlijk, dan moet je er aflopen.
1: Ja, klopt.
2: En natuurlijk niemand minder dan Robert Pater. Die komt aan de lijn en die heeft een mooie nieuwe single uitgebracht. Blijf toch bij mij. En dat is echt de Pater, zeg ik altijd. Echt de Pater sound zit er weer.
1: Juist, ja.
2: Dus natuurlijk Johan Flemmings vanaf 7:30 even met het shownieuws.
1: Ja.
2: En voor de rest natuurlijk de leukste muziek uit binnen- en buitenland.
1: Ja, we hebben 4 weken, ben je er niet?
2: Wij binnen 4 weken.
1: Nee, maar daarna wordt het nog anders.
2: Ja, het huishoudelijke aard, daar hadden we het vanmorgen over. Ja. Dus zet je schrap.
1: Ik niet, hè. Ik ben er nog niet uit.
2: Nee, dat is er nog niet uit. Nee. Wij gaan sowieso even 4 weken in retraite, ze noemen ze dat dan.
1: Oké. Okay.
2: Ja, nou,
1: remise.
2: Ja, remise. Nou, in ieder geval Borreltime even 4 weken niet en 4 weken even geen praatje en plaatje. En nou komt het.
1: Ja.
2: Het is niet helemaal zeker dat wij überhaupt nog terugkomen.
1: Nee.
2: Ik in ieder geval...
1: Nee.
2: Nee, ik kom eigenlijk veel te veel tijd tekort op zaterdagochtend om überhaupt nog dit radioprogramma door te gaan, zeg maar. Mm-hmm. Even een, en mocht het in echt geval van nood, schuif ik natuurlijk absoluut eens even een keer aan. Maar,
1: stuur het dan eerst even naar Tikkie.
2: Ja, dat hangt er even vanaf wat ze mij betalen natuurlijk.
1: Ik zie al een opvolger staan.
2: Ja, want ze kwamen vanmorgen binnen en ze zeiden eigenlijk, de muziekkeuze is reuze.
1: Ja, dat was heel geweldig. Dus vond ik geweldig van. Ja.
2: Nou, dan ben we daar over uit.
1: Ja, trouwens, ik kan nou staan zien. Er is wel zo'n liedje van oma, die heeft een kanarie met dat shirt was dan herst. Zo'n geel pakje. Ja, denk maar dat ze niet voor een citroen al zien. Dan knippen ze die naar uit ook. Nee, maar als ze niet voor een citroen zien, dan mag ze wel even wat zeggen. Anders.
2: Ja.
1: Tuur maar, wil je nog even wat zeggen? Van vrijdagmiddag ben je ook altijd heel spraakzaam. Nou niet.
2: Maar in ieder geval, dat is het dus. Ja. Even 4 weken zonder ons sowieso. Ja, en het spijt me enorm. Ik vond het heel erg leuk om op zaterdagochtend te draaien altijd. En we hebben heel veel lol
1: gehad.
2: En gezellig iets had.
1: Ja.
2: Maar de tijd ontbreekt me.
1: Ja, dat,
2: en dan smiddags weer mijn eigen.

0: programma.
1: Ja, ja, ja, ik heb al wat meer tijd, want ja, ik werk wat minder dan jij, hè, dus ik heb iets meer ruimte dan
0: tijd. Ja.
1: Maar ik merk wel, dat heb ik al heel vaak, zeg ik dat wel. Voorheen zat ik in het rooster, dan werkte ik 38 uur in de week in de radar. Dan had ik het idee dat ik meer vrije tijd had, dan had ik nou minder uren in de week.
0: Ja, maar
1: dat is wel heel apart.
0: Hoe meer dat je vrij bent, hoe meer
1: dat
0: tijd
1: maar in, dat valt mij zo op, absoluut. Ja.
0: Dus maar ik wil iedereen hartelijk danken ook voor de leuke reacties die we altijd kregen op zaterdagochtend. En wie weet hoor je me nog wel weer eens een keer terug. En anders iedere zaterdagmiddag vanaf 5 uur met Borreltijd.
1: Zo is het. We gaan eerst naar onze oosterbuur. Hier is Otto Lagerfeld en Han de Heug.

0: van Otto Lagervet. Dat was de ene laatste, zeg maar. En we gaan er zo meteen nu met het cocktail trio. We hadden net al even een stukje naar voren. Dat draaide dat al eventjes. En dat heeft ook natuurlijk weer te maken met de voetbalwedstrijd die er binnenkomt. Ja. Of van dinsdag op woensdag komt 3 uur 's nachts volgens mij. Denk ik zoiets.
1: Ja, zoiets is het inderdaad. Het is
0: daar draaien we een klein stukje van. Dit was een praatje in de plaatsje. John, bedankt voor de afgelopen ook, denk ik, 2 jaar of zo.
1: Ja,
0: zoiets ergens.
1: Ja, het voelt als 10 jaar. Maar
0: nou, maar we horen elkaar. Misschien we keren we weer in voor dit programma. Ja, even 4 weken even non-stop neem ik aan. En daarna zien we eens even verder hoe dit uurtje er komt te zien.
1: Zo is dat.
0: Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, luisteraars, allemaal bedankt voor het luisteren. En ik spreek jullie vanmiddag weer vanaf 5 uur.
0: Zo is het. Veel plezier met de rest van de programma's bij Omroep Zilt.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehands platform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Ja, een hartelijk goedemorgen bij deze on-air. En ja, toen ik dit voorbereidde, toen was de temperatuur best wel hoog. Maar daar gaan we niet te lang over zeuren. We maken een beetje een verkoelend programma. En we gaan het hebben over wat misschien ons staat te wachten. Ik zit nou net op buienradar te kijken. Nou, tot nu toe gaat het allemaal over de Noordzee. Maar goed, je weet het maar nooit. Misschien staan we straks wel allemaal te zingen. Net als Kane uit Nederland. Met Rain On Me. Hiervoor hoorden we trouwens de Clearance Clearwater Revival met Have You Ever Seen The Rain? En natuurlijk net de Imagine Dragons met Thunder. Hier een Nederlandse band uit Den Haag, geloof ik.

eigenlijk ben ik heel blij dat het dit weekend zo verschrikkelijk heet is en deze week. Ik zal er niet te lang over zeuren, je moet het gewoon nemen zoals het is. En we kunnen er toch niets aan doen, maar probeer wel verkoeling te zoeken. Want het is ook wel een beetje schadelijk voor de gezondheid. Maar genoeg daarover, ik ga er verder niet over zeuren. Maar ik ben wel blij, want van volgende week dan ben hier de Tallship Races natuurlijk. De Sail Harlingen, en dan lijkt de haven weer vol met van die prachtige mooie zeilboten. Dwarsgetuigd en weet ik veel wat allemaal. Maar dan ziet het weerberichten voor volgende week heel mooi uit. Een lekkere, gewone 21 graden. Nou, dat kunnen we allemaal wel hebben. Geen neerslag. Dat ziet er fantastisch uit. En het belooft een heel mooi feest te worden. Het begint donderdag al. Voor wie dat nog niet wist, dan is er een heel mooi concert op de haven. Met onder andere Wiebe van Dijk. En Floor Jansen komt geloof ik ook nog langs. Dus dat wordt helemaal leuk. De jongens van het alternatief besteden daar gisteravond al aandacht aan. Draaiden er allemaal muziek van. Wil je dat nog een keer terugluisteren, dan kan dat. Op de website van Omroep Silt is hun programma helemaal terug te luisteren. Wij gaan hier lekker verkoelend verder met een hele mooie klassieker. En ja, dat, als je een programma maakt met verkoeling en je hebt het over regen, dan vind ik deze er altijd wel heel mooi bij passen. The Doors. Met Riders on a Storm.

Scott met Rain van hun album Love. En de drummer die sloeg nog even een keertje. Van het album Love. En het album Love komt uit 1985. En dit was de eerste single van dat album. Later kwam er nog een single. En die werd volgens mij nog... dat werd nog een groter succes. Die spelen ze ook meestal altijd wel live. En in de Weinstube hebben we er ook heel vaak op gedanst, zeg maar. Seashells Sanctuary. Maar dit was... Rain. Daarvoor hoorden we natuurlijk The Doors. Die kwamen uit 1970 met Riders on the Storm van hun legendarisch album L.A. Woman. In 2021 hadden we in Nederland het Songfestival. Nou, boeit dat mij niet zozeer, maar daar zat wel een heel mooi pauzenummer in van een Nederlandse artieste. En die Nederlandse artieste die heeft volgens mij jaren terug ook op de Tollship Races hier gestaan op een haven. En dat was Davida Michel met het nummer Sweetwater.

Dat waren de mannen van Placebo met English Summer Rain. Trouwens, dat rain in muziek, dat wordt heel vaak gebruikt voor diverse dingen aan te duiden. Een soort metafoor, zeg maar, voor van alles en nog wat. Dat nummer van David en Michel bijvoorbeeld, over dat we meer samen moeten doen en dat water ons verbindt, et cetera. Nou, hoe toepasselijk in Nederland. En dat was ook zo gefilmd voor het Songfestival. Want het was opgenomen bij de Delta Werken. Nou ja, daar staan we natuurlijk in Nederland onbekend. Het gevecht tegen het water. En daar refereert dit nummer aan. En dan in relatie met de samenleving. Nou, zo wordt het regen in nummers heel vaak gebruikt als een soort metafoor voor iets veel groters. Dat English Summer Rain, dat is van Placebo, dat draaide ik net. En dat komt van hun vierde album. Placebo, die heeft net een album opnieuw uitgebracht. Die heeft er nog een keer naar gekeken. Hebben wat aanpassingen gedaan. Hebben het wat meer naar wat ze eigenlijk wouden. Nou ja, ze hebben het iets veranderd. Maar heel mooi album is dat geworden. En in oktober komen ze naar Nederland voor een concert. Als je regen hebt en de zon schijnt, dan krijg je natuurlijk een regenboog.

Nou kan je van het weer een heleboel dingen zeggen. En je kan proberen om het te ontlopen. Maar zoals die Nieuw-Zeelandse Australische band al zong, het is altijd bij je.

Ja, nou, dan hebben we nou even een technisch probleem. De boel wil niet starten. Eens kijken of dat lukt. Mijn installatie valt de hele tijd uit. Nee, wil echt niet starten. Nou, dit is wel heel vervelend. Maar we gaan proberen er wat aan te doen. Even kijken hoe we dit varkentje gaan wassen. We doen het hier zo en dan hier zo. Want ik wou graag dit nummer laten horen.

dat was het nummer Staring at the Sun van U2. Want we gaan heel langzaam terug naar het mooie weer, naar het zonnetje en dan staren in the sun. Fijn, dit nummer heeft wel een beetje een link met iets met wat van regen, zeg maar. Want dit nummer komt van het album Pop uit 1997. En daar hadden de mannen ook een hele mooie tour bij. Misschien weten mensen dat nog wel, met die hele grote boog op het podium. En later die DVD die in Mexico op werd genomen. Ik was naar dat concert in de Kuip en werkelijk waar, de hele godganse middag regende het. Ik was zeiknat. Ik heb van ellende nog een t-shirt gekocht om weer iets droogs aan te hebben. Maar het moment dat U2 begon te spelen, werd het droog. En het werd hartstikke mooi weer. En we zeiden net als Bruce Springsteen, Hello Sunshine.

Hello Sunshine. Een mooi liedje van Bruce Springsteen, dacht ik zo. En zeker nou we weer een beetje terugkeren naar de zomerse omstandigheden. En ja, de zomerse omstandigheden. De zomer is begonnen deze week. De 21ste volgens mij. En Blauwtsoen had daar ook een heel mooi liedje van gemaakt. En heel leuk staat daarin. No, it won't get summer before you remove the Christmas lights. Nou, ik hoop dat iedereen de kerstlichtjes voorlopig even het doorborgen. Want het is fantastisch mooi weer. Geniet ervan en geniet ook van Afslag Harlingen. Dat komt hierna. Graag tot de volgende keer. Volgende week weer een nieuwe On Air. Hier is Blauwtsoen. Fijn weekend.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehands platform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
1: Afslag Harlingen.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Afslag Harlingen van 27 juni 2026. Ik moet zeggen, buiten is het een graad of 8, 29, maar wij zitten hier rond de 20. Dus het, wat er gaat, zitten we gezellig. Presentatie vandaag, Doelen van der Hoek. Aan de knoppen, Erik Klumper. En de koffiedames, Greetje Haasma en Minke van der Meer. En inmiddels aanschouwen, Johan Okkinga, voorzitter Kaatsvereniging Eendracht. Alweer een jaar, denk ik, Johan. Hè?
1: Ja, zeker. Vorig jaar in maart instapt en... Ja, we zijn meer dan een jaar verder.
0: Ja, en hoe lopen de zaken?
1: Ja, eigenlijk wel best wel heel goed. Tuurlijk, je loopt altijd tegen dingen aan, zoals het terrein en de materialen. Maar volgens mij hebben we het aardig op streek. En de jeugdafdeling die loopt prima. Dus we binnen niet ontevreden.
0: Ja, nee, ik zie ook alleen maar positieve, hè, ook op via Facebook en zo positieve berichten voorbij komen. Dus dat is op zich ook al hartstikke mooi.
1: Ja.
0: En van jong tot oud. Hè, er is vanaf 6 jaar of zo maar zo los, denk ik.
1: Ja, we hebben... dat noemen ze bij de KKB ook kabouterwedstrijden. Ja. En vanaf 6 jaar mogen ze ook bij ons trainen. En met de kabouterwedstrijden doen er inmiddels ook alle Harlingers met. En ook succesvol. Die hebben al een aantal keer de prijs won.
0: Ja, dat is...
1: En bij de Welpen hebben we ook een aantal jonkies die meedoen. En doen we ook op KKB afdelingswedstrijden met. Dus ja, het... langzaamaan, maar het gaat goed komen.
0: Ja, alleen daar hadden we het net ook al even over. Dus vanaf 16 jaar is het een beetje...
1: Ja, we hebben daar wel trainingen voor, maar en op zich gaat dat ook wel goed, maar dat gaat nog wel wat met horten en stoten en nou ja, dat eigenlijk vanaf onderop opbouwen. Dus over een aantal jaren zitten we in die categorie en hopelijk ook zien dat ze weer meedoen op niveau.
0: Op de Jong Nederland en dergelijke. Hè, dat ook weer een beetje Wommels niet te vergeten.
1: Nee, de Vreule is het eigenlijk ook best wel een doel hoor. Wat we hebben gesteld. Ja. Niet, je weet nooit hoe het komt, maar we hopen wel in ieder geval om een prijs mee te doen.
0: Ja. Ja. Johan, 125 jaar. Was vorig jaar 30 oktober. Heb je even niet blote hoofd. Ja, de oprichtingsdatum.
1: Dat klopt. Ja.
0: En dan, nou, maar in verband met de bestuurlijke problemen. Vorig jaar is het feestje wat vooruitschoven.
1: Klopt.
0: Maar Jim, hebben nou een jubileumweekend. En dat begint al rond de 10e, dacht ik.
1: Ja, wij beginnen 10 juli. We hebben een expositieruimte in het Hannemahuis ter beschikking gesteld gekregen. Door Hugo. En nou, dat... daar wordt een tentoonstelling is samengesteld door Eddie de Vries. En Eddie die woont in Leeuwarden, maar zijn opa dat was Sikke de Vries. En die jongen die is natuurlijk ook gewoon een Harlinger. En die tentoonstelling die is inmiddels, dat krijgt allemaal handen en voeten. En die wordt 10 juli om 4:30 smiddags opend. En ja, wat kun je er allemaal zien? Foto's, verhalen, maar ook attributen. We halen de lange kaatsbroek van Hotser. Komt weer uit het Kaatsmuseum naar het Vaandel. Maar we hebben ook bij beeld en geluid, zo heet het geloof ik, hebben filmpjes gevonden van uit de jaren 70. En daar staan best heel veel Harlinger cracks op. Dus dat soort dingen.
0: Harlinger, die zijn wel een heel goed verleden.
1: Zeker. Die,
0: het liet Ajax wel.
1: Ja. Nou ja, de grote successen stoppen wel ergens in de jaren 70 volgens mij. Ja. Maar goed, het is van... het is van Sikke de Vries, dus de eerste PC, Harlinger PC-koning. Tot aan Dylan Drent, zo moet je het een beetje zien.
0: Ja. En nou ja, dus met Dylan, dat is sneu genoeg hè, dat hij vroeg eerder moest stoppen.
1: Zeker.
0: Maar hij heeft al een grote animator geweest om Harlingen toch weer een beetje op elkaar te zetten wat kaatsen betreft.
1: Zeker, dus het klassement won en ja. Ook Dylan gaan we daar eren, maar eigenlijk alle kaatsers. En,
0: ja.
1: En Wiebe doet dan, na de opening gaat hij een soort van ja, lezing houden. En dan
0: op zijn plat Harlingers.
1: Op zijn plat Harlingers. En daar gaat hij hele leuke anekdotes vertellen. Nou ja, ik bedoel, en daar is iedereen gewoon, die kinderen komen.
0: Ja, en dat is op 10 juli om
1: 5:30 smiddags.
0: En ook nog speciaal iemand die het opent? Of?
1: Nee, in principe ga ik het openen samen met Eddie en Hugo. En daarna is het dan, kunnen mensen natuurlijk zien. En kunnen we in het zaaltje daarachter Sylvie losgaan met zijn, lezing en mooi verhaal.
0: Even voor de duidelijkheid, Hugo ter Avest, conservator van het museum.
1: Ja, daar, en die verdient ook alle complimenten. Hè. Dat is echt een geweldige man, hoe die met ons samenwerkt en wat hij ons allemaal aanbiedt. Dus grote complimenten voor Hugo.
0: Ik zie de mensen zeggen van, want dan is het toch wat minder warm, een graad of 20, huppel er even heen, want dat is, het kan alleen maar mooi worden.
1: Zeker, en ik denk dat er voor heel veel Harlingers ook nog oud-familieleden daar in de vitrines liggen, tenminste attributen daarom, van hun en foto's.
0: Het kan een complete reunie worden,
1: laten we dat ook hopen.
0: Ja, en dan hebben we nog meer festiviteiten, alleen de hoofdklassepartij die was normaal altijd rond 2, 3 juli.
1: Ja, die zou dan komend weekend zijn, tijdens de sale. Nou ja, dat zien wij helemaal niet zitten, dus we hebben ruild met LKC Sonneborg.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dus we zitten eigenlijk in het weekend voor Arem, dus anderhalve week voor de PC, hebben wij een van de laatste vrije formatiewedstrijden voor de PC.
0: Dus aan de kant ook wel weer mooi.
1: Zeker.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zeker. Die Johan Cruijff altijd.
1: Ja, en gratis entree. We doen wel een grote verloting. Maar de festiviteiten beginnen eigenlijk al op de vrijdag ervoor. En dan hebben we vrijdagochtend om 10:00 begint een wedstrijd voor de Copini 60-plussers. Die normaal ook op maandag kaatsen.
0: Ja, ja.
1: 'S middags willen we een jeugdpartij houden met zachte bal. En 's avonds is er een hele grote muziekbingo in de tent op het veld. En als je even naar kv1dracht.nl of op de Facebookpagina, dan kun je bij Shalina Pander, die haar nummer staat erbij, daar kun je je opgeven. En dat is dus een spectaculaire muziekbingo met heel veel prijzen. En daar is ook iedereen gewoon van harte welkom. Iedere Harlinger.
0: En het begint ook weer met de kranslegging bij het Hadse Schuilbeeld?
1: Ja, dat is vrijdag 10 juli hebben we dan Hannemahuis. En de woensdags erop hebben we een kranslegging bij het standbeeld van Hadse Schuil.
0: Oké. En die 60-plus partij, maar ook nog andere festiviteiten eromheen, muziek?
1: Zeker. We hebben dus die muziekbingo, heb ik net noemd. Zaterdags komt er een zachte balpartij, gecostumeerd, dus dat regelt de zachte balcommissie.
0: Ja.
1: En die wedstrijd die moet een beetje 4:00, 4:30 met die uitwezen, anders kunnen we het niet meer opbouwen voor de zondags.
0: Nee.
1: Maar vanaf 4:00 is daar DJ Quickfinger, dus dan is er ook nog een stukje muziek. Er is een springkussen voor de kinders. En eten en drinken volop aanwezig.
0: Mooi. En financieel hebben we redelijk wat sponsoring.
1: Wij hebben natuurlijk een sponsorcommissie. De Stichting Oude Zeunenpartij die heeft ons goed geholpen. Dus,
0: daar zou Johan Schikker voorzitter van.
1: Ja, Johan en Piet.
0: Piet Kuken.
1: Die hadden al wat geld staan. En die hebben een deel van het geld aan ons geschonken. En aan het Lanenkaatscomité.
0: Ja.
1: En daar kunnen we dit soort dingen voor doen. En Shalina is van de sponsorcommissie en die haalt heel veel geld binnen. Ook samen met Samantha en Loes halen heel veel subsidies binnen. Dus op zich, financieel gaat het wel weer aardig.
0: En want ik zat vanmorgen even wat te googlen en zo, maar ik kon nergens in hoeveel leden het Eendracht momenteel.
1: We hebben leden, jeugdleden en we hebben vrienden en van die vrienden zijn er ook heel veel, dat zijn eigenlijk gewoon zachte balkaartjes. Als al die drie bij elkaar optelt, dan zit om en bij de 200.
0: Oh, dat is
1: Maar KNKB-leden zal dat tussen de 80 en de 100 zijn. Dus, maar er is best wel heel veel bijkomen en ook ondersteunende leden.
0: Ja. Ja, daar ben ik zelf ook een van.
1: Ja, zeker. Ben ik blij met.
0: Ja. Maar ik heb vorig jaar nog een gekaatst van achter de Schouwburg dan. Maar ik donderdom en kwam bijna niet meer overheen. Dus ik begin er niet meer aan.
1: Nee, dat kost maar gewoon te kijken.
0: Ja, dat vind ik ook mooi. Ja. Dus, Mooi dat het allemaal zo goed loopt, Johan. En ik wens je hem heel veel succes in het jubileumweekend.
1: Ja, dankjewel.
0: En meest nogmaals, 10 juli om 4:30 allemaal op naar het Hannemahuis.
1: Ja.
0: Want je krijgt ook nog een voorstelling van Wiebe van Dijk. Nou, dat mag je eigenlijk niet missen.
1: Nee. En dat is echt een rijke historie van Eendracht. Nou, die is, dat weet je hem allemaal, die is ongekend.
0: Ja, 125 jaar.
1: Zeker, ja, eigenlijk 126 bijna.
0: Ja, bijna 160 ja. Inderdaad. Ja. Nou, hartstikke fijn die streven was, Johan, om het even toe te lichten. En ik zei veel succes en ja. We spreken elkaar weer.
1: Dankjewel, Doede.
0: Oké.

0: Aschoot met Oude Zeun. Mooi liedje.
1: Ja. Heel leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, toepasselijk.
0: Zo is het. Alleen het was niet op zijn Harlingen volgens mij.
1: Nee.
0: Dat maakt niks uit. Ze kennen heel Nederland het verstaan, hoor. Niels Oudhuizen, daar ben je er ook, hoor ik.
2: Ja, klopt. Ik ben aan de andere kant van de lijn.
0: Ja, en daar zit in een hangmat, of de lijst in een hangmat, begreep ik.
2: Nou, dat scheelt niet alles inderdaad. En bijna in de heimat, we zitten tegen de Duitse grens aan.
1: Oei.
0: Oh, de heimat, zei hij. Dat is ook een mat. Ja, dat is wel ik. Ja. Hey, Niels, welkom. U is ook welkom.
2: Dank je.
1: Ja, dank je.
0: Ik heb je hem gevraagd, want je hebben van de week een opening gehad van een of andere, of een of andere, ze mag het niet zeggen,
1: nee.
0: Van een mooie vogelroute rondom Harlingen. En ik begin even met Eus, want Eus, dat is eigenlijk een beetje de grondlegger van het gebeuren.
1: Ja, ik heb de eerste keer met Niels metgenomen. Ik scheen nogal enthousiast reden dat Niels die werd helemaal
0: volgeminded. Ja, daar heeft Niels zover gekregen dat hij vogeltjes mooi begon te vinden.
1: Ja, en, hij is er helemaal in doken, ja. Gelukkig.
0: En Niels, daar heeft op een gegeven moment met Lammert Kleefstra, dacht ik, hebben we dit totaal opzetten, dacht ik.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat, het idee is al wat eerder geboren. Wij speelden samen in voetbalelftal en toen liet ik wat van die foto's zien. En toen zei hij van nou, daar moeten wij ook wat met. Dus dat idee is al een paar jaar geleden geboren, maar we zijn eigenlijk begin van het jaar er echt concreet mee begonnen om iets te maken.
0: Ja. En hebben we het net laag af, dat best eigenlijk door Eus best echt dol enthousiast werden wat dat betreft.
2: Ja, dat heeft wel een boost gekregen. Eigenlijk heb ik in mijn jeugdjaren had ik al een mooi vogelboekje, toen heb ik alles uit het hoofd geleerd. Van nou, dit is dit en dit is dat. En heb ik er daarna niet heel bewust iets mee gedaan. Dus wel op vakanties dat je van alles ziet. Maar door het gebruik van de camera heeft het wel een extra effect gekregen.
0: Ja, en toen het met Eus met was, dan had de camera ook al met? Of, zei
2: nee, dat, eigenlijk is het zo geboren dat ik Eus met die camera zag. En die zei, toen zei ik van, kan ik niet een keer met die met? En toen zei hij van, tuurlijk, kom maar eens even met. Dan gaan we eens even een rondje. En ja. toen zag ik wat zo'n apparaat allemaal kon. Dus dat, daar is het ontstaan.
0: Ja, dat is ook een best vriendelijke jongen, toch, Eus?
1: Ja, niet verkeerd, hoor.
0: Nee, hè? Nee.
1: Kan ze wel met hebben.
0: En Eus ook niet, dacht ik.
2: Nee, dat is een gemoedelijk volk.
0: Ja. Maar dan even terug te komen. Want, samen met Lammert. Maar Lammert die is ook vogelliefhebber, of die zei...
2: Nee, die heeft op zich niks met vogels. Misschien met vreemde vogels, maar... Nee, die zei van, ik vind het wel leuk ook voor mijn gasten en allemaal op de camping. En hij zei van, nou, als we nou zo'n mooi bord bij ons op de camping zetten, dan hebben we mooie informatie over wat hier allemaal te zien is.
0: Juist, en dat rondje dat is rondom Harlingen, dus je komt ook in de gemeente Zuidwest, heet het niet Zuidwest?
1: Ja, jammer genoeg wel.
0: Ja, maar dat is...
1: net buiten Harlingen.
0: Ja, Kim zit... Maar je gaat, de route is via Middelum, Kim zit, en langs de zeediek weer terug.
1: Ja, ja.
0: En,
2: Middelum niet. Het is eigenlijk...
0: Middelum niet.
1: Nee.
2: Nee, Middelum zit er niet bij. Het gaat eigenlijk via... Het begint op de camping. Dan ga je eerst even naar de Zuiderpier. Ja, dat is al een uniek gebiedje. Vooral in de trektijd kan je daar van alles treffen. En dan even over het Harlingenstrand. Daar vind je ook van alles. Allerlei strandlopers. En ook door het jaar heen kan je er verschillende soorten zien. Dan ga je eigenlijk buitendijks naar richting Kimsit op. En dan kan je op een gegeven moment over de dijk. En dan kom je in het prachtige Heegeweerse Field.
0: Ja, leidt dat in Harlingen of leidt dat in...
2: Ja, dat hoort bij Harlingen.
1: Dat hoort bij Harlingen. Ja.
0: Heel gelukkig.
1: Ja. Ja. En je moet er met hoogwater mee naartoe, want dan zijn er de meeste vogels.
0: Wanneer?
1: Met hoogwater. Ja, want laagwater zit op het water.
0: Ja, dan zitten ze te eten. Ik zal het even netjes zeggen.
1: Ja, nou, ja.
0: Dan zitten ze vreten, maar dat ken
1: ja.
0: je.
1: Oh, no.
0: Niet voor de radio.
1: Oké.
0: Okay.
1: Dan zit ze met mensenvurk.
0: Ja, maar even op die Zuiderpier terug te komen, want het is niet alleen vogeltjes, maar ook een mooie begroeiing, want er staat zelf een beschermde plan volgens mij.
1: Prachtig mooi, ja. Er staan heel veel verschillende soorten planten. Ja.
0: Ja. En het is vaak zo, hè, want het is ook in de stad met die oude geveltjes. De Harlingers lopen er allemaal aan voorbij. Maar het is misschien wel wenselijk dat ze eens een keer echt om zich heen kijken. Om te zien hoe mooi dat de natuur rondom Harlingen is eigenlijk.
1: Ja, maar ja, dat is, ieder mens is verschillende. De een valt voor geveltjes, de ander valt voor groen. Dus, ja.
0: Ja, ja, maar goed, je kan het ook combineren.
1: Dat kan.
0: Ja, ja. Nee, dat moet. Maar Niels,
1: moet er ook niet te druk worden, ja. Papier, hè?
0: Nee, dat is waar. Dat is, en dat was ook de
1: nou, dat is een beetje vogels voor het.
0: Ja, en de hondenpoep en zo. Dat,
1: ja,
0: is,
1: dat ook nog.
0: Dat is soms wel ergerlijk, maar ja. Goed, dat zal ook nooit anders worden, denk ik. Want mijn hond doet dat niet.
1: Nee, nou, inderdaad. Zo werkt het. Nou, ik heb geen hond meer, dus nee, dat kan niet.
0: Nee, nee, sneu genoeg.
1: Ja.
0: Niels, daar zit nou vlak bij Duitsland. Ben je daar ook aan vogeltjes kieken of?
2: Ik ben er nog niet aan toekomen, want het is hier 38, 39 graden en het is hier bloedheet. Maar dus het we hebben weer in het zwembad liggen.
0: Ja.
2: Maar ik ben wel van plan om morgen nog even een klein rondje te doen. Want ja. Als ik dan ergens heen ga, dan pak ik mijn boek er even bij en dan zie ik even wat er in de buurt te vinden is. Ja. Dus ja.
0: En nou even terugkomen op die vogelroute, zeg maar, is dat moeten de mensen daarvoor betalen of is het allemaal gratis?
2: Nee, het is allemaal, ik zeg altijd, het is mooi om zelf iets op de foto te zetten, maar het is nog leuker om het te delen.
0: Ja.
2: En nou ja, Lammert heeft een groot deel bekostigd van wat het, van de, zeg maar, het realiseren ervan. Nou, ik heb het deel van het ontwerpen heb ik allemaal op me genomen. En het is nu gewoon publiekelijk beschikbaar. Dus je kunt gewoon die route afgaan en er hangen overal bordjes onderweg. Dus het is goed bewegwijzerd. Er is ook een folder van die her en der ligt. Dus dan kan je gewoon het routekaartje meenemen.
0: En het is niet zo dat er eventueel dat je zegt van ik wil er graag en dan onder begeleiding. Dat je dat net zeg maar dat de Eus mij metneemt. Hebben we dat ook in de organisatie opgenomen of niet?
2: Nee, dat is niet de eerste insteek geweest. Want ja, we willen ook nog graag wat foto's nemen. Maar stel dat er nou eens een groep komt die zegt van nou, kan je ons eens wat rondleiden? Nou, dan sta ik daar wel voor open. Ja. Ja.
0: En Eus ook?
1: Niet meer.
0: Niet meer, nee.
1: Ik heb het wel weinig, maar ik...
0: Lichamelijk is dat wat...
1: Ja, ook. En ik heb ik interesseer me tegenwoordig alleen eigenlijk voor geringde vogels. En ja. Dat zoek ik dan op internet op, waar die geringd zijn, hoe luid ze zijn.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, daar komen dus hele mooie dingen uit. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, Niels, bedankt.
2: En ja, graag gedaan.
0: Ik zou zeggen, duik het zwembad maar even in.
1: Succes.
2: Ja, we gaan het zo nog even doen.
0: Groeten aan de familie.
2: Ja.
0: En Eus, ja, ook hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En ik zou zeggen, ik spreek je hem nog wel een keer. Tot de volgende
2: Komt
0: keer.
2: Komt goed.
0: Oké.
2: Okay, bedankt.
0: Yo, hoi.
3: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen.

0: dat was de tune van de KNRM. En Lieuwe Dag heeft daar heel wat over te vertellen. Even voor de duidelijkheid, Lieuwe Krol. Ben je toch voorzitter? Of? Nee, dat is Sjaak.
1: Dat is Sjaak. Ik ben conciërge.
0: Conciërge, ja. Dat is ongeveer hetzelfde.
1: Hetzelfde toch?
0: Ja. Maar Lieuwe, daar heeft dat van de KNRM, hadden we net even draaien. Daar heeft al wat over te vertellen, volgens mij.
1: Oh ja, kijk, de KNRM is ook voor ons heel belangrijk. Tijdens het evenement ben je natuurlijk paraat voordat er wat gebeurt. Sail in parade, al die schepen die deze kant op komen. Er vaart natuurlijk van alles met. Dus heel fijn dat ze er binnen. En ze doen ook voor hun eigen gebouw tijdens het evenement. Op alle vierde dagen hebben ze activiteiten. Kraampjes, informatie. Nou, je kent donateur worden, belangrijk. Want ja, die mannen en vrouwen die doen het heel erg hun best en zijn heel belangrijk. Dus dat is mooi. En we zetten op het terrein.
0: Levensreddend, hè?
1: Ja, levensreddend. Nee, ja. Absoluut. En weet je, wij moeten zoveel veiligheidsmaatregelen nemen. Op het water en op het land. En, weet ik, en het KNRM, dat is altijd even een makje. Want die binnen er en die staan altijd paraat. Dus daar hebben we altijd het minste gedoe van. Nee, dus dat is super fijn. En ik weet niet eens of ze het zelf wel weten, maar we zetten grote tonnen neer op verschillende plekken op het terrein, waar mensen hun lege blikjes en dat soort dingen in kunnen gooien. En we zorgen ervoor dat de opbrengst daarvan, van alles wat er aan statiegeld komt, dat dat naar de KNRM gaat. Dus blij met ze en kunnen op die manier ook wat terug doen.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Dat is al een deel van de organisatie.
1: Zeker.
0: Ik had omschreven organisatorische laatste loodjes. Ja. Is alles rond?
1: Ja, in principe is alles rond. Afgelopen donderdag hebben ze een grote tent gezet op het voormalige Aldi-terrein. Vlakbij de Willemshaven. Dat is voor onze vrijwilligers en de crew. En dat wordt nog helemaal ingericht. Gisteren kwamen er al vrachtwagens vol met materiaal, aggregaten, stijgers, weet ik veel. Dus het begint langzaam maar vol te raken. En vanochtend vroeg zijn de mannen van Interstates begonnen met het bouwen van audiotorens, dus waar al het geluid in moet hangen. Nu eerst op de vluchthaven voor het openingsconcert. Ze beginnen straks een VIP-deck te bouwen rond.
0: Dat is donderdag.
1: Ja, dat is donderdag.
0: Ja.
1: Nee, dus het is in één keer allemaal activiteit en er werd bouwd en er werd de heftrucks die rieden af en aan. En vanaf maandag, dan is het een gekkeboel.
0: Even op dat concert terugkomen, dus mevrouw Janssen.
1: Floor Janssen, ja.
0: Florian, heavy metal of wat het wat anders was?
1: Nee, zij het samen met, het Marine Orkest speelt. En die spelen een aantal ook gewoon instrumentale, licht klassiek werk ook. Maar die hebben ook een programma gemaakt met Floor. Wiebe van Dijk, ik weet niet wat die zingt. Zal dat verrassing nemen, maar met Floor Janssen en met Melissa Pander. Ja, en zij hebben gewoon gezamenlijk gekeken naar wat past bij Floor en wat past bij het orkest. Ja. En daar hebben ze arrangementen opgeschreven en ik ben heel benieuwd.
0: Ja, want ze hebben niet haar eigen bandleden met
1: ze. Nee, het is echt dus, een artiest computer met het orkest. Ja, orkest 65 man, prachtig. Ja,
0: dat heeft ze eigenlijk bereikt, die bekendheid door hoe noemen ze dat, de zangers?
1: Beste zangers.
0: Beste zangers of zo.
1: Ja.
0: Samen met Henk Poort.
1: Ja, toen ging haar, want ze was natuurlijk al heel goed, maar toen ging haar bekendheid. Ja,
0: tenminste in Nederland.
1: Ja,
0: hè, want met dat heavy metal was ze wereldberoemd.
1: Ja, absoluut.
0: En wie hebben het al eens een keer eerder, de Phantom of the Opera zong, dat was toen in de single, weet ik nog wel, was ook op zijn ponton. Dat, ik heb een klein vermoeden dat
1: ik weet het niet. Ik heb me er niet inhoudelijk mee bemoeid, dat is de artistieke vrijheid van het orkest en artiesten en ik laat me ook verrassen.
0: Zo is het. Ik zou zeggen, met zijn duizenden erop af.
1: Ja, nou en wat leuk is, hè, mensen kunnen met boordjes in de vluchthaven leggen. Voor mij binnen nou een dikke 60 boten aanmelden.
0: Ja, want ze moesten ze wel aanmelden.
1: Ja, even aanmelden. Maar wij moeten ongeveer in de gaten houden wat komt er. Hè? Dus kom je, hoe lang is die boot, hoe breed en met hoeveel mensen zit je aan boord? En dan gaan we samen met Port of Harlem, met de havendienst kijken van hoeveel kunnen er nog in.
0: Ja.
1: Zij schatten in een stuk of 80. Nou, we binden dus een heel eind. Maar meld je even aan, want dan kunnen we op een paar moment ook zeggen, jongens, het is vol, dus je komt op een reservelijst. Maar die haven komt mooi vol te liggen. Dus. Nou, en de rest van het publiek kan mooi op de vluchthaven.
0: Op het diek zitten.
1: En op het diek. En de foodtrucks binnen lopen en de barretjes. En, dus alles is er al.
0: Nou, dat is
1: mooi.
0: De weersverwachting zie je daar redelijk goed uit.
1: Ja,
0: 22 graden, warmer hoed ook niet.
1: Nee, hoed ook niet. Nee, het leek eerst even wat minder, dan liep het weer beter. Maar nee, maar het ziet er goed uit. Het is beter 22 graden dan 38.
0: Ja, nou dat vind ik dus ook, hè, want dan kan je wat doen met 38. Nee, is eigenlijk niks.
1: Nee.
0: En Dan hebben de schepen die komen vrijdag binnen. En hoeveel binnen er in totaal?
1: Ja, dat zijn kleine 40. En het is altijd nog op het laatste moment afhankelijk. Ik heb vorig jaar ook gehad, waren er twee met motorproblemen in SBR. Die kwamen uiteindelijk niet. Nou, daar ben je altijd van afhankelijk. Ja. Maar 40, kleine 40 tolships. En dan hebben we nog wat andere bijzondere schepen. Wat mooie, varend erfgoed, zeg maar. En,
0: goed, we hebben hier zelf al een paar liggen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ook,
0: de Holland.
1: Ja, die blijft natuurlijk ook liggen.
0: De Sittard. Ja.
1: Maar de Sittard, die verslepen we.
0: Oh.
1: Sittard is op dit moment niet heel erg in goede staat van dienst, zeg maar.
0: Nee.
1: Nee, en hij moet sowieso aan de kant voor dat concert. Hè? Want het orkest staat eigenlijk tussen de Holland en de Sittard op dat stukje kade.
0: Ja.
1: Dus die wordt verlegd. Maar daar blijven genoeg mooie boten over. Het wordt weer een feestje.
0: Ja, dat is tot nog toe elke 4 jaar. En als we dan toch zover binnen, ben er ook al plan voor over 4 jaar?
1: Nou, nee.
0: Of zei je hem van een keer?
1: Nee, maar er gaat altijd een heel proces aan vooraf. Hè. Dus het is nu toevallig hier om de 4 jaar geweest. Maar in Engeland zit de Sail Training International. Die schrijven die zeilracers uit. En die zeggen dan, meestal jaren 4 van tevoren, over zoveel jaar binnen we Noordzee, Oostzee, weet ik veel, beste havensteden. Je kunt, als je wilt, een bidboek schrijven en dan maken wij een keuze. En dat is toevallig nu een aantal jaren zo achter elkaar geweest. En het is niet vanzelfsprekend hoor, want in 18 en 22 wou Delfzijl ook graag. Dan ging het gelukkig naar Harlingen. Maar nu is in 29 bezig weer in de buurt. En dan gaat Delfzijl het wel doen. Dus dan gaat Delfzijl de tolship race. In 30 zullen ze hier niet zijn. Ja, en in 30 is Zeil Amsterdam. Want dat is om de 5 jaar. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik ga er helemaal niet over. Want de gemeente en de stichting gaan erover. En er moet natuurlijk straks eerst weer geëvalueerd worden na afloop. Ja. En maar ja, ik zou zelf zeggen, zoek de samenwerking op met Zeil Amsterdam in 30. En maak een soort, het weekend daarvoor of zo, een soort kleine Zeil.
0: Ja,
1: want die schepen zijn dan toch in de buurt.
0: Ja.
1: En en dan op naar 2034, want dan is het 800 jaar stadsrechten. Ja, dan moet het natuurlijk een knaller worden.
0: Ja, dan moet het echt een knaller worden.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, zonder meer. Dat, we gaan het allemaal beleven.
1: Ja.
0: En ik verwacht wel weer honderdduizenden mensen. Hè? Dat is elke keer al geweest.
1: Ja.
0: En gezien de weersverwachtingen. En we horen straks van Jelle Boy.
1: Ja.
0: Onze weerman hoort weer.
1: Ik ben benieuwd wat je zegt.
0: Ik moet zeggen, van de 99, van de 100 heb je 99 keer gelijk gehad het nog toe. Wat je voorspellingen betreft. Dus,
1: dan ben ik wat vaker naar hem luisteren. Dus.
0: Ja, dan kan je het beste. Jelle wel eens even bellen. Zeg, van hoe liet het?
1: Best.
0: Dat is dus Lou, hartstikke bedankt. Is even wezenwist en heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: De komende weken.
1: Dankjewel.
0: Ik zal er samen met de vrouw even van genieten.
1: Super.
0: Hey,
1: dankjewel.
0: Joep. Mooi.

Baby, I Love You. We hadden het net nog even met Lieuw ook over de KNRM. Ik wil dan wel even vermelden dat tijdens die Shale-dagen het KNRM het een livestream. Met via Facebook en YouTube, denk ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dan kan je hem dus ook alle beelden volgen van Rijn Visser, die regelt dat. En het is ook met verschillende camera's. Dus ik voor de mensen die slechte been binnen, wat ik maar, en die dus niet naar de stad toe komen kan, dan kunnen ze wel een hoop dingen volgen via de KNRM-site. Gemaakt door Rijn Visser. Dat wil ik nog even melden, Erik. En dan kunnen we nou nog even een stukje muziek en dan haal ik mijn volgende gast even op. Ja.

0: Als de zon schijnt van André van Duin. Nou, die zon heeft al wat, heel wat scheen de laatste paar dagen. 38 tot 40 graden. Het is het zweet loopt niet. Nee, dat zal ik niet meer niet zeggen. Maar je zweet er behoorlijk van. Aanschoven, Jules Dutrieu, voorzitter van het visserijcomité.
1: Ja, goedemorgen, Doelen.
0: Goedemorgen, Jules. We hebben net even gehad over de tallships met Luwe Krol. Dat is het eerstvolgende feestje. Maar het andere feestje, de visserijdagen, die beginnen ook alweer aardig in de buurt te komen.
1: Ja, dat we nog een maand of twee, dan gaan we los.
0: Ja,
1: ja, en, precies twee maanden volgens mij.
0: Ja. En hoe zit het met de organisatie? Is alles een beetje op orde? Ja, vergunningen, et cetera?
1: Alle processen lopen hartstikke goed. En daar hebben we, dat gaat eigenlijk weer heel erg goed. Het ging vorig jaar heel erg goed. En ook dit jaar gaat dat probleemloos. Goede medewerker van de gemeente. Hè, dat mag echt wel weer gezegd worden. En de samenwerkingspartners waarmee we alles doen. En intern hebben we de organisatie ook goed op orde. Dus het loopt eigenlijk hartstikke fijn.
0: En hebben jullie ook last van met subsidies van de tallships? Dat die...
1: Nee.
0: Nou, wat meer geld.
1: Die vraag krijg ik heel vaak. En de voorgaande editie van de Tallship Races kreeg ik die vraag ook heel vaak. Van, heb je daar nou last van met sponsoring of met wat dan ook, concurrentie? Nou, kun je zeggen, dat is helemaal niet zo.
0: Ja,
1: we hebben een heel goede contacten met de Tallship Races, met het bestuur, maar ook met Luwe Krol die hier voor was.
0: Ja.
1: Dat gaat altijd al heel erg goed. Mooi. En qua sponsoring hebben wij daar ook helemaal geen last van. Iedereen ziet dat verschil en iedereen wil gewoon bijdragen bij de feesten.
0: Ja.
1: Maar laten we eerlijk zijn, dat zijn wel de mooie dingen hier in Arlingen.
0: Ja, nee, zonder meer.
1: En hoe het trouwens met andere evenementen precies zit, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar die gaan ook nog steeds door. Dus ik ga ervan uit dat ook nog... Dat die daar ook geen last van hebben.
0: We hebben het nou even echt over de twee grote. En niks ten nadele van die andere evenementen.
1: Nee hoor, die zijn net zo belangrijk.
0: Het straatfestival was ook prachtig. Ja. Het Lanenkaas, liep als een trein.
1: Dat vind ik ook hoor. Van, alle evenementen zijn even belangrijk. De ene heeft een grotere impact dan de andere. Maar als je de kleinere evenementen niet zou hebben, dan zou het echt een aderlating zijn voor de stad. Ja. Dus die zijn net zo belangrijk.
0: Ja. Goed, zover ben we. Wat staat er allemaal zo'n beetje op programma, Jules?
1: Nou ja, we hebben weer een vol programma.
0: Ik zou de tong van de Rolling Stones voorbij komen. Die komen toch niet?
1: Nee.
0: Ze zou willen, hè?
1: Nee, dat kunnen we met z'n allen niet aan.
0: Nee,
1: dat moeten we niet doen. Nee, we beginnen woensdags met een Elton John tribute. En als je die beelden daar gaat zien. We willen elke keer met zo'n opening willen we iets feestelijks hebben. Wat herkenbaar is voor de mensen. En wat gewoon een feeststemming geeft.
0: En dat is nog steeds op brede plaats?
1: Ja, en dat blijft ook hoor.
0: Ja, okay.
1: Dat blijft ook, ja. Ook naar de herinrichting kunnen we daar gewoon een podium neerzetten. En kunnen we daar gewoon weer dat gebruiken als evenementenplein. Gelukkig.
0: Ja.
1: Ja. Nee, we hadden vorig jaar de ABBA tribute. Nou, dat was een groot succes. Hè. Het plein was vol allemaal herkenbare muziek en vrolijk. Ja. En dit jaar hebben we Elton John gevonden. En als je daar de beelden van ziet, het is een grote entertainer die dat presenteert. En hij lijkt ook nog echt op. Dus dat wordt echt wel een...
0: Dus ook met allemaal gekleurde bril en dingen.
1: Die maakt er echt een show van. En dat vinden we belangrijk. Hè. Ik bedoel, je kan wel een mooie band neerzetten. Maar als er geen contact met het publiek is, dan...
0: De muziek spreekt de mensen tenminste in het algemeen. Ja,
1: het moet muzikaal goed zijn. Het moet herkenbaar zijn. En we moeten met z'n allen vrolijk worden. En als er ook een contact met het publiek en interactie met het publiek is, dan is dat natuurlijk... Daar zoeken we natuurlijk ook naar.
0: En het voordeel is, iedereen kan er gratis heen. We moeten ook aan de mensen denken met de kleine portemonnee.
1: Ja. Nou ja, dat is wel een van de dingen die wij vanuit de visserij daar gewoon heel erg belangrijk vinden. Dat we voor iedereen wat bieden en zo mogelijk gratis. Ja. We hebben voor een aantal onderdelen vragen we wel een toegangsprijsje. Dat heeft ook een reden van, je moet dingen wel beheersbaar houden.
0: Ja.
1: Denk bijvoorbeeld het orkest van de Nederlandse douane. Nou, we hebben 360 zitplaatsen in het entrepot. En dat zou heel erg vervelend zijn als er 100 mensen buiten staan te wachten die dan niet naar binnen kunnen.
0: Nee.
1: Dus willen we gewoon weten.
0: Ja, hoeveel mensen
1: zoveel kaarten zijn er verkocht en dat is het. Dus ja. Dan krijg je geen 100 mensen die ontevreden voor de deur staan.
0: Maar 360 hebben ze goed nodig. Dat vind ik een behoorlijk aantal.
1: Ja.
0: Okay,
1: ja,
0: maar dat orkest neemt ook al wat ruimte in.
1: Ja, dat neemt een derde van het antropoog.
0: Ja.
1: Ja. Nee, we kunnen 360 stoelen plaatsen. En dit jaar hebben we twee voorstellingen van het orkest. Smiddags om 2 uur en s'avonds om 8 uur.
0: En dat is op de donderdag, hè?
1: Dat is op donderdag, ja. Ja. En de kaartverkoop ervan, dat begint in augustus. En dat zal weer een tientje kosten. En dan krijg je consumptie in de pauze. En er staat dit jaar in het teken van Queen. Nou, dat is ook hele herkenbare muziek. En dat met zo'n orkest, ja, dat wordt één groot spektakel. Ja. We hebben ook 4 gastzangers erbij. Dus we pakken echt wel uit dit jaar.
0: Ja.
1: Hè, dat heeft ook met het 65-jarig bestaan van Visserijdagen te maken.
0: Ja. Ja,
1: dus dat wordt een groot feest.
0: Dat is de 65ste keer.
1: Ja. We gaan niet met pensioen.
0: Nee, nee. 67 jaar. Dat is minimaal 2 jaar door.
1: Ja, we gaan het ook door. Ja. Nee, maar dat is wel een van de redenen waarom we dat lekker dat we dat uitbreiden.
0: Ja.
1: En wie weet altijd wat het voor de toekomst gaat brengen.
0: Ja, en even qua muziek en zo met de horeca. Hebben we daar ook nog afspraken met van dat er niet 6 bandjes naast me kunnen spelen?
1: De horeca die heeft zijn eigen programma. Die heeft 2 podia en de cafés die kunnen op eigen terras ook muziek plaatsen.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is allemaal 's avonds, daar gaan wij niet over.
0: Nee, dat is met jullie organisatie om eigenlijk. Dat is,
1: ja, er is gewoon één afspraak van wij verzorgen het dagprogramma en aanvullend hebben zij in het avond hun programma.
0: Ja, ja. En dat geldt voor de zaterdagavond ook?
1: Ja.
0: Alleen het vuurwerk is dan nog vanuit...
1: Het enige wat wij 's avonds

0: We hebben dat op een gegeven moment ingezet voor de Chanticoren.
1: Ja, ja.
0: Dan heb je schaduw en mocht het regenen heb je wat overdeks. Maar goed, we kunnen daar ook op andere dagen doen. Ja. Dat gaan we dus nu ook doen.
1: Hè? En de zaterdag, hè, want de visverslag is helaas afvallen vanwege hè, de apparatuur en dergelijke allemaal. Dat, hè, want er werd een verwijt gemaakt, waarom doen jullie dat niet meer? Maar dat had puur te maken met dat het niet kon.
0: Het kon gewoon niet meer.
1: Of niet kan.
0: Nee, het kan niet meer. Nee, we mochten daar altijd gebruik van maken, ook van de vishal. Ja, en op een moment kwam bij ons het bericht van de directie dat dat niet meer mogelijk was. Ja, nee. En dus moesten wij gewoon een andere plek zoeken. En achter, ja, weet je, en er was toen de tijd wel wat commentaar op. Maar dat was ook wel snel weer vertrokken. Want iedereen zag ook wel dat je dat die Willemshaven gewoon helemaal kunt inrichten. Alleen ja, die bent wel de verbinding met de visserij ben je dan. Ja, dat is anders.
1: Dat heet niet van eens visserij daar. En maar goed, ik bedoel, maar dat had puur technisch.
0: Maar het ligt veel dichter bij de binnenstad. Dus eigenlijk die verbinding. We krijgen wel eens commentaar, jullie trekken anders weer de binnenstad. Nou, wij trekken juist mensen naar de binnenstad mede door dat evenemententerrein Willemshaven. Ja. En dat kun je gewoon veel mooier inrichten.
1: Commentaar hou je toch al. Je kent, moet iedereen naar de zin maken. En er zijn ook altijd mensen die chanteren om het chanteren.
0: Ja, ja.
1: Nou, zo kan je het ook zien. Ja. En waarschijnlijk komen die zelf nooit de stad in.
0: Ja, nou, dat weet ik niet. Maar weet je, je moet op een gegeven moment moet je keuzes maken. Ja. Weet je, en soms doe je dat om het beter te maken. En soms zijn het keuzes omdat de situatie gewoon verandert.
1: Ja. En de laatste jaren is het ook steeds, de zondag wordt er ook steeds meer bij betrokken.
0: Ja. Ja.
1: Dus het is niet meer van woensdag tot en met zaterdag, maar nou van woensdag. Tot en met zondag.
0: Ja.
1: Zitten jullie daar ook nog qua organisatie bij?
0: Jazeker. We zijn daar denk ik 2 of 3 jaar geleden mee begonnen. Want je zag in het land daardoor regeldruk en hogere kosten van evenementen. Dat sommige evenementen dat programma gewoon gingen halveren. En zelfs evenementen die stopten om die reden.
1: Ja.
0: En toen dachten wij van, volgens mij moet je dat niet doen. Moet je juist gaan uitbreiden. En toen hebben we gezegd, en dat was wel vaker een vraag van ons, van kan die zondag er niet bij? Toen hebben we besloten om ook van de zondag een visserijdag te maken.
1: Ja.
0: Maar goed, dan moet je dat moet je langzaam opbouwen. Je kan niet gelijk programma zoals een zaterdag neerzetten.
1: Nee,
0: maar dat komt wel steeds meer.
1: Ja, ik weet wel, hè, vroeger had je dan inderdaad, hè, vooral bij de Wijnstoep, de Amsterdamse middag en zo. Ja. En is het daar ook een beetje iets voortkomen? We hebben gewoon zelf... de beslissing genomen om de zondag te betrekken.
0: Er was de horeca die deed op zondag ook wel. Ook dingen. Hè. En daar, in samenspraak hebben we daar gewoon wat meer inhoud aan gegeven. Ja. Ja.
1: Maar ik gaf net al aan, de samenwerking met de gemeente, met de horeca, zo, dat loopt als een trein.
0: Ja, dat loopt goed.
1: Oh, dan ben ik ook wel eens andere jaren geweest. Dan hoor ik wel eens wat gemorst van die
0: dit. Wel eens, ja. Nee, maar dat is gewoon heel erg veranderd. En gelukkig maar, dat maakt het allemaal wel leuker.
1: Ja, ik bedoel, met elkaar samenwerken.
0: Maar jij hebt wel verschillende belangen, hè?
1: Ja.
0: Daar moet je ook maar gewoon vooruit komen. En dat moet je ook van elkaar respecteren, vind ik.
1: Ja, nee, precies.
0: En als je dat van elkaar respecteert, dan kom je gewoon een heel eind. Ja, maar je moet ook op zaken gewoon bespreken en echt wegnemen.
1: Nou ja, goed, je zit helemaal met het financiële aspect. Dus het speelt allemaal met. Beveiliging, et cetera, EHBO en alles.
0: Ja.
1: Staan de mensen niet altijd bij stil. Maar ik bedoel, dat is wel geregeld worden.
0: Ja, dat is echt een hele organisatie. En toen ik met de visserij daar begon, waren wij geloof ik €5.000 kwijt voor alle beveiliging en EHBO. Ja. En onze organisatie, alleen voor dagprogramma, loopt dan naar de €21.000. Alleen daarvoor, voor wegafzetting en beveiliging en EHBO.
1: Het is allemaal
0: heel veel serieuze bedragen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat is echt gigantisch omhoog gaan die kosten. Ja, nou ja, en we zijn nou in de voorbereiding van de visserijdagen. Zijn we ook al deze week met volverkoop begonnen van de pubquiz en het bloemschikken.
1: Ja.
0: Bloemschikken, dat was vorig jaar, hebben we geïntroduceerd. Dat was in de tent op donderdag, meen ik. En dat was ook een heel groot succes.
1: Ja, de pubquiz.
0: En nou hebben we dus
1: ook volgens mij.
0: Twee workshops bloemschikken.
1: Ja, ja.
0: 'S ochtends en 's middags. Dus dat breidt zich ook al uit.
1: Ja.
0: En die voorverkoop, hè, want daar zitten wel behoorlijk wat kosten aan. Dat is nou gestart. En voor de pubquiz, dat is op vrijdagavond in het Entrepot. Die voorverkoop is ook begonnen. Dus...
1: Mensen kennen los.
0: Wat ik zeg van... In augustus beginnen we met de voorverkoop van het orkest.
1: Ja.
0: En ook voor het kindercircus zal dan een voorverkoop beginnen.

0: beginnen. Want dat hebben we ook gewoon weer. Ja. En wel leuk om te noemen, want we hebben op vrijdag hebben we de Shades, die komen weer. En dat wordt voorafgegaan aan Fries Volksdansen.
1: Ja.
0: En de afloop van de Shades hebben we een paar leuke dingen. We hebben de flamenco hebben we altijd al op een brede plaats. We krijgen nou een buikdanseres bij het Hannemahuis in het kader van Tony in India. Tony in Orient. En we hebben ska bij op podium van het Scootje. Ja. Hele mooie ska-band uit Amsterdam hebben we weten te vinden.
1: En
0: zo geven we wat meer invulling aan ook de cultuurkant van visserij daar.
1: Ja, en Doris die regelt het Samba-festival weer?
0: Ja.
1: Of,
0: ja, we hebben zaterdag weer het Samba-festival door de hele stad. Oh. Ja.
1: Je hebt er alles zin in.
0: Ja, zeker. Gelukkig wel. Als je er geen plezier meer in hebt gezien, dan moet je stoppen. Hè?
1: Dan moet je stoppen, ja. Dat is,
0: maar dat geldt voor ons allemaal in het bestuur, hoor. We hebben er gewoon heel veel zin in om weer de uitvoering ervan te hebben. Want ja, je werkt er een heel jaar aan. En dan hoop je ook dat het leuk wordt.
1: Nou, we nodigen die vast in augustus nog even een keer uit voordat het zover is. En dan hopen we dat de hele afronding geregeld is.
0: Is goed, Doerde.
1: Ja. Bedankt zover, Jules. En tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel, Doerde.
1: En ik sluit nou het eerste uur af, zei Erik. Dus we komen straks in twee uur weer terug en dan beginnen we met, en dan moet ik even zien, niet liegen, met Karin Brugman en Willem van Grootveld, had ze er binnen. Kate Jarens, de drijver en Fokker Terpstra even over de politiek. En onze weerman Jelle Boer mogen we niet vergeten. En Hendrik Schietsma komt even langs. Dus ik zou zeggen tot straks in de twee uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de Bilt bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer? Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Afslag Harlingen.

Goedemiddag is het inmiddels, luisteraars, en welkom bij Afslag Harlingen en dan het, alweer het tweede uur. We gaan straks even contact hebben met Karen Brugman. Daarna hebben we even wat politiek. Keet Jarensdrijver gaat in discussie met Fokke Terpstra van de respectievelijk de VVD en D66. Uiteraard komt Weerman Jelle Boy ook even aan het woord. En als laatste hebben we wethouder Hendrik Sietsma. En met hem gaan we het zeker even hebben over de groenvoorziening. Wat letterlijk de tegels uitgroeit. Ik zou zeggen, we doen even een stukje muziek en dan krijgen we zo elkaar in.

0: Dit was een stukje van Wes. En het nummer heette Alana of Alleen. Weet ik veel hoe ze dat uitspreken.
1: Heel goed.
0: Heel goed, zei Erik. Karin.
2: Richting het huis.
3: Ja, hoi.
0: Mevrouw Brugman. Hoe gaat het met u?
3: Hoi, Doede.
0: Hoi, meisje.
3: Ja, het gaat hartstikke goed.
0: Nou,
3: smoordruk.
0: Ja, smoordruk. Dat had ik al begrepen van Willard. Maar die vroeg ja. Van hoe laat moeten we eigenlijk? Nou, ik zei, dan moest het de draaiboek even lezen, want dat heeft hij toestuurd. Maar goed, dat terzijde. Maar Karin, waarom dat ik jullie ook even vraag, dat jullie hebben een mooie prijs won met het maken van olijfolie. En daar had ik eigenlijk wat een vraag, joh. Maken jullie dat thuis? Hoe doe je dat eigenlijk?
3: Nee, kijk, die olijfolie die wordt, de olijven worden in eind oktober plukt in Griekenland.
0: Ja.
3: En dan gaan ze in kratten allemaal per kilo naar de perserij. En uit de kilo's wordt de olijfolie perst. Ja. En dat is olijven uit één boomgaard. Dus het is één en dezelfde olijfboom.
0: Ja.
3: En van daaruit, als het allemaal in vaten zit, wordt het van daaruit getransporteerd naar Gallingen.
0: Maar doen jullie er zelf dan nog iets bijzonders met? Want jullie hebben daar een prijs met gewonnen. En daar ben ik ook hartstikke trots op, denk ik.
3: We zijn natuurlijk hartstikke trots. Maar we doen er eigenlijk niks mee, want het is 100% puur. Wij importeren dus eigenlijk de zelf ontdekte olijfolie daar in Griekenland.
0: Ja, juist. En dat is dan.
3: En dat blijkt een hele goede te zijn. Dat dachten wij al, maar het is een hele goede. En het is een hele kleine gaard, dus het is ook wel best wel uniek dat we zoveel liters konden scoren afgelopen najaar. En omdat wij dachten dat het zo'n super olijfolie was. We hebben het eerst laten testen bij het Olijfolie Instituut Nederland. Dat zit ergens in het zuiden van het land.
0: Ja.
3: Dan doen ze allemaal tests en dan meten ze de zuurgraad en de polyphenolen en alle goede stoffen die in olijfolie zitten. Gaat even een tractor voorbij.
0: Ja, ik hoor hem.
3: Ja, ik ben ondertussen zijn we aan het inkopen doen voor de inrichting van de pleinen tijdens de Tollships races komende week. Dus we zitten op een Hollewaai op de terugweg.
0: Ja, dat is even een ook even
3: vast. Even een tussenstap.
0: Even een bruggetje naar je organisatietalent. Maar nog even op die olijfolie terugkomen. Is dat in de buurt van wat Kobe woont of?
3: Ja. Kobe is zus van Willard natuurlijk.
0: Ja, dat weet ik.
3: En daardoor hebben we ook de connectie en de, hebben we die olijfolieboeren ontmoet. En hebben een afspraak ermee kunnen maken. En dat is weer een soort vriendschap geworden.
0: Ja.
3: Kobe en André regelen heel veel voor ons daar, ook met het transport, want we kunnen niet de hele tijd erbij blijven natuurlijk.
0: Nee.
3: Hun regelen, Kobe kan heel goed Grieks en André, die is een handige vent, dus samen regelen ze dat het op transport naar Hallingen komt.
0: Mooi dat je familie hebben.
3: Ja, super, dat is ideaal.
0: Zo is
3: dat
0: het.
3: Is zeker ideaal.
0: Ja, en
3: wij, omdat wij dachten, om even terug te komen op die olijfoliecompetitie, dat is een, deden 200 olijfolies deden er mee. En ongeveer 28 olijfolies die hebben het certificaat goud gekregen. Er waren een paar bij, die waren dan brons en een paar zilver en een heleboel natuurlijk die niet een prijs hebben gewonnen. Nee. Maar goud is eigenlijk de top die je kan winnen. De drie of de vier allerhoogste punten van goud, die hebben ook nog een prijs gewonnen. Maar wij hebben goud en dat is boven de 75 punten.
0: Ja, hartstikke mooi. En jullie.
3: En dan meten ze ook allemaal de chemische test. En er was een panel met 8 vrouwen overal vandaan. Zuid-Afrika, Griekenland, Italië. En die hebben 3 dagen al die olijfolies aan het testen geweest.
0: Ja,
3: dat
0: ja.
3: is eigenlijk, je moet het een beetje vergelijken als een wijnproeverij, hoe dat gaat.
0: Ja.
3: Het is met geur, het is met zuurte, het is fruitig. Het kan bloemig zijn, met honing, van alles.
0: Maar met die,
3: dus het is
0: om met te bakken of is het voor dressing, zeg maar?
3: Nou kijk, olijfolie kan je eigenlijk alles mee doen.
0: Oké.
3: Okay. Als je echt een goede olijfolie hebt, is voor alles, voor koud en warm.
0: Oké. Okay.
3: De olijfolie-industrie is ook een beetje boevenbende. Heel veel olijfolies die je in de supermarkt vindt, zijn niet officieel olijfolies. Dat is allemaal gemengd. Chemisch bewerkt. Dit is een echte 100% pure olijfolie. En dat is iets heel anders dan wat in de supermarkt staat.
0: Ja, was
3: dus het is een hele wereld.
0: Ja, het was toen een keer een programma op televisie over, weet ik nog wel, dat ze dat...
3: Ja, de Keuringsdienst van Waarde heeft zelfs ook een uitzending erover gehad. Ja. Ja. Ja.
0: Dat was inderdaad, het is gewoon een criminele bende.
3: Ja, zeker weten. Ja.
0: Nou, maar goed, dat terzijde. Want ik vind je hem niet crimineel, hoor. Dus,
3: wij doen het allemaal legaal, hoor. Het gaat helemaal legaal.
0: Ja. En jullie verkopen het ook?
3: Daarom hebben we het ook legaal laten testen bij zo'n olijfolie-instituut. Ja. Dat je zeker weet dat je een goede olie hebt. En anders mocht je dus ook niet meedoen met die competitie.
0: Okay.
3: Je moet extra vierge hebben. En nou, dat is...
0: Daar hebben jullie keurig
3: een hele leuke nieuwe ontdekking... Nou, een hele andere wereld eigenlijk om leuke dingen mee te doen. We hebben het nu eigenlijk smoordruk om het verder uit te bouwen, maar dat gaan we naar de tollships doen.
0: Ja, dus dat wordt dan ook een hoofdzaak naast het organiseren van talloze festiviteiten.
3: Ja.
0: En daar even op terug te komen, want ik had niet voor niks op je eigen site zetten van de wereldberoemde Harlingers. Karin Brugman en Willem van Grootveld, want je organiseerde nogal wat. En dat wordt ook door een heleboel mensen waardeerd. Ja, er zijn altijd mensen die zeuren en chanteren, maar over het algemeen staan je hem heel goed.
3: Als dat niet meer gebeurt, dan is het ook niet goed.
0: Nee, daarom, dat zeg ik wel. Harlingen chanteren ook wel zo met chanteren. Dus dat zei ik net tegen Jules Dutrieu ook al. En, maar je bent nou bezig voor de tollships, begreep ik.
3: Ja, wij zijn verantwoordelijk voor de publieksprogrammering. We richten de pleinen in, zeg maar de parkeerverschillende pleinen hebben we gaan we inrichten. Markten zijn er, alle podia, of 2 grote podia met verschillende soorten muziek allemaal. Volgens mij zitten we rond de 50 bands over 4 dagen.
0: Oh, dat is...
3: In de stad hebben we nog een aantal dingen. Wat zei je?
0: Ik zei dat is gigantisch.
3: Ja, super.
0: Ja,
3: dat vliegt me af en toe ook even aan van, heb ik alles wel geregeld? Ja. Komt het allemaal goed? Maar ja, dan loop je alles weer langs en denk je, het klopt dan toch wel. Dit heb ik deed, dat heb ik deed. Nou, het komt goed.
0: Maar je bent
3: en anders dan zien we het.
0: Zo is, je bent een mens, je mag een fout maken, zeg ik altijd.
3: Ik leer er niet wakker van.
0: Nee, dat is verstandig. Maar anders dan deed je dit ook niet, denk ik. Als je daarvan wakker moest liggen.
3: Ik kon je even niet verstaan, sorry.
0: Ik zeg, als je er wakker van lagen, dan zou je het ook niet doen.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Nou, daarom. Hey, nee. Karin, hartstikke bedankt dat je even
3: toegestuurd.
0: En veel succes met het verder organiseren voor de komende
3: tolltje. Ja, nou, dat volgende week allemaal.
0: Oké, bedankt Karin. Hoi meisje.
3: Hoi.

0: Dit was toepasselijke tekst, hopeloos, van Wiltura. Nou wil ik niet zeggen dat de mensen die ik nou aan tafel heb, dat die hopeloos zijn, maar ze zitten wel in de politiek.
1: We hebben wel hoop, ja.
2: We hebben heel veel hoop voor Harlingen.
0: Welkom, Katie Arends-Drijver en Fokke Terpstra, respectievelijk VVD en D66.
2: Dankjewel, Doede.
0: Ik heb jullie even uitgenodigd, want er is inmiddels een coalitieakkoord afgesloten. Waarbij VVD uiteraard, want die zit in de coalitie, heeft voorgestemd. En D66 heeft er niet voor getekend. En ik begin even in dit geval met Fokke. Want ik ben wel heel nieuwsgierig, waarom staan jullie niet achter dat coalitieakkoord van D66?
1: Om verschillende redenen. En er staat heel veel niet in. En om twee dingen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld het gemeentehuis en de haven als energiehub. En daar zit veel aan verbonden. En een tweede is, hè, wat bijvoorbeeld er wel in staat, is dat in onze ogen inwoners niet worden meegenomen. En daar zijn ook een aantal voorbeelden van, hè, zoals jongeren. Hè, waarbij wel voor hun iets wordt bedacht, maar niet met hun. En bijvoorbeeld een burgerinitiatief, hè, als de Kies ter Wielen, hè, dat ook niet wil onderzocht, dat men het niet wil onderzoeken. Dus dat zijn voor ons twee redenen. En dan als derde is een beetje de financiële paragraaf. Van, nou ja, als je dan van alles wil en je gaat eraan aan verbinden als D66. En dan gaf de financiële paragraaf in onze ogen, zoals het in het bestuursakkoord, hè, de instantie was het bestuursakkoord, stond, voor ons te weinig ruimte om te ontdekken van, goh, hoe komt het dan terug bij de inwoners? Maar dat is even als de aftrap waarom wij niet mee te rekenen.
0: Wat is jouw reactie daarop, Katie?
2: Ja, wat wij ongelooflijk belangrijk vinden is dat Harlingen supersterk is. Sterke inwoners, sterke ondernemers en een sterk verenigingsleven. En wat wij heel belangrijk vinden, ook vanuit de VVD.
0: Ja, maar even terug, wat Fokke net aangaf als reden om niet te ondertekenen.
2: Ja, dat is natuurlijk zijn keus. Wij zien, als hij noemt over jongeren, geven wij ook in het akkoord, maar de VVD ook aan, dat wij juist ook willen dat we een hele betrouwbare gemeente hebben die luistert naar zijn inwoners en zeker ook naar jongeren. Hè, dat staat ook heel helder beschreven in het akkoord. En D66 gaat daar een stap anders in. En wij vinden het heel belangrijk om in de breedte iedereen te horen en naar te luisteren. En ook die afweging te maken. We zijn als gemeentebestuur aangesteld door de Harlingers in maart. En verwachten ook iets van ons. En als er een inbreng is, wij vinden het heel belangrijk dat er een participatietraject is. Dat er vooraf ook helder is hoe dat eruit ziet. Want wij vinden natuurlijk ondernemers en inwonersvereniging het verenigingsleven super belangrijk. En die afweging moet je ook gezamenlijk maken. En dat doe je ook met de raad als geheel, met ons 17e. En die weeg je dan af. Maar je hoort niet altijd iedereen. He, iemand die meedoet in een participatietraject, maar er zijn ook inwoners die hoor je niet. En die vinden wij belangrijk om ook die een stem te geven. En daar zijn wij als volksvertegenwoordigers, zeker vanuit de VVD, dat wij midden in de samenleving staan, die geluiden horen en dat ook meenemen naar het debat wat wij in de gemeenteraad hebben. En al die afwegingen zullen we moeten maken. En daar staat ook de VVD voor. En nou, dat wordt ook heel helder opgenomen, of dat staat ook heel helder in het akkoord.
0: Ja, maar dan zit ik in, hè, met die participatie. Op een gegeven moment, je zegt een heleboel mensen, die hoor je niet. Maar dat zijn vaak ook mensen die hebben op jullie gestemd. En die hebben jullie die verantwoordelijkheid gegeven,
2: ja,
0: van
2: precies.
0: Neem de beslissingen.
2: Precies.
0: En verder bemoei ik me daar niet mee. Is dat bij jou ook zo, Fokke? Of zeg je van nee, we moeten meer enquêtes uitschrijven en dergelijke?
1: Nou ja, het accent, hè, wat in mijn ogen de coalitie aangeeft, is dat men het toch vanuit het stadhuis bedenkt. Hè, wat men dan goed vindt voor de inwoners. En het idee van D66 is juist, hè, meer met de inwoners. Het zij in de buurt, het zij met een burgerberaad of een jeugdberaad. En dat je ook met dan de jeugd, hè, dat was het eerste voorbeeld wat ik ook noemde, hè, dat je eigenlijk hun laat beslissen, hè, wat zij belangrijk vinden voor hun in de gemeente Harlingen. Dus dat is een accentverschil in de benadering, hè, vanuit de inwoners laten beslissen of, als ik het dan een beetje populair zeg, vanuit het stadhuis.
2: Maar bizar is het natuurlijk wel. Want als je het programma echt leest, wat wij voor 2026 tot 2030 vorm willen gaan geven en heel concrete acties die daarin staan, wat we met elkaar willen bereiken, de ambities die we daarop hebben, komt ongelooflijk veel naar voren. Juist omdat we de afgelopen 4 jaar ook al heel goed geluisterd hebben wat inwoners willen. He, bijvoorbeeld een recreatieplas of een fietspad of een wandelpad. He, dus het is niet zo dat het nu in ene wat D66 zegt dat wij niet luisteren. Juist wel, want dat staat nu juist in het programma waar we de aankomende 4 jaar heel helder voor willen gaan. En dat is juist omdat we zo goed geluisterd hebben naar onze ondernemers en onze inwoners en het verenigingsleven. En dat maakt het krachtig. En dat zie je helemaal in alle ambities. Het is ongelooflijk hoe scherp dit akkoord is. En dat is gewoon fantastisch. En wat ik er ook over hoor van mensen, ja, die kijken er naar uit dat er een recreatieplas komt. En die kijken er naar uit dat de haven veilig is. En die vinden het fantastisch dat elk kind, als hij 12 wordt, dat hij een cheque krijgt van €200. Dat hij kan gaan sporten, ook al heb je als ouder misschien een kleine bus. Of dat je recreëren of cultuur kan snuiven. Dat staat er gewoon allemaal in. Dus dat is gewoon hartstikke mooi dat we dat met elkaar de aankomende 4 jaar willen gaan realiseren.
0: Fokker, jouw reactie, want je zit nu te knikken. Ik denk van, je bent het er eigenlijk wel mee eens.
1: Er staan zeker onderdelen in, hè, zoals het openlucht zwembad of het fietspad, hè, vanuit Achlem naar Harlingen. En het zijn zeker goede ideeën. Dus er staan ook zeker goede dingen op. Hè, in. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat het geheel niet klopt. Er staan zeker goede dingen in. Maar in het begin heb ik ook een groot onderwerp genoemd als de haven als energiehub. Daar zijn we nu ook mee bezig. Hè, dat er belangrijke keuzes worden gemaakt. Hoe gaan wij als gemeente Harlingen om met de industriehaven. He, daarin kun je op een gegeven moment ook zeggen van, goh, ga je voor groene energie. He, in samenhang met walstroomvoorziening voor de binnenscheepvaart. He, dat je ook kijkt van, goh, hoe gaat het hele ontwikkeling van de circulaire economie in samenhang met de groene energie. He, hoe gaat dat zich ontwikkelen voor de gemeente Harlingen. In het bestuursakkoord, coalitieakkoord, stond dan ook dat op een gegeven moment dividend vanuit de industriehaven naar de gemeente Harlingen, dat zakt. Nou, dan was het belangrijk voor ons geweest dat in het coalitieakkoord staat van, goh, hoe de coalitie dat ziet voor de komende jaren. Want het gaat wel om veel geld. En in het bestuursakkoord stond dat bijvoorbeeld de lasten voor de OZB, die gingen omhoog. En nou was het voor ons niet duidelijk, zit daar een relatie in, ja of nee. Maar wat er wel uitkwam, is dat de inkomsten uit de zaakbelasting, dat die omhoog gingen. Dus daar zit de indruk in. En dat de inwoners dan dat lagere dividend uit de industriehaven betalen. Maar dat werd niet duidelijk. Maar ook dat was voor ons een reden om te zeggen van, goh, hier gaan we ons niet in begeven.
0: Ja. Katie, wat is jouw reactie daarop?
2: Ja, in de aankomende 4 jaren wordt de ambitie die wij nu in dit akkoord hebben geschreven, wordt verder uitgewerkt. Een van de belangrijke elementen is ook de industriële haven. Hè. Dat staat ook van de week ook op de agenda om met elkaar het debat over te hebben.
0: Het is wel een zelfstandig bedrijf, heb ik begrepen.
2: Ja, Port of Harlingen is natuurlijk een zelfstandig bedrijf, maar wij geven natuurlijk wel als kaders mee. En ook wat we als gemeente ook en wij ook als VVD heel belangrijk vinden voor die haven. Dus daar moet nog richting voor genomen worden. Maar je ziet wel in het akkoord hoe groot het ambitieniveau is. We willen zoveel mooie dingen bereiken. Zoals de centrumontwikkeling. Of juist een hele veilige haven. Waarin ook ruimte komt om grote schepen naar binnen te halen. Maar ook dat het veilig is. Maar ook energie juist is. En dat is een heel complex afwegingskader. Wat we met elkaar moeten gaan maken. En dingen zijn soms ook nog niet nu helder. Want dat is juist ook waar we de aankomende 4 jaar de tijd voor hebben. Want dat wil je ook niet in een proces van formatie, dat alles al helemaal, dat kan ook niet in zo'n korte periode. Maar dan heeft het college straks, als op 1 juli gaan we natuurlijk kijken of de gemeenteraad voor gaat stemmen. En dan geven we de opdrachten ook aan het college, aan de wethouders en de burgemeester, om dit uit te gaan voeren en te gaan onderzoeken naar alles wat er haalbaar, wat wij willen dat er haalbaar moet zijn.
0: Maar je weet eigenlijk wel dat er wordt voorgestemd, want het is 11-7, dacht ik zo. Of 11 tegen...
2: Ja, uiteraard ga ik daarvan uit. Ja. Dus daar heb ik echt hele goede hoop voor. Ja. Want we hebben een hele brede, hè, naast ook het CDA, pro-Harlingen als hoop en de VVD, die hebben echt een sterk akkoord neergelegd. Wat gewoon heel veel ambitie en heel veel kansen geeft voor om Harlingen nog sterker en nog vitaler en nog feestelijker te maken met alle evenementen.
0: Maar D66 kan er nog wel op inspelen, hè? In een bepaalde discussie dat jullie zeggen van, oké, we kunnen het programma nog een beetje aanpassen. Fokker, wat denk je dat je kans hebt?
1: Ja, Zoals aangegeven, er zijn onderdelen bijvoorbeeld vanuit de haven als energiehub, waar wij een idee, een visie over hebben. En die zullen wij ook in de komende jaren of weken in aangeven, dat het integrale beeld. En dat proberen wij steeds mee te geven. Dus dat je niet alleen kijkt naar de industriehaven SEC, maar dat je ook kijkt naar de samenhang met de binnenhavens, met het Vaaksmaarkanaal en vooral met de hele gemeente Harlingen. Dus dat gaan wij inbrengen in de komende week is het al, maar ook in de komende jaren. Dat is onze input. En zoals wij de VVD kennen, die kijken altijd naar het belang van de ondernemers, van de hele gemeente. Dus wij verwachten inderdaad dat we met z'n allen daar het goede in gaan doen.
0: Ja, het komt erop neer van je gaat een motie indienen op een bepaald onderwerp. In de hoop dat het VVD en PRO en de rest van de coalitie zegt, oké, die kunnen we nog meenemen.
1: Ja, dat de coalitie inderdaad aangeeft van dit is een goed punt. Hè? Wij onderschrijven ook dat die samenhang, ook het integrale karakter. Dus dat dan inderdaad de coalitie aangeeft, hè, waarbij VVD dus onderdeel uitmaakt. Dat die zeggen van ja, dit nemen wij mee. Bedankt D66.
2: Maar aanvullend hierbij is dat in het formatieproces hebben eigenlijk alle partijen het plan ook verrijkt. Ja, dus ook D66, maar ook de Waddenpartij als Harlingen Belang hebben gewoon hele goede bijdragen geleverd. En die ook heel veel is opgenomen in dit akkoord. Dus naast dat een partij misschien kiest om hem niet te ondertekenen, is je enorm verrijkt. Ook door de inbreng van, in dit geval ook waar ik met Fokke hier zit, met D66. Ja. Dus dat is ook het mooie. Er zit gewoon een hele brede draagvlak in.
0: Maar, eigenlijk maar van alle partijen. Waarom ondertekenen ze dan allemaal niet?
2: Ja, dat is natuurlijk... Dat snap ik ook niet. Ik zou zeggen, ik onderteken ook. Want dan sta je nog krachtiger. Maar dat is natuurlijk de keus van individuele partij.
1: Ja. Maar dat heb ik in het begin aangegeven, toch?
0: Ja, nee. Maar ik zit dan met het punt van... Want Katie geeft aan van... Als jullie een motie indienen en het komt inderdaad van... Dan nemen we dat aan. Dan denk ik van... Dan heb je al de kans. Dus waarvoor onderteken ik niet? Want dan kunnen we verder met z'n allen.
1: Ja, nu mis ik even, er lag een bestuursakkoord voor. Daar hebben wij input geleverd, de verrijking, zoals Katie dat aangeeft. Ja. Uiteindelijk is die onze input als zodanig in de kern niet verwoord in uiteindelijk dan het coalitieakkoord. En dat had dan bijvoorbeeld te maken met de jongeren. Maar dan val ik een beetje in herhaling. Jongerenberaad, dat ze geen beslissing mochten nemen over hun eigen toekomst, met bijvoorbeeld een jeugdberaad. Dat had ook te maken met de input van de samenhang in de buurt, waarbij de buurtregisseur voor ons een belangrijk iets was. Waarvan de coalitie zei, ja, die gaan we niet in de wijk positioneren, maar op het stadhuis. Nou, voor ons is dat juist de kern van een verbinding in de buurt aanbrengen met een buurtregisseur is in de wijk. Daar moet hij dan ook aanwezig zijn. En nogmaals, de financiële paragraaf, die gaf niet aan hoe de investeringen, die dan bijvoorbeeld in een sportcluster of in andere zaken...
0: Het is niet goed dat is niet goed onderbouwd volgens jullie.
1: Wij interpreteerden dat die investeringen met hogere lasten, dat die moeten worden opgebracht door een hogere OZB. Oftewel hogere lasten voor de inwoners.
0: Ja, dat de inwoners.
1: Dus wij kregen daar geen zicht op van hoe zit die samenhang. En gezien die onduidelijkheid konden wij niet de komende 4 jaar hierin meegaan. Want dan, we hebben maar 1 zetel. En dan hadden wij het idee dat we daar vanuit het bestuursakkoord niet meer input konden leveren. Nou, nu doen we het vanuit buiten de coalitie. Vanuit gewoon wel in de raad. Dus dan gaan we in die zin gaan we weer proberen om onze input naar voren te brengen.
0: Dat is duidelijk wat Fokker hier zegt. Maar hoe gaan jullie daarop inspelen?
2: Nou ja, per vergadering komen natuurlijk de aankomende 4 jaar heel veel onderwerpen op tafel. Voor de Harlingers en voor ons allen. En per onderwerp, altijd is de helft plus 1. Dat geeft de meerderheid.
0: Ja, dus, dat is democratisch.
2: Zo werkt het in Nederland. En volgens mij is D66 heel goed in staat om zijn input ook aan te geven wat voor hun belangrijk is. En dat zullen de andere partijen ook doen. En dat zullen als VVD dat ook doen.
0: Mijn vraag, jullie hebben het nu zwart op wit gesteld. Hebben zij echt de mogelijkheid om daar nog wat aan toe te voegen of eventueel aan te passen?
2: Ja, altijd. Want in de aankomende 4 jaar komen eigenlijk al die ambities komen gewoon nog door de raadsvergaderingen heen. Dus elk onderwerp wat uitgewerkt wordt en wat voorgelegd gaat worden, dat wordt ook opnieuw weer beoordeeld door de gemeenteraad.
0: Ja.
2: En dan kan het ook zijn dat er een nuance extra wordt ingebracht door de andere partijen. En wat een verrijking geeft. En zullen wij uiteraard, als dat een goede aanvulling is, ook op instemmen. Tuurlijk.
0: Ja, nou, want ik heb het idee, bij Volk ook, dat speelt van de coalitie heeft een akkoord. En wat we ook doen, het blijft 11-6.
2: Nee, tuurlijk niet. He, dus we hebben de ambitie. Nee, tuurlijk niet. De aankomende 4 jaar hebben we gewoon heel veel met elkaar te doen. Ja. En bij elk onderwerp ga je met elkaar kijken. Van wat ligt het besluit voor? En kun je daarop instemmen? Of wil je hem verrijken? Of veranderen met een abonnement? Of verrijken met een motie? Ja. Nou, en op elk onderwerp zullen we dat opnieuw met elkaar gaan bespreken.
0: Dat biedt mogelijkheden.
1: Zoals we begonnen van, we hebben hoop. En dit is ook onze hoop voor de komende 4 jaar. En de VVD is een constructieve liberale partij. Hè? Net als D66, hè? Ook liberaal, ook voor de ondernemers. Dus in die zin denk ik dat wij ons zeker dat wij elkaar vinden op de diverse onderwerpen.
0: Ik kom nou nog even, sluiten dit even af, terug op de financiering van de huisvesting. Is daar een potje voor? Of gaat de huisvesting
1: doen we het over het gemeentehuis?
0: Gemeentehuis, ja.
1: De ambtelijke huisvesting.
0: Ja, de ambtelijke huisvesting. Is daar een financieel achterdeurtje voor? Of,
1: nou, wil Doer dus een vraag enigszins toelichten. Wat doet nou, ja, is er wel geld vanuit de gemeente Harlingen te financieren in de toekomst? En dan hebben we over nieuwbouw of
0: over
1: wat dan ook.
0: Dat
1: is wat
0: Doer
1: bedoelt.
0: Ja, dat is wat ik dus bedoel. Ja, ik ben soms wat simplistisch. Maar want iedereen zegt nou van die huisvesting, maar we zijn onderhand haast 30 jaar verder bij wie ze spreken. En er staat nog steeds niks nieuws.
1: Ja, nou ja, dan zijn Keetje en ik, hè, zijn beiden van de nieuwe periode. Hoe het geregeld is, zou misschien Hendrik Sietsman, komt die straks ook. Misschien zou ik tussen de regels door nog heel even kunnen vragen van Hendrik, hoe is dat geregeld? Ik heb zelf begrepen dat er wel een reservering is van zoveel miljoen voor de realisatie van een nieuwe gemeentehuis. Dus ik heb begrepen dat daar een reservering voor is.
0: Ja, maar je weet hoe de prijzen omhoog schieten. Ik bedoel maar dat als er 6 miljoen gereserveerd is, de nieuwbouw wordt zomaar 20 miljoen.
1: Nou ja, om dan toch onze input dan aan te geven. Hè. Onze visie is dat je gemeentehuis combineert met bijvoorbeeld een gezondheidscentrum, met bijvoorbeeld nieuwe woningen op de Westerzeedijk. En dat je daar een samenhang realiseert van bijvoorbeeld een cluster voor ouderen met gezondheidscentrum, met gemeentehuis, met goede bereikbaarheid. En dus op het moment dat je dat plaatje meeneemt, dan zou je de financiering, denken wij, ook makkelijker kunnen realiseren. Als je maar kiest voor die samenhang.
0: Ja, Katie, wat zeg jij daarop?
2: Ja, wat we heel belangrijk vinden is dat de gemeenteraad eerder een besluit heeft genomen. En dat wordt gevolgd. He, dus in het coalitieakkoord staat dat ook. Dat
0: de uitvoering.
2: Uitvoering, en daar zijn nog heel veel onderzoeken ook voor nodig. He, want het is best wel een complex vraagstuk. Maar de raad heeft daar voor onze tijd, want toen zaten Fok en ik nog niet in de gemeenteraad, is daar een besluit op gevallen. Ja. En dat staat ook in het akkoord. Dat besluit en die motie wordt gewoon uitgevoerd in de aankomende periode. Maar ook heel mooi denk ik om inderdaad Hendrik, die hier zo aan tafel zit, om daar ook nog eens extra op te bevragen. Die was in de voorgaande de periode ook aanwezig in de raad.
0: Ja, zo is het. Hey, ik dank jullie voor jullie inbreng. Ik wens jullie veel succes om onze gemeenschap nog verder omhoog te stuwen.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: En ik blijf het uiteraard volgen en volgende keer dan nodig ik jullie vast nog weer een keer uit. En dan hoop ik dan elkaar eens een keer om elkaar opslaan.
1: Moet het stevig worden.
2: Hoop je daar maar goed.
1: Met die ambtelijke huisvesting hoopte je wat los te krijgen.
0: Ja, dat is ook
1: maar het viel een beetje tegen.
0: Ja, je bent veel te lief.
2: Ja.
0: Nee, maar dat komt
2: hoort ook een beetje zo
0: ik,
2: in
0: ik zal die vraagstelling de volgende keer op aanpassen.
1: We wezen beide naar het CDA.
0: Ja. Hey, jongen, hartstikke bedankt. En graag gedaan. Veel succes met alles.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, Doede.
1: Dankjewel, Katie.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Zilt.
1: Goedemiddag Jelle.
2: Goedemiddag Doerde.
1: Goh, wat hebben we het warm niet zo.
2: Ja, het was inderdaad warm. En vorige week toen hadden we Henk Jan, die was de presentator. En toen was de verwachting al dat het vrijdag 35 graden zou worden. Nou, die 35 graden, dat is het inderdaad wel geweest. In het open landschap, daar werd het inderdaad 35 graden. Maar plaatselijk met tuindefect hadden we zelfs temperaturen tot bijna 38 graden. En die zuidoostenwind die voerde ook echt hete lucht aan. En dat konden ze ook op de eilanden merken. Want daar hadden ze zelfs temperaturen van 32, 33 graden. Nou, en zulke hoge temperaturen die zijn in juni nog nooit gemeten.
1: Nee, en want ik ben net terug van Vlieland en dan was het woensdag 5, 26 graden. Maar voor in het zonnetje, uit de wind,
2: ja,
1: zat het tegen de 40 graden aan.
2: Ja, dat wil ik wel geloven. Ja, die zon die heeft een enorme kracht natuurlijk. En we zitten ook nog steeds rond de langste dak. Dus dat zonnetje, dat brandt wel, ja.
1: Zo is het. Maar wat gaan we vandaag met krijgen, Jelle?
2: Nou, we kunnen nu stellen dat het ook nu weer warm is. Er zit wel wat verschil in temperatuur. We hebben in het open landschap een temperatuur van 29 graden. Vlieland was het zojuist 22 graden. Ter Schelling 27 graden. En met stadseffect, bebouwde kom-effecten, is de temperatuur alweer boven de 30 graden uitgekomen. Plaatselijk zelfs 31 graden. Op dit moment, Doerde, ligt er een storing. Die ligt voor de westkust van Nederland. En die storing, daar zit uiteraard weer bewolking bij. Dus de verwachting voor vanmiddag is dat straks vanuit het zuiden dat de bewolking gaat toenemen. En plaatselijk zal er dan ook een regen- of onweersbui vallen. Nou, ik heb het al over die hoge temperaturen gehad. Die temperatuur die gaat, als er zo'n bui valt, dan gaat die enkele graden naar beneden. Maar de verwachting is ook dat dat buiengebied daar het noorden toe wegtrekt. Dus later in de middag, dan komt ook de zon weer tevoorschijn en dan gaat het temperatuur weer stijgen. Ja, en verder is de wind zwak tot matig en die wind die waait uit verschillende richtingen.
1: Ja, juist. En dan hebben we het over morgen.
2: Nou, eerst hebben we vanavond en vannacht, want vanavond en vannacht dan hebben we opklaringen. Vanuit het zuidwesten nadert een zogenaamde storing. Dat is een klein laagdrukgebiedje. Dat lage drukgebiedje dat zal van zuidwest naar noordoost over Nederland gaan trekken. Maar we hebben dus vanavond en vannacht wel opklaringen. Maar later vanavond ook weer meer bewolking. En dan valt er ook een enkele onweersbui. En tijdens die onweersbui dan kan ook hagel kan daarin voorkomen. Kunnen ook zware windstoten in voorkomen. Ja, en verder wordt het ook komende nacht wordt het niet koud. En dan komende nacht dan hebben we het over de temperatuur van 19 à 20 graden. Nou, en morgen, dat ziet er bepaald niet slecht uit. Het wordt een dag met periode met zon. Zoals het nu staat, dan blijft het droog. Nou, de wind die is matig. In eerste instantie wordt het nog wel wat warm Doerde. Ja. Maar dan krijgen we op het vasteland eerst nog temperatuur van 28 graden. Maar in de middag dan gaat de wind wat meer naar een westelijke richting waaien. Dan krijgen we dan weer de aanvoer van wat frissere lucht op gang. Dus dan kunnen we wel stellen dat in de tweede helft van de middag dan vindt er toch wel een afkoeling plaats.
1: Juist. En de rest van de week, we hebben volgende week hier die zeel, die tolsje.
2: Ja.
1: Ziet dat er een beetje gunstig uit of zoiets van...
2: Dat ziet er vrij gunstig uit. Wat betreft de vooruitzichten hebben we maandagperiode met zon. Het blijft dan droog. We hebben dan een matige noord-noordwestenwind. En de temperatuur die is dan alweer wat gedaald. Dan krijgen we middagtemperaturen van 20, 24 graden. En de rest van de week kunnen we stellen dat we af en toe zon hebben. Dinsdag dan blijft het droog. Woensdag is de kans op een buitje. Nou, in de nacht van woensdag op donderdag en donderdagochtend krijgen we een beetje regen. Daarna weer een bui en de temperatuur die gaat dan wel gaandeweg de week wat naar beneden. Want dinsdag en woensdag dan hebben we nog maximale temperaturen van een graad of 24. En donderdag en vrijdag dan moeten we het doen met een graad of 20 slechts. Brr.
1: Ja, maar aan de andere kant, dan kan je er wel wat doen. En als het dan droog is, dan is het een heerlijke temperatuur. Zeker voor die tolchips, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want en waarom krijgen we dan die lagere temperatuur? Nou, er ligt een hoge drukgebied ligt met een uitloper over onze omgeving. En die uitloper van hoge druk, die zorgt voor een matige west- tot noordwestenwind. Dus vandaar die daling van temperatuur. Maar inderdaad, het is dan wel doelweer.
1: Zo is het. Hey Jelle, bedankt. En tot de volgende keer. En vanaf 11 juli, dan hebben we 1 uur van 11 tot 12. Dus dan zal het rond een uur of 11:30 wezen dat we die bellen.
2: Nou, dat is prima.
1: Ja, geen probleem.
2: Nee, geen probleem hoor. Ik hoor het wel.
1: Oké. Succes tot de volgende keer. En bedankt je verder maar weer.
2: Ja, goed weekend.
1: Ja, hetzelfde. Oké.
2: Hoi. Afslag.

0: Tegenover me zit Hendrik Sietsma, All My Love.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag Hendrik. Allereerst gefeliciteerd met die benoeming. Of tenminste dat we het woensdag denken.
1: Het werd al effectueerd.
0: Ja, het werd al effectueerd. Maar goed, dat ding is nou binnen.
1: Alles is in orde, de papieren zijn in orde.
0: Ik moest er eigenlijk ook wel om lachen. Wij hadden er ook al een keer eerder over gehad. Toen met Lanekaas. En ik vind eigenlijk, nou, je 4 jaar ben je al wethouder geweest. En dan moet je nou weer een keer zijn verklaring op papier hebben. Nou goed.
1: Nou, gisteren kwam ik de oud-wethouder uit Harlingen, Hein Keuken, tegen.
0: Ja.
1: Die had hetzelfde probleem. Alleen die kwam kreeg wel van tevoren.
0: Ja,
1: die moest er ook lang op wachten.
0: Ja, ja. Dat is ook mooi trouwens dat Hein weer herbenoemd
1: is. Ja, zeker, zeker.
0: Daar was Harlingen trouwens wel trots op.
1: Ja hoor.
0: Hendrik, ik loop wel eens op stad en zo en dan hoor ik mensen klagen over de groenvoorziening en dan vooral dat ze op trottoirs lopen, dat ze haast door een tuin heen lopen.
1: Ja.
0: Hoe zie je stel dat? Zij van, wij hebben wel opdracht gegeven, maar dat wordt nog niet uitvoerd.
1: Ja, zeker, zeker. Diezelfde mensen die zeiden eind april, begin mei, wat ziet het er allemaal verschrikkelijk netjes uit.
0: Ja.
1: En ik hoor die geluiden ook wel, maar kijk, de chemische onkruidbestrijding die is al jaren leidt die achter ons dat we die mee doen. We moeten nu op andere manieren dat doen. En in april was het gewoon lange tijd koud.
0: Ja.
1: Koud en droog.
0: En droog, ja.
1: Koud en droog wordt het onkruid niet hoog.
0: Oh, zo.
1: Maar in mei, wij hebben nu 3 weken achter elkaar gehad. Ik heb nu wat meer dan 40 jaar ervaring als boer. Er zijn weinig weken in die 40 jaar geweest dat het zo verschrikkelijk groeit heeft.
0: Ja.
1: Nou, als het warm en nat, dan groeit het tot het dak. Onthoud die 2 spreuken maar.
0: Ja, ja.
1: Daar moeten we wel rekening mee houden. Ook met onze...
0: Dat zijn voor mij opschrijven.
1: Ja, nou, die kan je toch wel onthouden.
0: Nee.
1: Maar, als het warm is en nat, daar is mechanisch haast niks tegen te doen. En men doet het wel. Maar als je bijvoorbeeld schoffelen op het trottoir, schoffelen ze dat niet, dan doen ze dat met heet water. Maar als het skraal weer is, dan heeft dat een verschrikkelijk groot effect. Maar als het heel groeizaam weer is, dan is het effect gewoon minder.
0: Ja.
1: Dus ze doen hun rondes wel, maar als we die weken hebben dat het zo verschrikkelijk groeit, dan is het haast niet bij te houden.
0: Nee.
1: En ik hoorde dat vorige week ook met het burgerforum van laatst eens wat aan het onkruid doen en het groen ziet er niet uit. Nou, ik vind dat we onze mensen die daar dagelijks met aan de gang binnen, daar wel tekort mee doen.
0: Ja,
1: want ze doen hun best er echt in.
0: Het is alleen, niet voor wie dan Empatec van...
1: Of Empatec of onze eigen man.
0: Ja.
1: En ik zie gewoon vakken in onze stad. Met name nou de binnenstad. We kunnen nou zien dat wij al

0: En daar ben we nou aan het investeren om het makkelijker te krijgen. Maar ik geef meteen toe dat er best wel plekjes binnen waar het onkruid hoog staat. Ik had het nou, gisteren toevallig nog een burger die kwam bij me en die vertelde me dat ook. En ja, als dan een steeg is waar dan onkruid in staat. Nou vinden de hondjes het ook nog mooi om tegen die tegenaan te pissen.
1: Ja,
0: en dan hebben we een stekerij. Dus ja, daar moeten we weer wat aan doen.
1: Ja.
0: Maar als het 2 of 3 weken zo hard groeit, dan kun je er niks aan doen.
1: Nee, oké. Okay, nou, dat even...
0: Maar onthoud het maar, als het koud en droog is, dan wordt het onkruid niet hoog.
1: Nee, oké. Okay.
0: En dan ziet alles er heel netjes uit.
1: Ja, nee, dat doe ik zo. Nou goed, en Jim ben ook wel vooral van het CDA uit over die tegels eruit, ja. Groen erin.
0: Nou ja, dat zeker. En dat zie je nou ook. We hebben nou het ook weer warm. En wij moeten ervoor zorgen. We moeten proberen, dat is de 330-300 regeling. Dat uit elk huisweg dat 3 bomen kan zien. En dat van de openbare ruimte 30% schaduw heeft van bomen. Want we moeten ons daartoe verhouden dat het gewoon steeds warmer wordt. En dat wij de warmte uit de stad weghouden moeten.
1: Ja, dat wil dus zeggen van met die tegels eruit, die bomen erin. Want ik bedoel maar, ik woon in een straatje, daar kan je niet 3 bomen neerzetten.
0: Nee, met tegels eruit, bomen erin. Dat is bedoeld om op het particuliere terrein meer bomen en struiken te krijgen. Want dat hoeft de gemeente ook niet te onderhouden.
1: Nee.
0: Maar wij willen graag gewoon dat ze, het moet wel kennen. Maar 3, bij nieuwbouwweek ook, dat je 3 bomen uit elk huis weg zien kennen.
1: Dus straks bij Spaanse, daar is daar al rekening mee.
0: Daar is rekening mee houden. En Ludinga, dat ben we nou ook aan het vergroenen. Dat was ook wat te veel bestraat. En daar ben al wat groen vaak aan inkomen. Ja, en de bomen die er staan, die willen wij vitaler maken.
1: Ja.
0: Nou, wij hebben de Brouwerstraat nog kortleden deen. Het grond vaak aanpakken, dat die bomen tot goede wasdom kunnen komen.
1: Juist. En over die Brouwerstraat terug te komen, ik fietste de laatste overheen, maar ik ga nog steeds in. Komt dat ook door de grond dat het daar vroeger een gracht was of zo?
0: Ik fiets er ook als dagelijks overheen. Ik en vader van niet. Misschien is het allemaal andere fietsers mij, maar ik vind dat de straat er mooi heen leidt.
1: Ja, als je zo ziet ook wel, maar als ik er dan fiets, dan heb ik even zo goed nog niet zo erg als het was, hoor. Nee. Moet ik er eerlijk bij zeggen.
0: Nee, want ik ben in Van der Molen zien scootmobiel er een keer overheen reden. Hij zei, moest eens even een rondje over die Brouwerstraat gaan. Nou, als een gebeurt, zullen ze dan zullen die eruit klapperen.
1: Ja. Maar goed, we wachten misschien met het ook nog wat beklinken. Zo, hoor. Dus, ik had het net even met die jongelui die het net opnieuw in de raad zit over de huisvesting.
0: Ja.
1: Van, er is nou een beslissing over genomen. Maar hoe ver staat het ermee? Want ik bedoel maar, de bouwmaterialen worden steeds duurder en dergelijke. Van, hebben we daar nog een beetje een fatsoenlijk financieel potje voor?
0: Ja, nou zie, er is een amendement komen op het raadsbesluit vorig jaar in juni. En dat luidde eerst de ambtenaren huisvesting, zullen ze nou huisvest binnen op orde maken. Dat ze er tenminste nog wel een jaar eens wat in kunnen werken. Want we binnen hoeveel achterkom. Als je een heel nieuw gemeentekantoor bouwen willen, dan ben je 6, 7 jaar verder. Bijvoorbeeld de werf is redelijk overzichtelijk. Hebben we jarenleden al zei dat die verplaatst moest worden.
1: Ja.
0: We hebben de grond er al voor. Maar dan is dat nog wel een proces van 3, 4 jaar voordat het klaar is. Ja, dat gaat gewoon voor een gemeente gaat dat langzaam. Maar
1: bureaucratie?
0: Nee, een gemeente moet hem ook aan hele andere regels houden als een particulier. Ik heb dat ook. Daar kwam ik zelf ook achter. Wij hebben thuis een nieuwe stal gebouwd. Op het moment dat ik dacht, nu moet er een nieuwe stal komen. Dan was 2 jaar later was er in het melken.
1: Ja, ja.
0: Maar zo gaat het niet bij een gemeente. Er moest een heel plan van aanpakken. En wat een plan van eisen. Want jou mag er niet zo naar een aannemer gaan bijvoorbeeld. Dit en dit moet ik hebben. Maak een prijs. Nee, dat moest allemaal aanbesteden, dat duurt gewoon allemaal langer. Maar dat binnen regels waar een overheid aan men houden moet.
1: Ja, je kan niet zeggen van nou, ik wil die aannemen.
0: Nee, we krijgen nu allemaal nieuwe auto's bij openbare werken en bij de groenvoorzieningen. Die Piaggio's die zijn helemaal, helemaal af.
1: Ja.
0: Die zijn ook heel goed duurzaam gebruikt, want ze zijn ook echt helemaal hoor.
1: Ja.
0: Maar

0: simpel wat auto's kopen, dan ben je meer dan een jaar verder. Je moest eerst helemaal uitschrijven wat je moest hebben.
1: Ja.
0: En dan moest mensen uitnodigen. En als voor de ene keer is, dan moest je uitleggen kennen waarom je de andere niet neemt. Dat is gewoon heel anders dan Douwe en ik een auto zullen kopen.
1: Vind je dat ook vervelend?
0: Ja, ik vind het soms wel vervelend. Ja. Alleen, ja, het is wat het is. Ze hebben de regels die je opstelt binnen. Ja. Dat is de werkmarkt en overheid. Want ook kerst ook foute bestuurders krijgen die iets even aan een vriend zien doorspullen. Ik snap het wel waarom het is, maar het loopt je wel eens wat voor de voeten. En dan hebben we, want ik was met de ambtelijke huisvesting bezig. In het amendement staat dus eerst de zaak op orde brengen van dat ze fatsoenlijk werken kent. Nou, en dan met die hele ruimtelijke studie waar je het zou kunnen doen. Nou, en dan moet je nog ook nog uitmaken met bijvoorbeeld een vierkant erbij of niet. Dus die vraagstukken moeten we allemaal nog oplossen. Nou, en in het amendement staat niet dat moet binnen 3 jaar klaar of zo.
1: Nee.
0: Want en er is nu geld in de begroting al reserveerd dat wij een simpele verbouwing kunnen doen. Dat is toch 5 tot 10 jaar zeg maar in de werkvlekken zoekkisten blijven. Dat is toch kalm aan de tijd hest om een plek te zoeken waar ze dat ze willen doen. En ook eruit komen van wat moet erin. Dus het amendement wordt uitvoerd. Zoals die vorig jaar in juni aannomen is.
1: Ja, want ik dan hebben we het over het financiële plaatje. Want ik wil maar de WZ wel alles wordt zo'n stuk duurder.
0: Nou ja, maar
1: dus een potje heeft van 7 miljoen. Maar over 6, 7 jaar dan heet het al 120 miljoen.
0: Dat potje was er niet. Maar er is wel geld reserveerd in de begroting. Dat wij een eenvoudige verbouwing. Of eenvoudig, dat kost ook allemaal geld. Want kom nou eens in een waddenpromenade. Dat is niet de wezense heat is daar. Dus daar moet gewoon meteen wat aan gebeuren om dat voor elkaar te krijgen.
1: Mooi.
0: Nou, en daar hoeven we niks om te laten, want dat geld staat al in de begroting.
1: Hartstikke mooi. We wachten het allemaal af. Hendrik, bedankt als je weer even wezen wist.
0: Had ik klaar.
1: En ik bedank de luisteraars voor het luisteren. Ik wil dan wel even opwijzen dat volgende week de KNRM via de Facebookpagina kan je hem dat allemaal live volgen. Met allemaal camera's hoe ze naar de schipjes, naar de schepen varen van de tallships. Dus ik zou zeggen, stem volgende week af op Facebook van de KNRM. En dat is ook voor een goede doel, want je kan eventueel ook donateur worden. Want de mensen hebben wel geld nodig. Dus bij deze. Ik bedank Erik voor de techniek, Greetje en Menke voor de koffie. En mijn gasten voor hun aanwezigheid en hun inbreng. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingerboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. Vier andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gistermiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland Non-Stop. Omroep Zeeland.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland app en omroepzeeland.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Als je je moeder een foto stuurt die eigenlijk voor je vriendin bedoeld was.
1: Huh?
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of als je terugkomt uit Las Vegas met $35,000 in schuld.
2: Dan heb jij het verkloot.
0: Of wanneer je tijdens je rijexamen vol gas geeft.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso

0: de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gistermiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl. Dit is Omroep Zee.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie- en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van Bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen 2 dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Het is 9 minuten over de klok van 5 uur op deze zaterdag, de 27e juni. Ik zeg een hele goede middag vanuit een onweersachtig Harlingen. Zo, heb jij het ook zo warm? God, dat is hier niet te hard in de studio. Maar goed, even op de tanden bijten, zeggen ze dan. En gewoon doorgaan. Ik heb weer een hartstikke leuk programma voor je in petto. Tot een uurtje wacht ben ik bij je. Vanaf 6:15 gaan we even bellen met Dean Sanders. Hij heeft een hele mooie single uitgebracht. Ik wil niet dat je gaat. Schreef dus grote vriend Frank van Etten. Die momenteel ook een nieuwe in één hebt. Die hoor je later ook in de show natuurlijk. 6:15 gaan we bellen met Jamman. Jamman. Je wint Bob. Nieuwste single van hem. Hartstikke leuk. Een Siginner. Biertje zit erin, dus ik hou ervan. En 6:15 gaan we bellen met Robert Pater. Die heeft een nieuwe single en die heet Blijf toch bij mij. En om 7:30 gaan we bellen natuurlijk met mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Hij was zijn auto aan het wassen, zag ik vanmiddag in de brandende zon. Ja, dat helpt. Hij zei, het is ook veel te warm om dat te doen. Ja, dat moet je eigenlijk ook helemaal niet doen in de zon. Dus. 35 graden was het gisteren hier. Hoe was het bij jou? Ik zag dat het net nog 27 graden is op de grote mast van deze zender. Dus ik zeg, hou hem lekker hier. Trek een koud drankje open. En sit back, relax. Zoals ik al zei, tot 8:00 ben ik bij je. We gaan beginnen met een hele mooie single van niemand minder dan John West. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en die heet Weet wat je begint. Zomerse klanken uit je radio. Wat hoor je hier? Muziek op je radio en Omroep Zilt.

0: Britse Bermuda's. Tiny Tanga's. Een zwoel zwembad en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek.
0: Wow. De zomer lacht je toe.
2: Bij John Koopmans en muziekopjeradio.nl.

Samba de Janeiro. Was Carilho was dat. Lekker zomerse klank op je radio. Jongen, jongen, jongen. Wat is het lekker warm weer. Ja, ik hou ervan. Ik weet niet hoe jij erin staat. Maar zaterdag gisteravond de barbecue. En ik zat met andere mensen. Die zaten allemaal te puffen aan de tafel. Natuurlijk drupte er bij mij ook wel zo'n druppeltje zweet uit de bilnaad. Maar in ieder geval, jongens. Wat was het lekker. Ik hou daarvan. Ik doe me echt denken aan mijn vakantie altijd. In januari in Brazilië natuurlijk. Ik hou van, ik ben een zomerkind. We gaan er mooi in een draaien van Peter Koelewijn. De oude rocker. En hij treedt nog steeds op. Dit is Mei, oh Mei.

John West was dat met natuurlijk de Danny de Munk met Uno Dos Tres Tequila. Ja, je zou het eigenlijk zou eens even aan de mond zetten, zou een gouden fles met tequila. Maar ja, dan wordt het niet laat vanavond natuurlijk. 6 minuten voor de klok van 5:30. Dit is Muziek op je Radio in samenwerking met vele andere radiozenders, waaronder Omroep Zilt. 106.2 is momenteel niet in de ether helaas, maar 107.5 natuurlijk en via de website kun je natuurlijk ook altijd meeluisteren. Natuurlijk Radio 599, Holland FM en natuurlijk de Frieske Piraten en het station waar je nu luistert natuurlijk. Muziek op je Radio. Kreeg een verzoekje binnen van Jessica. Jessica zei van, hoi John, zou je een plaatje willen draaien speciaal voor collega Harm? Hij is met pensioen gegaan en we hebben gehoord dat hij nogal van Marianne Weber houdt. Oké, hij houdt van Marianne Weber. Oké. Groetjes Jessica en de collega's. Nou Harm, komt ie aan jongen. Marianne Weber. Dan zoek je aangevraagd op 06300-84-651. En je weet, ik draai ze allemaal. Een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent.

Marianne Weber was dat met de Italiaan. Speciaal natuurlijk voor Harm Eijgink van zijn collega's. Jawel. Zo het vuur vliegt hier van de hemel af momenteel in Harlingen. Nou, we zijn bij het tot 8 uur.

0: Een drankje.
1: Een hapje.
0: De zon. En goed gezelschap.
1: Dit is het geluid van jouw zomer. Het geluid van John Koopmans. En muziekopjeradio.nl.
2: En dan gaan we nu terug in de tijd. Toen de lucht nog schoon was en de seks vies. Oeh, ga

0: dat doet me denken aan de tijd dat de zomers toch zo verschrikkelijk heet waren. Mungo Jerry natuurlijk en In the Summertime. En ik zat daar gewoon even aan te denken vanmorgen toen mijn collega, radiocollega, dit nummer draaide. Dus zat ik te denken echt aan hoe wij vroeger op de achterbanken in de auto zaten te luisteren naar dit soort muziek. Ja, dat mijn ouders dan onderweg naar de camping. En dan hoorde je deze muziek op de achtergrond. Prachtig nummer. Mungo Jerry was dat, ja. Fijn dat je erbij bent. Dit is Muziek op je Radio. Tot een uurtje of acht ben ik bij je. En heb je de voetbal gezien van de week? Ja, afgelopen wedstrijd heb ik niet gezien. Want toen lag ik te slapen natuurlijk. Want er moet volgende dag weer gewerkt worden. En om dan s'nachts om 1 uur dan te gaan zitten. Alhoewel, ja, slapen doe je eigenlijk ook niet. Maar het voetbalnummer. Wat vind jij momenteel het voetbalnummer? Het meeste, tenminste van Oranje op dit moment. Laat het eens weten op 06300 84 65 1. Laat jij eens weten van wat jij het meest populaire voetbalnummer vindt. Dan ga ik deze eens even voor je draaien.
1: Alleen over straat.
0: Heb ik natuurlijk over Samuel Welten. En de Leeuw komt eraan. Ja, van de week dan moeten ze weer tegen Marokko. Als dat maar goed gaat. Alhoewel, er zijn heel veel Nederlandse Marokkanen momenteel. Dus ja, het zal een groot feest worden natuurlijk.

uitvoering van DJ Larita natuurlijk in de Cheerio van Justin de Wild natuurlijk. Een prachtig mooie hit. Jongens, wat een gigantische lichtshow is momenteel boven de studio hier. Een dikke vette onweersbuien en zware regenval hier momenteel. Dus ik weet niet hoe het bij jou in de buurt is. Maar in ieder geval, blijf lekker gekluisterd aan het toestel, zou ik zeggen. Tot een uurtje wacht is dit muziek op je radio. Kreeg al wat berichtjes binnen. Ja, dit nummer natuurlijk, zegt Ilse. We kijken wie er waren er nog meer. Er waren nog wat mensen. Ja, daar staan dan alleen telefoonnummers bij natuurlijk. Daar kan ik helemaal niks van maken. Nou, in ieder geval was het natuurlijk Samuel Welton met De Leeuw is Los. Ja, dat is natuurlijk de oranje hit van dit moment natuurlijk. Alhoewel er trouwens ook nog wel hele andere leuke zijn. Die hoor je later in de uitzending natuurlijk nog voorbij komen. Harm zei van hartelijk dank voor het leuke verzoekje. Ik had het niet verwacht. Ik word er helemaal emotioneel van. Ja, dat zal best. Hij zei, ik wil zelf ook nog een mooi plaatje aanvragen over mijn pensioen. En kon het een plaatje zijn van Erik van Gorp? Erik van Gorp. Ik denk, oké, dan moet ik het toch even kijken. Heb ik even in de archieven gekeken hier. In het grote archief van dit radiostation. En ik heb hem gevonden. Dus ik ga even kijken of dit hem is. Mijn pensioen is gekomen. Hey! Erik van Gorp. Speciaal voor jou, Harm.

Hij was gisteren jarig, onze Jannes. En hij werd 53 jaar. De koning der piraten, jawel. En dans met mij tot de morgen komt. Een prachtig mooi liedje van hem, toch? Ik vind het in ieder geval een mooi nummer. We gaan even lekker boogie-woogie dansen. We gaan even terug in de tijd. Am I wasting my time?

0: Am I wasting my time on you? Oh yeah. Prachtig mooi. 10 minuten voor de klok van 6 uur.
1: Waar is dit nou?
0: Ja, hallo.
1: Jongen. Rap voor de prullenbak. Doe maar eentje van de voortak.
0: Doen we dat?
2: Oh.

oude piratenknijter was dat natuurlijk. Was de voortak met Op de Tandem. Ja, Sjaan en Marij. Prachtig. Ook een hele goede middag daar in Colum, Pa en Geri natuurlijk. Ook een hele goede middag. Fijn dat jullie erbij zijn. Je meeluistert, ondanks het zware weer. Maar in ieder geval lekker buiten zitten naar... Een beetje uit de wind misschien. Nou, uit de wind. Er staat helemaal geen wind, Koopmans. We hebben het over. Ik ga een hele mooie idee voor je draaien, Pop. Ik weet welke je heel erg mooi vindt. Iets over rozen. En die rozen zijn voor jou. En die ga ik voor je draaien. Komt-ie aan. Even kijken hoor. Ja, dan moet ik de goede knop wel indrukken natuurlijk. Komt-ie aan.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak.
4: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf.
5: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

Jawel, was DJ Busy natuurlijk met de Summer Jam uit het jaren 90, toen dat een enorme grote hit was natuurlijk, de Summer Jam. Ja, Zuimerse klanken op je radio. Een hele goede avond. Het is alweer 6 minuten over de klok van 6 uur. En ja, dat betekent dat we alweer het tweede uur ingaan van dit programma. En ga zo meteen even bellen met Dean Sanders. Hij heeft een mooie single uitgebracht. Ik wil niet dat je gaat. Maar we gaan eerst even een andere eentje draaien. Misschien vind je hem leuk. Ik vind hem niet.

0: Hè?
1: Ja, maar de tekst hoef je niet te laten. Fiesta, Anda Costa, Cerro Cerro, Party Crowd en zanger Alex. En zanger Alex kennen we natuurlijk uit de tijd van... Hij is een transseksueel, ken je die nog? Of gooi je schoonmoeder uit het raam. Dat is een tijd lang een van mijn grootste hits. Gooi je schoonmoeder uit het raam. Maar ja, goed. Daar gaat het nu niet om. We gaan nog eentje draaien voordat we gaan bellen zometeen met Dean Sanders. En dat is een Volendamse formatie. Lekker pep. Zo heet die. En ze zingen over de sterke stemt.
2: 1, 2, 3, hey!
1: Kom uit Volendam. Dat kun je horen.

0: weten wat het betekent eigenlijk. Ik ga eens een keer bellen met die gasten. Ik wou weten wat het betekent. Likkertap. Het zal wel weer iets heel apart zijn in Volendammers. Maar goed, dat maakt niet uit. Circus Tent, de nieuwste single. Over nieuwe singles gesproken, dames en heren. Ik heb hem aan de telefoon. Niemand minder dan Dean Sanders. Een hele goede avond, Dean.
1: Goedenavond vanuit Beverwijk.
0: Beverwijk zit je. Hey, goeiedag. Ja. Ja, dan heb jij de eerste buien ook al gehad daar natuurlijk.
1: Ja. Het onweert hier flink.
0: Ja, ik had net ook een complete lichtshow hier. Ik denk, nou, nog even. Dan is de tijd nog niet geweest, denk ik.
1: Het is ongelooflijk. Dan is weer code rood en dan is weer code oranje.
0: Ja, ik
1: het
0: weet...
1: is linksom of rechtsom gewoon extreem, hè?
0: Ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik ermee moet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, nou ja, is goed. Als je dan die kaartjes zo ziet, dan gaat het per provincie, dan krijg je een code. Maar ik denk, je kan het beter toch in blokken verdelen. Want ik bedoel, de Noordoostwolde ligt op dezelfde hoogte bij wijze van spreken als Drenthe. En daar heb je dan de code oranje, daar heb je rood. Ach, nou ja, klaar. Dan moet ik mijn nek ook helemaal niet overbreken. Hé, hey, wat... je weet, hoe heet het? Ik wil niet dat je gaat. Wat een prachtig mooie single, man.
1: Nou, dankjewel. Ja, ik ben er ook heel blij mee. Hij is niet, denk ik, 2 weken uit, maar ik moet zeggen, hij wordt goed ontvangen, goed gestreamd, dus ik mag zeker niet klagen.
0: Nee, hartstikke goed, man. Geschreven door je grote vriend Frank van Etten.
1: Ja, hij flikt het weer, hè?
0: Ja. Hij heeft zelf ook weer een mooie uitgebracht, zag ik net.
1: Ja, als een kind, mooi, hè? Ja, prachtig, joh.
0: Wat een vakman is dat, hè?
1: Ja, die man die kan gewoon gaan zitten en dan zeg jij, waar wil je een liedje over hebben? Dan schrijft hij gewoon een liedje. Dus,
0: ja. Ja.
1: Ik noem hem ook een hitmachine. Het is ongekend, die gast.
0: Ja, als je ziet wat hij allemaal componeert en niet alleen voor jou, maar ook voor andere artiesten. Prachtig mooi. Ja, zulke mensen die hebben
1: nog
0: gewoon...
1: veel meer dan wat je weet, hoor. Veel meer dan je weet. Hij zit achter zoveel liedjes, Frank. Ja. Dat is echt ongekend.
0: Ja, geweldig mooi is dat. Ja, ik ben, daar kun je echt trots op zijn, zulke mensen.
1: Nou, ben ik ook. Ik ben ook als vriend zeker trots op hem. Absoluut. Ja, hoor.
0: Ja, ik vind het ook een heel aardige man. Ik had hem een tijdje terug aan de telefoon. Toen moest hij optreden in Vraneker. Dat is hier niet zo ver vandaan. Hij zei, weet je wat, als het lukt, dan haal ik je morgen op. Want hij zei, ik wil wel heel graag dat je erbij bent. Nou ja, dat werd natuurlijk allemaal knijpen en buigen en barsten. Dus dat werd hem helaas niet. Maar toch, weet je, dat toch even regelen. Probeer het te regelen, weet je. Dat vond ik toch wel heel erg mooi.
1: Frank is puur, dat is een goede gast.
0: Absoluut. Absoluut. Ja hoor, zeker. Hey, nummer, ik wil niet dat je gaat. Op het leven geschreven, vertel.
1: Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet zelfs. Ik zou s'avonds bij Frank in de studio een liedje inzingen, maar we hadden nog niks. Ik zeg, nu moet je echt wat gaan verzinnen. Hoor. Ik zeg, wat wil je dan? Ik zeg, ik wil gewoon iets meezingbaar, iets catchy en iets zomers, weet je wel?
0: Ja.
1: En gewoon een lekkere melodie, gewoon, ja, het tempo. Hij zegt, weet je wat, kom maar vanavond, ik ga wel wat in elkaar zetten. En ik kwam aan en hij heeft dit gemaakt.
0: Ja, prachtig.
1: Het is ongekend.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar hoe dat dan, en dan die prachtig mooie Gypsy sound erin. Ja.
1: Ja.
0: Weet je,
1: en alles echte instrumenten, er zit geen computer in, hè?
0: Nee, dat kun je
1: dus alles wat je hoort is allemaal live ingespeeld. Dus live gitaar, live bas, live trompetten, alles is live. Ja, dat is top.
0: Kun je gewoon horen, absoluut. En dat noemen wat jullie toen met z'n tweeën gemaakt hebben ook. Toen had ik jou volgens mij de ene week aan de telefoon en de week daarna had ik Frank aan de telefoon. Met dank aan de pluggers hoe goed dat ze dat geregeld hadden. Over dezelfde single. Maar echt... Als ik er morgen niet meer ben, als jij dat in het Engels zit en dan komt hij in één keer met die emotionele stem daar dwars doorheen. Wat was dat een prachtig mooie single die jullie met
1: z'n tweeën... Ik zal je vertellen, ik kom net uit Den Bosch vandaan, uit Rosmalen.
0: Ja.
1: Ik heb net voor het eerst in mijn leven op een begrafenis gezongen, op een uitvaart. Dan moest ik dat liedje zingen.
0: Oh god.
1: Dat was wel erg toevallig. Ja, dat was wel, ik zei altijd, dat zal ik nooit doen. Maar ja, dit was voor een goede vriend van mij, zijn oma. Dus ik kon niet nee zeggen.
0: Nee.
1: Maar ja, dat liedje, dat is echt wel echt een heel bijzonder liedje. Ja, dat klopt.
0: Ja, het is een heel mooi nummer. Is het, gewoon, het origineel is ook een heel mooi nummer. Dat is absoluut waar.
1: Ja.
0: En dat was echt ook een liedje wat echt voor jullie beiden ook op het lijf geschreven was.
1: Ja, nou ja, we zingen hem ook overal in het land als we optreden. Of het nou een feest is. Of wat dan ook, we zingen hem altijd. En hij kan ook overal.
0: Nou, dat wou ik net zeggen, want het is een liedje voor plechtigheden. Maar het is ook een liedje om leuk mee te zingen, inderdaad.
1: Absoluut.
0: Dus Den Bosch, nu in Beverwijk. Dus dan zit jij vandaag al een mooie tijd in de auto.
1: Ja, ik heb vandaag 4 uur in de auto gezeten. En ik moet straks weer een uurtje of denk ik 5, 6 in de auto met meerdere optredens. Dus
0: ja.
1: Ik mag niet klagen.
0: Nee, ik wou net zeggen, het leven van een artiest gaat niet over rozen, maar je mag ook niet klagen inderdaad. Want,
1: nee joh, maar het is vaak alleen het weekend zo. Hè. Dus die artiesten klagen allemaal maar. Maar door de week zitten ze vaak in mijn reet. Dus Ja, had je vroeger in de bouw gezeten, dat was 10 keer zwaarder hoor. Dus,
0: ja, dat is een feit, absoluut. Ja.
1: Ik hoor die artiesten wel eens plagen, denk ik, man, je weet niet wat werk is.
0: Nee, nou dat, inderdaad. Nee, dat klopt. Ben ik helemaal met je eens. Mijn baas zit ook mee te luisteren nu. En, maar wat zou ik zeggen? Doe je nog, je doet toch ook iets met tatoeages, Dien, of niet? Je had toch een tattoo-studio?
1: Ik heb 6 tattoo-winkels door het land heen. Allemaal tattoo-soundersvestigingen.
0: Zo, 6?
1: Dat heb ik ook nog. Ja, zeker. Ja, ja, dat heb ik ook nog.
0: Ja. Dus dan ben je absoluut bezig erbij.
1: Ja. Ik ben altijd bezig, ja. Maar dat vind ik ook fijn. Ik ben nu nog jong. Nu kan ik nog bewegen. Dus
0: ik
1: doe het graag dan.
0: Je hebt gelijk.
1: Ja, toch?
0: Ja, prachtig mooi, man. Hey, grote vriend, we gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, vind ik superleuk. Nou, bedankt voor jullie steun. En ik hoop dat iedereen hem leuk vindt. Hier is de nieuwste single van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat.

0: Dean Sanders was dat. Jawel, ik wil niet dat je gaat. Geweldig mooi, prachtig. 7 minuten voor de klok van 6:30. Dat betekent dat...
1: Hallo, test 1, 2.
0: Ja.
1: Kijk eens even op de klokkie.

0: En terwijl de lichtshow hier weer begint in Harlingen, was dit het Polka-fest van Tucker FM natuurlijk.
1: Ja!
0: Muziek op je radio tot 8 uur ben ik bij je. Verzoekjes kun je aanvragen. 06-300-84-65-1. Danny Vroger. En Mickey van Wijk. En ze zingen over iets. Een knipperlicht.

Marianne Wever en natuurlijk John de Bever volgens mij was daarbij. Ja, ik zit me even te verbazen, want ik zit even naar het raam te kijken. Het weerlicht en het knalt ook gelijk. Dus wat dat er gaat, mocht ik zo meteen in één keer weg zijn, dan weet je in ieder geval dat het hier ergens in de buurt ingeslagen is. Maar we zijn er in ieder geval nog, dus we houden moed, om het zo maar even te noemen. Het is 4 minuten over de klok van 6:30. Dit is Muziek op je Radio in samenwerking met Omroep Zilt. Mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 06-384-65-1. 06-300-3-000. 06-384-65-1. Ja, het gaat er knap om weg hier. Daar ben ik een beetje over verbaasd. Nee, in ieder geval. Maakt niet uit. We gaan een hele mooie een draaien van Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nou, dit wil ik missen, absoluut. Alhoewel deze muziek niet.

0: uit je speakers geramd.
1: Parla en Pardoes. En Carnaval de Paris.
0: Jawel, met Braziliaanse inslagen natuurlijk. Ja, je weet al, bij dit radiostation ligt dat aardig in de buurt. Ja, hallo.
2: Ja, goeiedag.
0: Hey, goeiedag even.
2: Ik ben met broer Harm, hè.
0: Oh.
2: Lekker jongens, klinkt goed, hè.
0: Ja.
2: Hollandse muziek.
0: Hollandse muziek,
2: ja. Party bier erbij.
0: Tuurlijk.
2: Ik heb de vertuurpan ook al aan.
0: De vertuurpan,
2: dus,
0: ja.
2: Knapte maar even een mooie plaat op voor mij, joh.
0: Gaan we door.
2: Kom helemaal goed, ja.
0: Ga mooi in een draai van Tony Bas.

0: Ja, lekker terug in de tijd met Tony Bas natuurlijk en Gina Lolo Brigida. Ja, dan krijg ik altijd van die Zuid-Franse visioenen. Gina Lolo Brigida. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Jaman. Een hele goede avond, Jaman.
1: Een goede avond, hallo.
0: Hey, goedenavond man. Hoe is het met je?
1: Ja, het is een beetje warm, maar het gaat goed. We houden ons rustig.
0: Ja, nou ja, dat is het beste wat je... Oh, bij jou ook warm? Hoe is het mogelijk, joh?
1: Ja, ik zit nu in het zuiden. Ik zit in Limburg, maar het is hier echt warm.
0: Ja, dat is niet best. Ja, daar is het helemaal verschrikkelijk.
1: Ja, het is echt warm hier.
0: Ja,
1: echt
0: ja, wij zitten hier in het noorden. Wij zitten in Harlingen. En daar is het ook al... ik zag straks op een gegeven moment iets van 27 graden. Oh ja, is dat 27 graden? Dus dan weet je wel hoe ik hier in de studio zit te drijven. Om het zo maar even te zeggen.
1: Ik denk dat jij een echo aan hebt. Minimaal.
0: Nee. Ik heb wel een hele grote ventilator boven me hangen. Maar ik had wel in de studio van de streekomroep kunnen zitten. Daar hebben ze wel een airco. Maar ja, ik zit liever thuis. Joh. Dan heb ik mijn eigen spulletjes mooi om me heen, toch?
1: Dat is ook leuk, toch?
0: Super. Ja, natuurlijk. Hobby, dat moet ook een beetje afzien zijn, zeg ik altijd.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, wat heb je een mooie single uitgebracht, man. Je wint me op.
1: Ja, ik heb een mooie single uitgebracht. En ik maak alleen maar mooie muziek tegenwoordig. Ja, en dit is ook weer een knalletje natuurlijk. En ook voor de zomer. Ja, ik denk wel dat die goed aanslaat, denk ik.
0: Ja, absoluut. Het is een heerlijk zomers Gypsy nummer, vind ik het eigenlijk wat.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ja, klinkt gigantisch goed. Wie heeft geschreven?
1: Ik heb hem laten schrijven door Hans Lauwers.
0: Ja.
1: Die komt uit Almelo vandaan. En ja, eigenlijk schrijft hij heel veel dingen voor mij. Dus wederom, dit liedje heeft hij ook weer geschreven. Dus ook weer supervol.
0: Ja.
1: Echt mooie, mooie sound. Een mooie tekst. Super.
0: Ja, absoluut. Ja, nee, want ik kreeg hem binnen vorige week. En toen dacht ik van, wij moeten maar even gaan bellen. Wij zouden al eens een keer eerder even contact hebben. Maar ja, toen liep het ook allemaal weer anders. Van jouw kant en van mijn kant. Dus ja, dat is dan even lastig. Toch?
1: Ah ja, weet je, ik zeg altijd zo... liever te laat als nooit, hè?
0: Nou, dat is een feit. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. je zit in Limburg. Waar sta je vanavond?
1: Ik sta vanavond in Enschede, dus ik moet zometeen de auto in. 2 uur verder rijden, dus ik ga via Duitsland.
0: Ja, dat is het beste.
1: En dan gaan wij 2 keer naar Enschede, ja. het is niet anders.
0: Nee. Nee, nou, ik had Dien Sanders net aan de telefoon en die zat ook.
1: Okay.
0: Die had net een rit van 4 uren achter de rug gehad. Hij zei, ik heb de airco niet aangehad voor mijn stem, want anders dan gaat dat helemaal fout.
1: Ik had het gisteren ook, net wat hij zei. Ik had gisteren ook de airco in de auto aan en ik heb het wel iets gemerkt.
0: Ja.
1: Maar gelukkig had ik er 2 gisteren. Dus ik kon de laatste kon ik gewoon meepakken en het was gewoon goed. Maar ik merk wel, als je de airco aanzet, dat het wel... Ja, het kan wel nadeel hebben op je stem, dat sowieso.
0: Ja, het wordt wat droger allemaal. Het wordt, ik heb het wel eens met mijn ogen. Maar ja, dan heb ik hem gewoon te veel op mijn gezicht staan, denk ik. Maar ja, goed, dat is wat anders natuurlijk. Dus, Enschede, okay. En je bent nu nog thuis. Je hebt nog niet opgetreden vandaag, zeg maar.
1: Nou, ik ben eigenlijk bij familie in Limburg. Daar ben ik eigenlijk een paar dagen nu al.
0: Oh, lekker.
1: Dus ik had gisteren had ik toevallig eentje in Roermond. En toen moest ik helemaal naar bij Amsterdam in de buurt. Al van de Rijn, om precies te zijn.
0: Oh.
1: Dus ik heb behoorlijk wat kilometers erop zitten.
0: Ja, nogal, ja.
1: Dus, en nu weer naar Enschede toe.
0: Ja.
1: Maar ik doe het met liefde. Ik vind het mooi. Het is mijn beroep. En het is iets gegeven wat je mag doen. En ik vind het altijd leuk om mensen toch blij te zien en op te treden. En daar hoort deze single natuurlijk uiteraard bij.
0: Absoluut. Ja, je zegt eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Dean net tegen mij zei. Van het is je werk en je moet gewoon, dat hoort erbij.
1: Ja, het hoort erbij. Het is, kijk, ik heb gekozen om, vroeger werkte ik in de bouw.
0: Kijk.
1: En ik heb nog wel eens een blauwe maandag heb ik in het fabriek gewerkt, maar... Ja, dit is wel iets gegeven wat ik echt leuk vind. En zingen, dat is wel een roeping eigenlijk voor mij.
0: Ja.
1: En soms, dan wil je van alles wat. Ik heb ook een eigen label.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar dit is toch het mooiste wat er is. Het podium beklimmen en mooie liedjes maken. En mensen vermaken, dat is supermooi.
0: Nou, dat doe je met hart en ziel. En dat kun je ook merken in de producten die jij allemaal uitbrengt.
1: Ja, zeker. En ik ben heel blij met jullie natuurlijk. Want zonder jullie zijn wij natuurlijk geen artiest. En die hebben wij wel nodig. Heel hard.
0: Nou ja, precies. En wij zeggen altijd, we doen het samen met z'n allen.
1: Ja, zeker. Uiteraard. Absoluut.
0: We zijn niet een groot radiostation, maar we hebben best heel veel luisteraars. En daar gaat het om. Dus ik bedoel, aan de man brengen die handel.
1: Ja, uiteindelijk wel. Daar gaat het toch om. Je moet het toch van de fans hebben uiteindelijk, toch?
0: Nou, zo is het toch, vind ik wel. Ja hoor. Hé, Jamon, we gaan hem draaien. Wie hem zelf Superman. Aankondigen?
1: Ja, zeker. Bij deze, lieve luisteraars, je wint mijn op

zo lekker. In de zon geniet je het meest. En zijn de hits het heetst. Bij John Koopmans en muziek op je radio.

0: Lange Frans.
1: Een lekker ding, zo heet het nummer van het eindje terug alweer. Hij blijft altijd lekker. Ik vind het altijd wel een lekker zomersliedje om even te draaien op de zaterdagavond. Het is alweer 4 minuten voor de klok van 7 uur. Dat betekent dat we bijna alweer het laatste uur ingaan van dit programma natuurlijk. Tot 8 uur ben ik bij je met de leukste en heetste hits. En dat betekent ook dat we dan daarna een maand niet te beluisteren zijn, dames en heren. Want we gaan even een maandje uit de lucht. Even wat dingetjes hier ook even updaten. En zelf ook een beetje even wat genieten van het leven wat de zomer ons brengen zal. Dus vandaar. Maar de non-stop blijft altijd in de lucht. Dus je hoeft niet helemaal zonder ons te zijn natuurlijk. En 1 augustus zijn we dan weer helemaal terug in frisse boet. En weet ik veel. Gewoon misschien wel een andere haarkoep. Of hou het even in de gaten in ieder geval. Omdat het zo warm is, kwam ik een heel leuk plaatje tegen. Van de dikke band. En dat gaat over de bilnaad. Ja, ik kan het niet helpen. Zo heet hij. Ik zeg goedenavond.

0: Trap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 18:30 tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. De verbinding was rond 16:45 hersteld, maar het herstel van alle systemen duurt nog voort. Restaurant Morena nodigt deze zomer opnieuw dieren uit, nadat het vorig jaar opviel door alpaca's als entertainment te laten lopen. Eigenaar Daryl Pijnenborg zegt dat het welzijn van de alpaca's voorop staat. Dierenorganisaties uiten kritiek en vinden dat dit niet zou moeten worden toegestaan. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Mijn kleine smakadoetjen, zo heette het liedje. Wat zou een smakadoetjen zijn? Ik vind dat altijd Duits en ik had het wel een iets wat komische taal. Ik heb heel veel Duitse vrienden. En dan zit ik soms wel eens te luisteren en dan denk ik, waar heb je het in godsnaam over? Voor die mooie woorden hebben gebruiken ze. Nou ja, dat zullen ze van ons ook denken. Het is 4 minuten over de klok van 7 uur. En vanmorgen zat ik weer even in de kantine na de uitzending in de vroege uren. En er zat Geetje Haasma, die zat naast me. En we hebben altijd de grootste lol met z'n tweeën. En ze zei, ik zou een mooi plaatje voor je draaien. Komt één aan van de Cats, speciaal voor jou. Ik denk, deze is wel mooi. Let's Dance. 06-300-84-65-1 voor een verzoekje.

0: De man met altijd een goed humeur. Wolter Kruis. Rot. De Soleil. En in het kader van het WK voetbal gaan we het toch even proberen. Samen met de Snollebollekes.
1: Sensation Wildland.
0: We doen gewoon net of we achter die bus lopen hier.
1: Mannen, net even.
0: Hij is ook in het Engels, maar wij doen het lekker in het Nederlands.
1: Los
0: links en rechts. Dus pak elkaar even vast.
1: Klappen we.
0: Ga gewoon eens even door de tuin heen. Bij de buren, door de kamer. En zo weer terug. Ja, je eigen huis in. Ik zal even schoenen uittrekken natuurlijk.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want god, man, een gym.
1: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
2: Dit is muziek op je radio.
3: Radio.
2: Met John Koopmans.
3: Lekker hè.

0: Pascal Redeker.
1: Met de badkamerkraan. Ja, iedereen heeft zijn dromen natuurlijk. Die zal op een gegeven moment eens een keer de badkamerkraan opendraaien. En komt er in één keer allemaal wier uit. Ja, goh, toen werd ik in één keer wakker. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Robert Pater. Ik zeg een hele goede avond, Robert.
2: Hele goede avond.
1: Hey, goede avond, man. Hoe is het met je?
2: Ja, het gaat hartstikke goed.
1: Mooi zo, mooi zo. Ik hoor dat je onderweg bent naar het volgende optreden, denk ik.
2: Ja, we zijn net klein even. We zijn nu onderweg naar Zeeland.
1: Oh, naar Zeeland. Jemig, wat een eind weg weer.
2: Van de
1: Tenneuzen. Sorry, wat zei je?
2: In de buurt van Tenneuzen gaan we
1: toe. Zo, dan zit je ook haast in België, man.
2: Het is eindje rijden.
1: Ja, dat is een knap eind rijden, inderdaad.
2: Maar we hebben lekker erg op.
1: Ja, joh, precies. Dus dan wat dat gaat, dan moet dat allemaal goed gaan, toch?
2: Wel, goed.
1: Ja, joh. Hé, wat heb je een mooie single uitgebracht, man. Blijf toch bij mij. Schitterend.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, het is echt weer een Robert Pater nummer.
2: Het is weer mooi dat je hoort, hè?
1: Ja. Ja, absoluut. Ja, klinkt weer echt... je had hiervoor een... ik was me even kwijtgeraakt. Een emotioneel nummer. Maar dit is toch echt wel weer een beetje een feestelijk tintje, hoor, dit.
2: Ja, ik weet nog een beetje... Een klein beetje variatie. Dat hebben we een beetje langzaam. Met ballads.
1: Ja.
2: Met wat waterliedjes.
1: Ja, precies. Ja, nee, ja, maar goed, dit is echt, wat jij ook doet, het klinkt gewoon goed. Jouw stem is altijd heel herkenbaar, dus wat dat gaat, gaat dit helemaal goed. Heb je zelf geschreven?
2: Nee, dus het is eigenlijk een oud liedje al. Oh. Het was oorspronkelijk vanuit het Duits. Ze hebben een keer al vertaald door Jon.
1: Ja.
2: Zanger. Ik heb er weer zelf versie van.
1: Ja, oké, precies. Ja, ik snap het. Ja, oké. Nou jongen, hartstikke goed, man. Je bent heel erg slecht te verstaan, Robert. Dus zullen we maar gaan draaien?
2: Oh, ja. Ja, we zitten in de auto.
1: Ja, nee. Geeft niet, joh. Volgende keer doen we gewoon over. En ik snap, jij moet een heel eind rijden. Dus dan is het heel logisch dat jij met een car kit, dat juich ik alleen maar toe, zit te bellen.
2: Ja. Nee,
1: dan
2: gaan we volgende keer wel even
1: rustig praten. Is helemaal goed, joh. Ja hoor, dat gaan we helemaal doen. We houden contact, Robert. En ik wens je heel veel succes vanavond daar. Wees alsjeblieft voorzichtig, want ze geven heel slecht weer door voor vannacht. En als je weer terug gaat, dan wil ik wel graag dat we elkaar weer kunnen spreken.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké, man. Hey, komt helemaal goed, want ik hou me sowieso wel rustig, want het is hier hartstikke heet in de studio. Dus dat gaat... Oké, man. Hey, ik ga hem draaien en ik spreek je snel weer, Robert.
2: Bedankt, doei.
1: Hey, de groetjes. Hoi.

Robert Pater blijft toch bij mij. Jawel. 8 minuten voor de klok van 19:30. We gaan zo bellen met Joa Flemmings. Maar we gaan eerst nog een hele mooie neen draaien. Marco Schuitmaker. Dat is de grootste hit. De Engelbewaarder.

2. En dat is Jan en Zwaan natuurlijk. Jan en Karin is het eigenlijk. Maar ja, goed, het is altijd nog een beetje Jan en Zwaan natuurlijk. Volgende plaat, verzoekje, speciaal voor mij. Van Ilse. Ik hou van jou. Nou schat, ik hou ook van jou hoor. Jannes, ik zeg goedenavond.

0: De koning der piraten, Jannes. En ik hou van jou. Speciaal voor mij, van Ilse. Nou, wat mooi is dat. Ja, toch? De hele zaterdagavond kan niet meer stuk op deze manier. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Johan Flemmings. Een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond. Oh, wat is het lekker weer, hè? Het is op zijn Brabants gezegd. Ik zal het even netjes houden. Zwit is wel weer. Ja.
0: Ja. Ja, nee, ik weet wat het betekent, want dat heb je me net uitgelegd. Maar dat ga ik niet, niet hard op de radio zeggen natuurlijk.
1: Nee, laten we dat maar niet doen.
0: Nee, dat komt niet goed. Nee, ja, wat een weertje, hè?
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is wel lekker uitrust weer. Want met dit weer kan je ook niet heel veel doen. Ik had net nog een auto zitten wassen, maar god, de rook komt uit je oren, moet ik zeggen.
0: Ja, maar Johan, gewoon even een vraag, hoor. Maar waarom was jij een auto vol in de zon?
1: Ja, ik bedoel, je kunt ook in de regen wassen, scheelt je wel water, maar ja, ik heb nog zoveel auto's op te ruimen en ik vond dit eigenlijk wel heel erg leuk. En ik had meteen een filmpje erbij gemaakt. Ik dacht, ja, dan maak ik meer zo'n filmpje van, ik moet mijn auto wassen in de zon. Een beetje op zo'n parodie van Duiken in de Zee, hè?
0: Ja, nee,
1: van Rutte van Badenwerden. Hoe heet die ook alweer? Ik wil de zon zien opgaan in de zee.
0: Oh, ja. Dat. Ja, nee, precies. Ja, ik snap hem.
1: Of ondergaan, of...
0: Ja, het zal wel ondergaan, of zoiets. Nou ja, maakt niet uit.
1: Ja, precies. Ja,
0: want jij hebt nog best wel... Je hebt ook die auto van El Capone, heb je nog, hè?
1: Ja, die staat er ook nog. Die mag ook nog wel eerder een keer weg. Want ja, ik vind dat allemaal heel mooi. Maar ik heb er eigenlijk niks aan. Nee. En ik had hier ook al... maar die keek net op de APK. Ik had nog een hele mooie Renault staan. Ik had er maar een berichtje bij gezet. Schuurvondst. Maar dat komt gewoon. Hij staat bij mij nog in de schuur al 6 jaar. Ik dacht, ja, die mag ook wel weg. Dus heb ik hem aan een berichtje op mijn Facebook gezet. Schuurvondst. Ik kom hem elke keer tegen in mijn schuur. Dus wie wil hem hebben?
0: Ja, precies. Inderdaad. Ja, nou ja, goed.
1: Ja, maar moet ik ermee? Ik bedoel, weg ermee met die hap allemaal.
0: Ja, je kan op een gegeven moment ook te veel spul hebben.
1: Ik heb nu echt te veel spullen. Want ik had het van de week met iemand over. Ben ik nou, of ik nou een verzamelaar ben, of ben ik nu een hoorder? Dus, maar ik begin meer tegen de hoorderkant aan te lopen als verzamelaar.
0: Ja, jongen, op een gegeven moment dan komt het niet meer goed.
1: Nee, precies. Ik moet daarvoor binnenkort echt in therapie. Ja.
0: Nou ja, dat moeten we allemaal vroeg of laat een keer. Dus dat geeft niet.
1: Nee, ik heb gewoon heel veel spullen. Die mogen echt weg.
0: Ja.
1: Dus elke dag voor iets plaatsen. Ja, en het voetballen komt weer aan, hè. Wat? Oh, wie had dat gedacht eigenlijk, hè? Na de eerste wedstrijd dacht ik, ik gaf er geen 5 cent voor.
0: Nee.
1: Maar na de andere wedstrijden dacht ik van, het gaat wel goed aan toe. En ik dacht, zal ik nou toch nog een nieuw EK of een WK-plaatje gaan maken? Hoe kom ik nou bij EK? Bij een WK-plaatje. Ja. En die oranje bus trouwens, die doet het trouwens ook fantastisch.
0: Ja, dat is...
1: Ik moet wel zeggen... Ja, echt een unicum voor Nederland, hè, ja. Wat ze daar in Amerika presteren. Ik heb dan zelf met Ferry en met de trommelaar van Oranje, heb ik zelf ook die bus gestaan in Dortmund, boven erop. En dat je dan 100.000 mensen erachter ziet lopen. En als je dan aan het zingen bent op zo'n bus,
0: ja,
1: ik moet zeggen, dat geeft toch wel een kick, hoor. En ik had nu ook eens gekeken voor, ik dacht, misschien ga ik toch eens even naar Amerika. Want ik heb net eens even bij de prijzen gekeken voor een kaartje bijvoorbeeld. Want Nederland gaat toch dit wel die finale halen.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, de kaartjes die begonnen, als je heel veel geluk hebt, bij €16.000. Maar lopen tot €250.000 voor een superplaats.
0: Niet meer normaal,
1: ja, ik dacht,
0: joh.
1: Nou, ik blijf toch maar lekker thuis.
0: Ja, nou ja, goed, ja. Dan kunnen we beter naar dat andere Amerika gaan. Zetten we daar geld scherm neer en dan gaan we daar gewoon zitten kijken.
1: Maar ongelooflijk, maar gewoon zelfs een kaartje nu bijvoorbeeld voor Nederland en Marokko.
0: Ja,
1: daar haal je niet. Voor €1.000 kom je echt stadion niet in. Hè? Ja, dus, nee.
0: Gaat nergens meer over, toch?
1: Het zijn prijzen waar je denkt van, wauw. Ja. Gewoon een beetje fatsoenlijke plaats, ook gewoon €20.000.
0: Ja.
1: Of het niks is, of je een emmer leeg hoort.
0: Maar wat ik zo gek vind, ik bedoel, als je op een gegeven moment die voetbalmatch ziet, en dan zie je toch heel erg veel Nederlanders ook achter die bus aanlopen. Er zijn natuurlijk ook heel veel Amerikanen, want wij zijn wel een beetje het lievelingetje van Amerikanen wat dat gaat. Maar toch, er zitten toch heel veel Nederlanders. Dan denk ik, wat voor banen hebben die mensen dan?
1: Ja, en als ik dan die prijzen zie ook, dat ik denk van, en op die vluchten, duizenden en duizenden euro's om daar alleen al te komen. En dan gewoon... En er zijn mensen die gewoon alle wedstrijden willen zien. En als je... Ja, dat denk ik van een finale kaartje. Onder 15.000 is je gewoon helemaal niet te krijgen. Gewoon helemaal niet.
0: Nee.
1: Want dat zijn de officiële prijzen nog, hè? Ja,
0: ja nou ja, goed. Dan zou ik eigenlijk een hele rijke vrouw moeten zoeken. Zeg maar.
1: Ja.
0: Die dat dan...
1: Die ook wel van voetballen houdt dan natuurlijk, hè?
0: Nou, ja. Ze hoeft niet mee.
1: Oh nee, daar, oh ja, ja. Nee.
0: Ja, nee, ze hoeft niet mee.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben er veel gierig voor om die prijzen uit te geven, ja. Om daar naartoe te gaan. Ja,
0: gaat
1: sorry,
0: ik trek dat niet,
1: dus vandaar.
0: Nee.
1: Nee, we houden het maar mooi hier.
0: Ja. Nou hoor, kunnen het hier ook mooi kijken. Ik bedoel, tegenwoordig, ja, nou ja, goed, als je daar zit, dan hoef je s'nachts niet om 1 uur je nest uit, want dan ben je al wakker, want dan is het dag.
1: Ja, en je kunt hier lekker, ik geef de mensen advies, ga lekker voor de tv zitten, een biertje van 2 kwartjes erbij,
0: ja.
1: benen op het bankje, en dan maar denken van, ik heb toch weer 15.000 euro minimaal voor een kaartje uitgespaard. En ja. Dan een drukke reis ook nog.
0: Ja, ja. En dan denk ik nog even verder, want als je dan 15.000 euro uitspaart, dan kunnen ze dat natuurlijk ook bij autohandel Flemmix besteden.
1: Ja, als je al gaat kijken dat je voor 950 euro al een hele mooie cabriolet hebt. Voor 15.000 euro, dan koop je de halve voorraad hier.
0: Oh, geweldig. Ja, prachtig. Ja,
1: dan ben je zelf in orde. Als je 15.000 uitgegeven hebt hier, dan mag je jezelf benoemen tot hoorder. Ja.
0: Ah, prachtig, mooi. Oh, geweldig. Ja, mooi, jongen. Ja, en nou ja, goed. Hoe is het weer daar bij jou? Warm, denk ik?
1: Ja, het is echt bloedje heet. Het is hier buiten nu nog. Oh, ik zie nu op mijn horloge. 36 graden is het momenteel nog.
0: Jongen, ja. Jongen. Ja, ik zie hier iets van dingen staan. Van 27 graden. Maar dat is hier absoluut meer. Ja, goed. Ik zit in een warme studio natuurlijk. Maar toch, volgens mij is het veel meer.
1: Ja, het is, maar ik moet zeggen, het is wel. En voor Peter-Jan ook. Want ja, ik weet niet of. Ja, daar gaat het nu ook. Gelukkig is het beter, maar die warmte doet dan ook niet echt heel veel goed.
0: Hè? Nee, hou op man. Nee. Nee, jongen. Hey, wens hem heel veel sterkte van ons.
1: Zal ik doen in ieder geval.
0: En beter ja, klappen.
1: Dat kan je wel gebruiken. En nou zat ik aan te denken, hè.
0: Ja.
1: Bij de Rutkult van Barneveld heeft nou echt een geweldig goed nummer. En ik moet zeggen, Cheerio vind ik ook echt van Justin de Wild ook een geweldig nummer. Maar er moet eigenlijk een derde echte zomerhit komen. We hebben er allebei al eentje, laten we heel eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Het zijn de zomerhits, allebei van het jaar.
0: Ja.
1: Maar zullen wij nou eens volgende week contact hebben dat wij de derde zomerrit van dit jaar gaan maken?
0: Ik vind dat een heel goed idee, want ik ben vanaf vanavond een maand niet op de radio, dus ik heb heel veel tijd over.
1: Oké, nou dan gaan wij voor de zomerrit van de derde zomerrit van het jaar. En ik heb al wel een paar ideeën, dus laten we snel contact hebben.
0: Gaan we absoluut doen. Laten we maandag even bellen dan.
1: Doen we, helemaal top.
0: Gaan we doen. Ga ik een hele mooie neem voor je draaien.
1: Oh, en welke is het?
0: Ja, Rutger van Barneveld natuurlijk. Spoelen zomernachten.
1: Ah, helemaal leuk.
0: Plaknachten.
1: Laat het maar goed zijn. Hoi, hoi.
0: Hey Johan, ik spreek je.
1: Tot later.
0: Tot later, hoi.

Ja, zwoele zomernachten natuurlijk van Raymond van Barneveld. En we gaan het allemaal beleven over Rutger van Barneveld. Die andere die gooide met pijltjes. Ja, de warmte die pakte. We gaan het beleven. Johan en ik een singeltje gaan opnemen. Nou ja, we gaan het. Iedereen kan tegenwoordig een single opnemen. Zeg. Ik ben nu al zenuwachtig, dames en heren. Maar goed, we gaan het allemaal beleven, joh. Komt goed. Ik krijg nog een bezoekje binnen vanuit Gorendijk, de Grodiek. Van Jessica. Zij zou je een mooi plaatje willen draaien. Van Senna. Lang niet gehoord trouwens, want Senna die heeft alweer wat nieuwe singeltjes uitgebracht. Maar dit was toch wel een heel mooi succes van haar. En dat is het origineel is van Paschier. Zij zingt het nog veel mooier. En we hebben het natuurlijk over de kleine vogel. Het is 7:15 hier in de studio. Mocht je nog een verzoekje willen horen, snel zijn. Tot 8 uur.

Senna Willems was dat met de kleine vogel natuurlijk op deze zaterdagavond. Het is 12 minuten voor de klok van 8 uur. En ja, ik heb de lijn dichtgegooid, want we kunnen niks meer aanvragen. Want anders gaan we het niet meer redden tot 8 uur. Want ja, dan gooien ze me van de zender af. Dus dan is het gewoon sloes. Krijg nog een verzoekje binnen van Evert voor de Wind. Altijd later op de avond groen, later op de avond hoe schoner het volk, zeggen ze altijd. Ah, ja. Man uit het busje. En die zei van, zou je een mooie neem willen draaien? Francisca en de Nightbirds. Je zegt het wel, maar je doet het niet.

Ja, met deze romantische hit, If Tomorrow Never Comes, zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Vanaf 5 uur was ik te beluisteren met het programma Borreltijn. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ik heb in ieder geval weer met heel veel toewijding en heel veel energie gedaan. Dat was bloedje heet hier in de studio. Radio is passie. Een hobby moet een beetje pijn doen, zeiden we vanavond, toch? Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. Ook de jongens van Omroep Zeel natuurlijk. En luisteraars, allemaal. Graag tot 1 augustus. Want we gaan even in de zomerstop. Dat betekent dat we even een maandje niet te beluisteren zijn. Graag tot over een maand. Maak er een mooi feestje van. Geniet van de avond en van de zomer. En ik spreek je 1 augustus weer. Ciao, hoi. We'll be right back.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
3: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op.
4: Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte.
5: De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl.
7: MFBC.
6: Daar start je mee.

Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: De Rotterdamse burgemeester Carola Schout is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op.
3: Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira.
4: Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte.
5: De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd.
6: In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk.
7: Kijken we nog even naar het weer.
8: Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 10 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. In het hele land geldt nu code oranje. Vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Dat geldt voor ons nog tot 4 uur vannacht. Bezoekers van het

0: Motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in de horeca of parkeergarages ergens in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's van Rijkswaterstaat uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, dat meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht, dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Sybrand Buma had in de tijd dat hij nog fractieleider van het CDA in het Tweede Kamerwier een flinke waarschuwing kreeg. Hij moest het rechtstig rondwaan. In 2011 wie zijn hele weerstand voort en werd hij levensbedreigend ziek. De dokter zei toen dat hij zijn werk oors organiseren moest en meer vakantie nemen moest. Dat vertelt Sybrand Buma morgen in het Simmerpeteer bij het radioprogramma Bureau de Vierzier bij Omroep Friesland. Buma waard Sonjelien Borgemaster van die oud, want dat is hier nog die van de hectische vrouw dus als fractieleider in Den Haag. Op zondag in april waard benoemd, daar vicevoorzitter van de Raad van State. En verlid dus de fiscaalstedwer. Maar dat er mij pijn in het hart, zo vertelt er morgen.
1: Ik had wel heel lang in de Tweede Kamer gewerkt. Eerst als medewerker van de CDA-fractie, dat was sinds 1994. Daarna sinds 2002 als Kamerlid. En de laatste 10 jaar fractievoorzitter en daarna politiek leider. En dat is een wel heel belastende baan. Dus op een gegeven moment ging ik nadenken, dat was toen 2018, wil ik bij de volgende verkiezingen nog een keer meedoen? En het antwoord was, ook in overleg met mijn vrouw, nee, dat doe ik niet nog een keer. Nou, en toen kwam de vraag, ga ik dan tot 2021, waar het dan om ging blijven, of eerder weg? En daar was ik eigenlijk nog mee een beetje aan het nadenken toen ik las dat Gerard Kroon afscheid ging nemen. En ik was helemaal niet nog bezig met zoiets. En toen dacht ik ineens, maar dat is uniek, dat ga ik proberen. En zo is dat gekomen.
2: En Jossan van het Wier, best wel een belastende baan. Hoe uiterde dat eigenlijk bij jou?
1: Nou ja, ik kon dat wel aan, maar op een gegeven moment merk je dat iedere keer op het scherpst van de snede moeten reageren op alles wat er gebeurt. Van alle kanten meestal horen dat het niet goed is, want dat is politiek ook. En best wel vond ik een erg in schablonen het werk doen. Dus er is een beeld van hoe het politiek moet werken. En dat wordt de werkelijkheid. En je staat op een gegeven moment toch weer verder af van wat er echt in de wereld gebeurt. En dat allemaal bij elkaar maakte dat ik echt dacht van, ik heb er wel genoeg van. Dat iedere dag op alle dingen commentaar geven, overal wat van vinden. Dat kan je tijd doen, maar op een gegeven moment denk je van, nou, dat is mooi geweest. En dat was echt het moment dat ik dacht van, tijd om iets anders te gaan doen.
2: Ja, je vertelde me eens correct van, ik hield meer het gevoel dat dit wel op mijn paad lag, he, toen die dat fractievoorzitterschap en zo. Maar dat klinkt ik wel als een beetje een keuze, het zin, eigen zin in.
1: Ja, ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad dat mijn verantwoordelijkheid maakt dat ik bepaalde keuzes maak. En eigenlijk is de sollicitatie in Leeuwarden, anders dan die politieke, voor het eerst echt een geweest waarvan ik dacht, dit wil ik echt. En waar ook helemaal geen buitenwereld zoiets had van, ja, maar iemand moet het doen, jij moet dit doen, want we hebben je nu nodig. Dat was mijn eigen keuze. En dat maakte ook al de start heel erg leuk. Dit was wat ik wou. En in Den Haag was het beeld van, ja, gaat helemaal naar Friesland. Maar men snapte veel te weinig wat het betekent dat je weer teruggaat naar de plek waar je geboren bent.
2: Eén ding wil ik toch nog weten. Want Jossan van het Wier best al een hele zwiere baan. Toen vroeg ik van, hoe uitert hem dat dan? Is dat dan ik fysiek dat je op een gegeven moment echt uitput raakt?
1: Nou, voor een deel is dat helaas wel zo. Want ik ben op een gegeven moment, dat was in 2011, heel erg ziek geweest. Echt levensbedreigend. En toen zei de arts, je weerstand is weg. Dus het is niet één op één, je krijgt het hierdoor. Maar dat dit ontstaat, heeft ermee te maken. En dat was een zomer, die zomer 2010, waarin het kabinet viel onderhandelen met de PVV. Nou, daar heb ik helemaal geen vakantie gehad. Gewoon echt letterlijk niet. 1 week in de zomer, waarbij ik als we gingen toen naar de Ardennen en ik heb alleen maar zitten werken. En eind van het jaar was ik op. Toen heb ik ook gezegd, dit kan ik nooit meer doen. Dus ik moet nu zomervakanties echt nemen. Maar inderdaad, is dat werk wat op een gegeven moment fysiek heel belastend is. Daar heb ik ook wel weer van geleerd dus. Dus daarna heb ik gewoon gezegd, er zijn ook grenzen. Maar dat is wel zo, ja. Ja.
0: Dat zei Sybrand Buma, nou dus nog burgemeester van Ljouwt, maar op 1 juli begint er marginaille functie, vicevoorzitter van de Raad van State, een functie die ik wel omschreven werd als de onderkenning van Nederland. Het volslaande partij, maar Sybrand Buma is morgen in Bureau de Vries, om 12:30. Jan-Dirk de Haan praat onder oor met hem over zijn carrière, maar ik hoor zijn verhouding, die ik bestuurders wie een burgemeesters, en zijn haat-liefde verhouding met zijn dubbele achternaam van Haarsma Buma.
3: Alles wat je uit die nest hebben, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
0: We waren het eerst al wachten. Het is een stevige pakket als verwachten en voorzichtig positief. Nou, binnen Peer Frieske reacties op de plan die het kabinet Jetten presenteren om Nederland van het stikstofslot uit te krijgen. Om zover te komen, binnen de komende roeren bufferzones van tussen de 400 meter en 1 kilometer om natuurgebieden heen. In Friesland gaat het dan om roeren om het Drents-Friese Wold, het Vochtelerveen, de Oudeveen en de Bakkeveenste Dun. In die zones maakt de boeren flink ontslag om haar stikstofuitstoot naar onderen te krijgen. Dat de zones zo breed worden, dat valt voorzitter Jan Teren te Koorstra van de Frieske afdeling van landbouworganisatie LTO behoorlijk aan.
5: 250 meter, ze hebben altijd zo'n dat is meer dan genoeg. Dus, maar ja, als er dan toch zones van een kilometer bij zitten, 400, ja, daar vallen nogal wat boeren in. En, nou ja, maar goed, het in onder het best wat daar kan, maar daar lezen behoudingen op. En dan kun je wel zeggen van, er is een plaatje ook verkleren, we zullen je hem helpen. Maar ja, daar hebben we in de regel net zo'n botten goede ervaringen mee. Dus dat wordt niet helpen. Dus dat is dan wel wat ouderwetsen. Maar dat geldt natuurlijk best zwaar in die hoeken. En ik hoop ik of er nog wat dwang in om dat een betere kant in te krijgen.
6: Want wat zoon je dan eraan wollen?
5: Nou ja, er moet nog een meerderheid komen, hè? Dus we gaan nog steeds wel met partijen in gesprek van goh, jou dan wat beter sturen. Want wat heel titel dingen is, maar goed, je beloven dat wel beziekje vanzelf.
6: Wat wordt nou de grootste uitdaging?
5: Nou ja, dat die vergunningsverlening, dat die wetwijziging, dat je het recht geldig verder kennen. En dus dat je zeker weet dat het in ieder geval op die kant effect heeft. Hè? Want ja, het stikstofprobleem is wat mij betreft, is het ook vooral een juridisch probleem. Hè? We zitten in een juridisch moeras, dus we millimeter niks kennen. En nou ja, de burgers kreeg ik bij rechtszaken oorspannen. Dus voordat dat ooit hebben ruut niet in de rechter zei van nee, nou is het best goed bezig, nou is het clear, dan is het van mij pas clear. Dus dat wordt het natuurlijk nog even.
6: Ja, ja. Verwacht je al nog protest van boeren?
5: Nou, nee, god, ik voor mij vast ken de teleurstelling, verwacht ik zeker. Ik ben boeren die het verschrikkelijk afvalt en dat viel ik reactie op je aan. En daar heb ik de tijd net wel bezig gehouden. Je kan zeggen dat je altijd nog eens slimmer kent, maar dan nog, als het op je indaalt, dan is het ook wel heel slim op plaats.
0: Ja, net een heel soort enthousiasme dus bij Jan Teren Koorstra van de LTO, de fiscale afdeling van de landbouworganisatie. Ja, de plan van het kabinet Jetten om Nederland van het slot te krijgen binnen vooral Nederland, omdat de natuur er meer dan taai is. Ontroerend terug de stikstofdelslag en de Friese Milieufederatie is dan ik wel verrast dat het regeer maar zoveel maatregels komt. Ja, in de bouwsector klinkt toch wel wat optimisme. Bestuurslid, moet ik zeggen, Berber Dedden van Bouwend Nederland hier in Friesland, die zei daar eigenlijk ja, de koe haast neert. En bouwbedrijven die willen stomme graag onder het werk. Die willen onderslagen. De mat ik bouwt worden. Bij de brancheorganisatie ben ik voorzichtig optimistisch dat er in kwarten weer wat kan.

0: Er zitten heel iets minder mensen in de kerken. De collecte die brengt minder geld op, maar de onderhoudskosten van de gebouwen die worden heel iets heger. Wat kan je nou als eigenaar van een kerk doen om het gebouw toch te behouden? Daarvoor kennen eigenaars nou van een kerkengebouw deze juist vergees op cursus bij de Erfgoedacademie in Amersfoort. Het cursusgeld wordt betaald door de provincie. De cursisten krijgen les van Ina Roeterdink. Zij is docent van de Erfgoedacademie. Collega Jan-Dirk Daan, die een telefonisch peteert, maar de docent die het hopen op een soort deelnemers.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop best wel dat we straks in november met 30, 35 deelnemers zitten.
2: En wat kunt u de kerkeigenaren eigenlijk leren?
1: Wat we de kerkeigenaren kunnen leren is kennis over hoe de erfgoedsector in elkaar zit, wat voor regelingen en kansen het biedt om op die manier naar het kerkgebouw te kijken en vanuit erfgoedperspectief te bekijken wat de mogelijkheden zijn. En wat we ook kunnen leren, nou leren is misschien een groot woord, maar netwerken is ook zeg maar een van de belangrijke dingen waarvan we gemerkt hebben dat deelnemers dat heel fijn vinden.
2: Ja, heel veel kerken zitten in problemen. Hè? Er komen telkens minder kerkgangers. Ik schetste dat al even. Zou de uitkomst ook kunnen zijn van laten we het gebouw maar verkopen? Kun je dan dat ook leren op cursus?
1: Of je kunt leren hoe je het kerkgebouw zou moeten verkopen, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar inzicht daarin krijgen of dat mogelijk de beste oplossing zou kunnen zijn, dat zou inderdaad kunnen.
2: Dus ook kerkeigenaren die twijfelen over de toekomst zouden er iets van op kunnen steken.
1: Zeker, ja.
2: En wat je ook veel ziet is natuurlijk dat een kerk wordt gebruikt als een soort van cultureel centrum, hè, om concerten te geven of zo. Maar zit daar niet langzamerhand een eind aan?
1: Mogelijk wel. En, zeg maar, en dat is ook de bewustwording, het inzicht wat we kerkeigenaren willen laten ontdekken dat je dergelijke initiatieven niet in je eentje kan doen, maar dat je dat ook samen moet doen met de burgerlijke gemeente en met de omgeving en met anderen. Kortom, dat je ook eerst goed weet of je goede ideeën, of die ook werkelijk wel waarheid kunnen worden.
2: Deze cursus bestaat al iets langer. Zijn er eigenlijk meer provincies die dit gratis maken?
1: Ja, deze cursus bestaat al wat langer. Deze leerlijn is gestart een kleine 4 jaar geleden in de provincie Overijssel. En inmiddels hebben we daar 3 succesvolle leerlijnen achter de rug. Kortom, er is zeker belangstelling voor.
2: Ja, maar is daar ook gratis?
1: Is ook gratis,
2: Oké, ja, dat hebben ze daar dus van afgekeken. Ik wens je veel succes. En inschrijven, dat kan bij u of bij de provincie?
1: Inschrijven kan bij de Erfgoedacademie. En dus daar kan men de informatie vinden en daar kan men zich ook inschrijven. Dus bij ons, bij de Erfgoedacademie.
0: En dat zei Ina Roeterdink. Zij is van die Erfgoedacademie in Amersfoort.
3: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de Dij voorbij.
0: Ja, hoe er alweer evenementen vanwege de warmte all lost. Maar Driving Gastelum in Harig, die het gewoon betrok. Ruud de hele verhaal binnen Ruud is maar in de zon kwam. Daar in Harig voor dit evenement, dat hele weekend wordt. Joost ziet de marathon op het programma, die is van de morgen al begonnen. Dus verslagjouwer ter plaatse is Auke Zeldenrust. Auke, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Erik.
0: Hoe is het er nou eigenlijk in Harig?
5: Nou, we staan hier nu op het terrein. En ik zag om mijn heren dat de hinders nog draven. Het is een parcours mij. In eerste instantie zo'n dat 8 hindernissen wezen, maar dat is onpas naar 6. Ik zal straks nog even verder praten over de maatregels die hier genomen worden. Het is wel wat brotsig, hè? Dat zei u zwaarman niet krijgt ik. Maar ja, eigenlijk wat ik vertel dit toch, zowel deelnemers als de organisatie. Ja, het is eigenlijk een gewone warme dij. Elke van de snoek van de organisatie.
6: Dat klopt. Ik denk dat het gewoon een mooie, warme, simmerske dag is.
5: Het is wel wat protsig, zei ik. Het is wel drukkend. Je hebt wel maatregels naam.
6: Ja, absoluut. Wij in elk geval dus van de 8 hindernissen hebben één kwart naar size. We hebben tempo's is van de hinders hebben omleeggebracht. Het werd de route in vervolg gemaakt. We zijn betierder begonnen. Dus oor zien we een jagen oren starten van de morgen. Nu zijn we zo'n oren starten dat we op tiert kleer binnen. De laatste zien hinders ben nu op dit moment in de baan. En om één oren is het kleer.
5: Ja, en onderwijs zeg ik ook nog wetterpunten. Nee? Daar vier erop. Ik zocht dat hinders kunnen stoppen en dan krijgen ze wetterwoord aan het.
6: Ja, alle deelnemers die mij zelf kiezen of dat ze dat nodig vinden dat de hinders kwalie onderwijs. Ze mogen gewoon rustig gewoon stoppen en dan kunnen ze steeds maar de gitaar iets stilstaan en dan kunnen ze kwalie en dat krijg ik na de wedstrijd DNS. Dan kunnen ze ook kwalie en we de hinders al even verzwaren en dan komen ze weer op temperatuur en op adem. Ja.
5: Vanwege de warmte is een heel soort gitjoerd dus net terug. Jim kunnen wel terug. Dat het nogal wat kritische loeren op social media. Hè? Vervelend, vond Jim.
6: Ja, dat is natuurlijk net leuk. Het is vreselijk jammer dat mensen net weten hoe het zit en dat ze daar dan wel meningen over hebben. En nou ja, dat krijg je dan wel door die heen.
5: Nou, onderdeel daarvan, het NVWA, het zijn de controlerende instantie, we moeten daar toch maar eens even zien daarin harig. Dat is juist te dienen. En wat hebben ze krijgt dienen?
6: Nou, ze hebben vooral zo'n oeral in een stallen tent, in een stalling, in een gruttehal in de manege, als de temperatuur aanvaardbaar weer. En verder hebben ze alle hinders, alle boksen langs geweest om te zien dat de wetter onwijzig weer, dat het wetter skim weer. Ze hebben ben je nou op dit moment 201 boksen. Dus ze hebben ze alle hier besjongen. En overal weer wetter op 2.91 die weer van mening dat hij in de gaten houden moest hoeveel had het hinder precies dronk. Dus dat kun je bijhouden. Had je elke oren naar je hinder taggen en hem dan drinken letten en dan de amer er weer uit heli. En het oren hinder hier een amer en er zit wat kuil in. Hier wat sopjes is maar misschien kuil. Er zijn hinders die dat doggen.
5: En voor de rest, wie alles goed zet de NVWA. Dus goed kunt verantwoorden dus. Dat kan ik ook vragen aan de veedokter. Die is hier ook bij. Er ben de fjouwer goed. Henk Ebbingen. Is het verantwoorden?
7: Ja. Tot nu toe gaat prima. Ja, we hebben helemaal geen problemen gehad. Maar hinders die het overheid binnen. Die we eruit helemaal moesten. Nee, dus het is prima te doen.
5: Hoe zorg je eigenlijk dat een hinder oorverhit is?
7: Nou dan, dat heel erg is. Dan krijg je incoördinatie dus. Dus dan rent hij net meer regelmatig. En dan helium eruit en dan temperaturium en hartslagmeten. En dan beslis je van nou, die kan beter stoppen. Maar we hebben het goed en het mooi maken, dus prima.
5: Heb je begrip voor het voor de mensen die zeggen van ja, vies te warm, wat doe je hem die in de zon?
7: Iedereen heeft zijn mening natuurlijk, maar om deze omstandigheden is het prima. En wat ik zei, ik ben natuurlijk atleten en ik ben goed getraind. En die eigenaar, die hebben er ik in belang bij dat ze een hinder net volhouden kunnen. Dus in die zin, omdat we het traject ook al inkwarten hebben, is het prima te dwalen.
5: Marathon is nog dwaande, in je oren is het kleer en dan houd je je ermee op even. Je voelt je goed aan, hè?
6: Ja, dat klopt. Dan houden wij ermee op. Dan is het siesta voor de mens en dier.
5: En morgen verder, maar dat zullen we dan wel.
6: Klopt.
5: Dank u wel.
6: Graag gedaan.
0: Ook een zelfrust daar dus in Harig bij dat Latijnse spektakel.
3: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert. Alles
4: wat er spelen, voeren.
3: De dag voorbij.
0: Elke laatste sneur van juni is het de dive van het Waad. Joert, we te van een standje een keer stilstaan bij de Waadzee als UNESCO Wrought Erfgoed. En dat begint met een moerasbrokje, een ontbijt vanzelfs, op het diek, bij het Waad. En een plakje bemachtigen is daarbij nog wel eens wat een uitdaging. Maar dat is Annette Westerslagen en die zie je lekker diep.
8: Balen, yoghurt, fruit, sinaasappelsap, koffie, thee. Volle yoghurt, van biologisch dynamische yoghurt, van Max. Wat een Max.
9: Want dat binnen zeker al je producten uit de streek.
8: Uit de regio, ja. Soepen.
9: En hoe kom je er dan bij om hier te gaan zitten?
8: Nou, het is het initiatief van mijn boervrouw. Die hier een pik en misgrepen in eerdere jaren. Maar nu is het zo mooi dichtbij. Dus dan zeiden we, nou, dan gaan we eens hier inschrijven. Ja. En ik kiede wel verjet. In Warfum heb ik altijd zo'n maaltijd op de, of een ontbijt op de dik.
9: Ja,
8: maar ik vind het zo'n mooi plakje tussen Grijns en Friesland. Ja?
10: Ja. Renate de Bakkere. Ik werk bij de Waddenvereniging.
9: Kun je vertellen waarom we hier moeten stinnen en vooral waarom die mensen daar zitten?
10: Nou, vandaag vieren we dat de Waddenzee werelderfgoed is, al 17 jaar. Dit is de dag van het Wad. Dat vieren we elk jaar de laatste zaterdag van de maand juni. En dat vieren we met een ontbijt op de dijk.
9: Nou, er is aardig wat animo voor. Is dat elk ISA?
10: Ja, het is echt een ontzettend populair evenement heel snel geworden. Toen we een tijd geleden dit evenement in ons boekingssysteem hadden gezet, was het echt binnen 2 dagen waren we al, was bijna de helft al zowat uitverkocht. Dus het gaat echt heel hard.
9: Ja. En nevens mij is het net alleen nog hier op dit moment bezig?
10: Nee, zeker niet. We hebben 10 locaties in Nederland, op alle 5 de eilanden en op 5 locaties op de Vaste Wal. Ja, en dit jaar voor het eerst doen ook Duitsland en Denemarken mee. En daar is het ineens super populair geworden. Want Duitsland heeft iets van 25 locaties en Denemarken iets van 3. Dus ja, dat je dus op ditzelfde tijdstip op 38 locaties waddenbreed lekker zit te genieten van dit prachtige werelderfgoed. Ja, ik vind dat echt uniek. Hartstikke mooi.
9: Ja, en dit is Santje en Ier. Is het gewoon elk Ierfeest of is dit dan weer een bijzonder Ier?
10: Nee, elk jaar staan we erbij stil dat we hier een prachtig werelderfgoed in onze achtertuin hebben. Ja, waar je vooral van kunt genieten. We gaan op alle locaties ook nog even een kleine wandeling maken. En de gidsen geven dan nog wat uitleg. Dus nee, elk jaar is het weer bijzonder. Want veel mensen nemen de Waddenzee op een gegeven moment ook een beetje voor, ja, als vanzelfsprekend. Van ja, die ligt er nou een keer. Dan denk ik, ja, maar het is toch echt wel een fantastisch gebied waar ontzettend veel leeft en veel vogels van gebruik maken. Ik denk, het is mooi om daar af en toe bij stil te staan, dat we dit toch wel mooi in huis hebben.
9: Ja, en wat voor mensen zitten hier dan al?
10: Ja, het is echt verrassend. Er zijn mensen van wat verder weg die er meteen een lang weekend van maken of een kleine vakantie of familie bezoeken. Maar ook heel veel mensen die hier in de buurt wonen. Veel uit Friesland, Noord-Friesland, Noord-Groningen. Ja, en dat vind ik ook zo leuk. Dat je gewoon met mensen die de Waddenzee zelf ook zowat in de achtertuin hebben, dat je dat samen zo kan beleven met elkaar. Dat vind ik echt hartstikke leuk.
9: Marieke Vellinga, Tweede Kamerlid. Jo zit hier, ik heb hem te ontbijten. Waarom?
11: Nou, dit is toch geweldig. Dit is de ervaring van het Wad. We allemaal graag van genieten. Dus dit is een prachtige manier om de Jiddy van UNESCO Werelderfgoed te vieren.
9: Ja, ja, want Jo haal wat op. Nevens mij, wat hij al hoor.
11: Ik ga heerlijk croissantje aan, lekker fruit, al je lokale dingen. Dus dat is heel geweldig. Dat haak ik dus net al hier.
9: Nee. Ja, nou, lekker eten nog.
11: Dank u wel.
3: Dit is de dag voorbij.

0: in de 10e editie van de Gaasterlandse Heuveltocht. Terug waar in Wien, hier die terug. En in dit geval dus ik, Mai Disse Warmte. Minke Molenaar is van de organisatie. En het de Kuijden is al voor mijn betiet op een paasjoer. Dat vernaam ik verslag jou, Ronald van der Pol. Doet hij in Bakhuizen omkaam.
1: In de voetbalkantine van Bakhuizen is de start van de Gaasterlandse Heuveltocht. Minke Molenaar, het is hier net heel droog, hè?
2: Nee, maar ja, de eerste meisje ben ik al fut. Ze mochten starten om 11:00. En normaal hier 15 kilometer moest starten om 11:10. Maar die mochten nou ik om 11:00 fut. Er waren heel soort meisjes vregen daarnaar. En dat is ook logisch natuurlijk. Het is extreem warm de eerste dagen. Maar ja, aan de andere kant, we zijn blij met mooi waar. Dus positief bloeien, zoek ze. Nou, en dat is geen marathon. De meisjes beginnen rustig wandelen. En de geruste route rond. Ik dacht terug het bos. Dus vandaar rond is ik nog mooi in de schaduw. Dus dat kan niet beter, zoek ze. Ja,
1: ja? Je gaat net even toch van matten we de tocht krassen.
2: Nou, zeker hebben we erover vergaderen. Ja, zeker. Dat is logisch. Nou, je denkt, ja, het wordt heet. De berichten binnen warm. Maar ja, dat iedereen kalm bloot en positief denkt. Ik bedoel, de meisjes hoeven net te draven. Ja. Het is natuurlijk wel op eigen risico, maar een echte wandelaar die draait zijn handen net voor om, dacht ik, een beetje warmte.
1: Ja, dan ben je nog net mensen onder startwest waarvan je toch van nou, dit is net toeken in de kleding die je nou gewoon haalt van, toch maar net.
2: Nee, zeker niet. Nee, ik ben echt wel geoefende wandelaars. Dus just, de meesten hebben echt de wandelskunde. Want je doet een petje op, je smaar je even in, je neemt voldoende drinken mee. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja.
2: En rustig wandel je. Het heet een wandeltocht. No?
1: Ja. Bij een wandeltocht, je trekt het beding van de route. Benny van der Meer, doe bist de routeplanner van deze wandeltocht. Had het waar ik nog meespelen in de keuze die je maken ha van de route dit hier?
3: Nee, want het is van je weet er nooit van hoe het waar is, die dag. Want dan moest het van tevoren wel even jeder kleren, hè, die rode bobbel. Dus in principe maakt dat dus net zo vol uit.
1: Nee.
3: Nee, wij verkuiten het net, wel is het net om. We horen het zo gewoon. Ja. We heesten wat we verhoren, dat is de tijden. Dat kan je verhoren.
1: Ja.
3: Maar ons is alles al kleren, dus.
1: Heb je hem dat ik dien? Tijden verhoren?
3: Wij zijn flexibel wat dat betreft. En wij zijn van, oké, die van 25, bij meisjes die wonen graag wat kuiten rennen, nou zo, brengen we die naar 15 toe. Dus zo flexibel ben wij om dat even te zetten. En dan, dat is dan de mogelijkheid om even eerder te starten. En dan weer een meisje bij die weer daar zeer content mee. Ja.
1: Ja. Ben je hem lekker rondheen?
4: Ja, heerlijk. Mooi waar hebben we erbij. Gewoon organisatie weer geweldig. Hartstikke ja, leuk. Ja, super.
1: Ja, net de waren?
4: Nee, de beste dwang. Ik zit al op mijn zaak. Je hebt 12 punten. Je kan zelf beslissen. Mooie dwang of niet. En dus de organisatie, ja, geweldig. Ze hebben perfect aanpakt.
1: Ja, ja.
4: Heel soort meisjes geweest, die zou ik ervan. Ik op mijn Facebook wel eens. Nou, ja, jij hebt dit trok in, maar ja, ik denk, ja, je bent er zelf bij. En ik is lekker door de bos gereden, lekker cool. Ja, ik het heel best.
1: Ja,
4: heel gezellig, ja. Leuk.
1: De doos is toch een thee, joh.
5: Ja, lekker.
1: Is dat net te waar?
5: Nee, dat is dikke prima.
1: Ja.
5: En de flesje werden erbij.
1: Ja. En dan is het genoeg.
5: Ja. En volgens mij hebben we nog steeds onafvuld hier erop in de rit. Dus ik heb helemaal goed kom.
1: Bastiaan, groot feest hier.
4: Het is een gekke boel.
1: Ja, ja. Waar steen wij hier?
4: Wij steen hier in het hoe heet het eigenlijk? De Grieën alweer. Ja, dit is de koffiekraan van de wandeltocht. Ja, dit is fantastisch. Ja. Hartstikke gezellig.
1: Koffie is toch hartstikke warm, mij dit waar?
4: Ja, maar er moet een goede warme, ja, wat is het?
6: Energiedrank.
4: Energiedrank, als je daar is goed verkocht. Dus wij doen koffie en thee.
0: Tja, nou, tevreden niet dus bij die Gaasterlandse Heuveltocht. Kuiri, lekker in de bossen. Dat scheelt natuurlijk voor een heel lang.
7: Om het alvoeren, de dag voorbij. Omroep
0: Friesland. Naar Fjouren vier hier is het kleer. Neeltje Housma neemt Auski als beukerjuf. Al die jaren zie je ze voor de klasse van het IKC, het Iepen Veenster in Achelen. En daarom organiseren we Squallen een Auskiersfeest. Verslag jouw Matteo Mierema van onderop Silt weer erbij. We praten met juf Neeltje en ik maar directeur Elke Hoekstra. En die vertelt hoe dit feestelijke Auskier.
8: De mooie feestelijke ontvangst, dus die alle ben en ouders van zijn Squallen, die staan haar op te wachten en in een grote vrachtauto is ze naar Squallen te brengen. En vervolgens hebben we haar op het Squallenplein ontvangen. Er is een namenbordje op het plein onthuld. En dat mocht ze zelf doen. We gaan namenbordje maken voor het duur van Neeltje Houtsmaplein. Van 1982 tot 2026. En nou ja, dat doen we gewoon als een soort eer met gewoon alles wat ze hier van deze locatie in Achtermondertje hebben.
6: Zal jou haak missen?
8: Ik denk het wel. Ik ga net in je zalang meemaken, want ik ben hier in oktober pas als locatiedirecteur oorsteld. Maar in die tijd die ik aan meemaken ga, ja, denk ik dat ik haar zeker missen zal. Maar namelijk hebben we nooit zijn niet bij de squallen. Zij tocht mij, zij betocht ik dingen die ik misschien wel eens verleden zou. Maar wie een heel belutsen leerkracht en die zullen we zeker missen.
6: En wat voor juf wie, juf Neeltje?
8: Juf Neeltje wie echt nog een juf van het oude stempel, zou ik gaan zeggen. Degene die het echt belutsen binnen bij de kleuters. En dat is haar passie. Ze zag ook altijd zijn van mijn werk leidt bij de kleuters. En dat wil ik inderdaad zo lang mogelijk volhouden. En dat gaat ze vanzelf weer, hè. 44 hier. Als

0: Ja, ik dacht vanmorgen, ik wist natuurlijk wel dat ze van alles bedacht hadden, wat dat kost in de wandelgangen van mij draaien. BMW en ik, ja, ze stond al in geheim, maar er was een van de BMW die zei, was jongen, net een vestje, maar geeft wel op pensioen. Dus toen wist ik al wat. Maar ja, het is gewoon heel leuk. Het is ook wel emotioneel natuurlijk. Maar ja, ik had altijd mijn soort leven dit. Ik ben begonnen op mijn 21ste. In Aachen, ik ben met mijn vrouwke natuurlijk. En toen ben ik begonnen bij de kleuters. Ik echt nog kleuterskwallen. Nou is basisskwallen. En in al die jaren is er een hele soort verloren. Te vol om op te nemen. Maar ik ben nu aan 64. En ja, het werk hier is heel mooi. Maar ik, ja, ik mag dan toch wel eens een rondom komen.
1: In 44 hier bij dezelfde skwallen. En ja, ik nog alleen als kleuterjuf. Waarom? Ja.
0: Nou, ik woon altijd daar vroeger al bij de kleuters werken. Dat leek me altijd mooi. Ja, die kleuters die lezen mij toch het beste. Het spontane en het eerlijke. En ja, zulke mooie momenten in de dooi. Ja, de kleuters, daar laat mijn hart.
1: Kun je wat ik missen?
0: Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker, ja.
1: Wat kun je missen?
0: De routine in de dooi. Ja, natuurlijk de dingen, de verplichtingen, de leuke dingen. Ja, straks moet thuis, daar ben ik een heel soort mooie dingen. Maar dat mag wel even op mij sympaat vinden.
1: Ja, maar jou bent net heel ondervat, want jou had je eigen plein, had ik zo.
0: Ja, ik had nog. Ja, dat wie wel heel, ja, het juf Neeltje Houtsmaplein. Nou, dat is beter kist het met krijgen. Ja, ik ben helemaal verrast.
1: En dan als laatste, jou ging dan nou mijn pensioen.
0: Ja.
1: Ging dan nog dan?
0: Nou, eerst niks. Eerst vakantie en dan zie ik het wel. Ik heb niks in de planning. Het is net zo dat wij dat ik mijn hele dag vol mooi zie een hele week. Ik ging, we hebben een paar mappenseizoen, dat is heel leuk. En er ben net van wat vrijwilligerswerk. Maar ik zie het wel.
2: Alles wat er speelt,
3: yes, hier.
2: Alles wat er speelt. De dijk voorbij. Om

0: want de haatstritte van Beestensweg is takom weekend het podium van Keus, Theater en Muziek. Ons komt binnen Reinder Haakma van de organisatie en Keusner Guido van den Berg. Welkom beiden. Ik had zo'n idee, ja, we hebben het een beetje gehoord, Reinder, dat je dag al heel lang belutsen binnen bij de organisatie.
1: Ja, eigenlijk klopt dat. En het is vanzelf gong.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, joh.
0: Dat is wie het samen zo.
1: Ja, roegels erin. Ja. Ja. En dan is het zo. Ja. Maar ik denk wel niet even zingen.
0: Ja, precies.
1: En dit is de 16e editie. Ja. Dus het werd wel stadig grutter, meer, mooier en bekender. Dus maar wel heel leuk.
0: En wat houdt dit weekend in?
1: Dit weekend hebben we als thema perspectief. En kunstenaars joggen met hun eigen, met hun hand. Oren dingen, wat ze vaak zelf sjorsten. Dus we hebben gewoon een hele speciale kunstenaars. Er zijn zo'n 35 kunstenaars die het komen. En die leren gewoon hele aparte, bijzondere dingen zien. En deze zwerg natuurlijk het geluk. We hebben prachtige historische gebouwen.
0: Ja.
1: En de huizen Lindenstein, de kerken, de ordeskwalen, de tropische kas. En om dit te exposeren is op zich al een feestje.
2: Ja, de hingen denk ik ook nog wel eens wat bij die mensen. Die rieke mensen deden in hoes, of net? Maar we hebben nog even een beetje grabbelie in de collectie.
1: Nee. Maar zij de vroegere Rieken en de Fonteins en die mensen, die helpen voor mij om het gratis te krijgen voor iedereen. Dus ja. Daar hadden we ook profijt van.
0: Ja. Ja. Van het aangonkelijk is dat de keuze, want keuze moet natuurlijk deeld worden, hè?
1: Ja.
0: Zo vind ik het meestal. Guido als keuster, maar keuze deeld worden, is dat belangrijk?
3: Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen er kennis mee kan maken. En voor de meeste kunstenaars is het ook van belang dat zoiets er is.
0: Ja, wat voor belang had het van jou als kunstenaar?
3: Nou, het grote groepen mensen die je kunt bereiken in één keer. En dat is denk ik een belangrijk gegeven.
0: Ja, dus dit een werk van jou hier van de tafel. Dat besjoggen we even. Wat meid je jou? Wat sjoggen we je?
3: Het is een foto. En ja, er zit een heel apart verhaal aan vast. Want het komt officieel weg uit de oorsprong. De Friese Oude Hengselij. Daar is een gebouw bij geplaatst. En daar heb ik een doos gevonden waar roestijzer in heeft gezeten van vlechtmatten. En dat heb ik gefotografeerd.
2: Het is een foto, maar dat zie ik net zo gauw zien. Hè? Ik dacht echt, het is misschien wel een schilderij. Prachtig.
0: Wat bijzonder.
2: Maar is dat een speciale techniek dan maar fotograferen? Dat het meer lijkt op een foto of op een schilderij?
3: Ja, dat heeft er wel mee te maken.
2: Hoe doe je dat dan?
3: Ja, ik werk in ieder geval met licht. Als er geen licht is, dan bestaat er niks. Dus je hebt in ieder geval veel zonlicht nodig. En ja, daardoor krijg je een bepaald effect en dan...
2: Ja, maar neem je dit dan maar naar een atelier of naar een fotoronde of hoe gaat het?
3: Ja, nee, gewoon... meestal doe ik het ter plekke. In dit geval niet. In dit geval heb ik hem meegenomen naar huis. Maar ik doe het gewoon in de tuin.
2: Ah ja. Ja. En dan hing je erboven, maar een camera?
3: Ja, daar ben ik een paar uur mee zoet. Een paar dagen zelfs.
0: En wat is het tussen tijdens het keusweekend in Beestensweg?
3: Tegenover
1: deze ons. Is de Sjen in het parkje Oer-Lindenstein.
0: Oh ja.
1: Maar dan in Grut.
0: Oh, nog grutter is dit.
1: Ja. En dit had straks een formaat van 2x3.
0: Zo hè. Zo.
1: Dus als je er langs rieden, rennen, fietsen, dan kan je het missen.
0: Oh,
2: maar dan blaas je deze dus op.
1: Ja.
2: En hoeveel van die doe je dan in de serie?
3: Nou, dat hangt er vanaf van hoeveel er is, maar van één foto worden er maar 5 verkocht.
2: Ja, dan hou je het exclusief.
3: Ja,
2: ja. Oké.
3: Okay. Ja. Daar worden er nooit meer van verkocht.
0: Ja. En Reinder, dat is dus in het park van Lindenstein. Kun je nog zelfs een paar pereltjes nemen dat je denkt, oeh, daar was dat ik echt even zin.
1: Nou, het is leuk om in huis Lindenstein te zien. Er zijn een stuk of 5, 6 kunstenaars. Maar een hele bijzondere, het is Michel Goetsier. En die dochter Mezzotins. En hij is een van de laatste in Nederland die die techniek had. En een soort etstechniek. Ze neemde vroeger wel het zwarte goud. Het is een hele diep zwarte kleuren in etsing ervan.
2: Mezzotins. Mezzotins, ik ken het net.
0: Ik ken Mezzotins.
1: Dus het is een uitstervend beroep.
0: Ja.
1: En hij liet de plekken zien hoe het werkt.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat wel gedurende die dagen, want het is een heel intensief proces. Dus dat liet hij zien. Wat ook mooi is om te zien, is in ons huis, het oude Eermen huis van vroeger, werd dat een supermerk naar Friesland. Er zijn allerhande jonge kunstenaars uit het westen van Nederland. Die komen naar Friesland en die hadden een soort supermarkt gecreëerd met allerhande kunstwerken. In samenwerking met het Ierske Singeloon en met het COA in Beesterswerg. En daar werd een expositie maken met film, met performance, met muziek, met eigenlijk van alles, met kunstwerken. Om die zien te leren. En wat mooi is om even te zien, is een revalidatie Friesland zelf. Dus het revalidatiecentrum, die alle hier dus in mei, dit keer mij en ik 20 revalidanten of oud-revalidanten. Oh. En die exposeren in revalidatie Friesland. En ik is het wat erin, er zit een restaurant achter, maar ik is dat een heel soort dingen zien. En de revalidant zit erbij. En die vertelt vaak, al wil het zien, van wat het West had en hoe diegene dat het kunstwerk aan is.
0: Jeetje.
1: Eigenlijk is het een heel indrukwekkend stuk van wat mensen zien litten.
2: Therapeutische kunst dus.
0: Nou, in dat revaliderend proces.
1: Ja, ik in het proces, maar ik, soms ben ik gewoon kunstenaars van beroep.
0: Ja, oh, ja.
1: En die hebben het gewoon.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ik ben daar in zwaar geweest en die had een vervolg. Ik weet wel wat op mij indruk maken had, nou weet ik een naam niet meer, maar er was een fotograaf die hier een serie foto's daar hingen van voorzien infarct en van de nij. En eerlijk zijn, ik vond die van de nij volle mooier, volle leefder dan van die ervoor.
2: Maar de, jouw dat was net zeggen
1: dat het eerst een mooie spul te mij.
2: Maar jouw een voorbeeld van de plaat, die je seren? Want dan keer weet ik een beetje...
1: Zerst dat in die twarre een stuk emotie kwam in de beeldvorming van wat hij maakte.
2: Wat
1: in mensen, hoe hij mensen fotografeerde, hoe hij natuur fotografeerde. Ja. En hoe hij er steeds meer erg kreeg voor het waardevolle van ik ben er nog.
0: Van het leven.
1: En
0: het
1: zien van wat er is.
0: Wat
1: en,
0: mooi.
1: Echt, heel prachtig. Het is.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja.
0: En het is dus al je vergeest
1: gonkelijk.
0: En het is tak om weekend.
1: Tak om sneun en snijn.
0: Nou, geweldig. En waar nog wat meer informatie vinden we dat kind op wat voor website?
1: Op de site culturellehoofdstraat.nl.
0: Nou, geweldig. Hartstikke bedankt voor je komst, Reinder Haakma en Guido van den Berg.
4: Alles wat jouw thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
5: De dij voorbij.
2: Hij ontsnapte onder jarmoede, waart een verneemd schilder en komt nou weer thuis op het beeld. Vrijdagavond een nieuwe uitstalling in Sint-Jacobi-parochie. Maar het werk van kunstschilder Germ de Jong. Nou, langs sneupen en speuren hij Jaap Hilarides en Teun Jensma dat varkel kregen. En dat is een gut compliment, denk ik. En ik ben heel nieuwsgierig naar die Germ de Jong. Want ja, het was een man die heeft koffie dronken met Picasso. Nou, dan denk ik, dan ben je een van de grutten, hè, Jaap. Maar hoe kwam je eigenlijk met je twaan op die Germ de Jong te lonen?
6: Nou, we zitten in de coronatijd. We hier te krijgen nog even horen, dat is al wel lang lief, maar we zitten bij Belkor in het kantoorgebouw. Hoe dat nou precies kwam, dat ligt er nou in het midden. Het is in beeld, laten we even in beeld praten.
2: Ja, dat mag wel.
6: En zodoende raakten we wat aan het praten. We hadden natuurlijk genoeg tijd. We zaten er vaak maar wat. En toen,
2: nou, we zaten toen ook in de kraak.
6: En we zaten nog in de kraak en zo. En nou ja, toen had ik een... ik had een beurs had ik aanvroegen voor een iets. Dat doet er nog iets voor toe. En zo waar ik in contact kwam, of kwam ik eigenlijk achter het bestaan van Germ de Jong. En toen kwam ik er ook achter dat hij in Sint-Jacob geboren was. Nou, en ik was heel erg geïnteresseerd in zijn levensverhaal, maar toen gingen we naar zijn werk kijken, want Teun is een kunstliefhebber, ik ook trouwens, maar ja, en toen raakte me eigenlijk een beetje in de band van dat dit zo mooi is uit Sint-Jabek. Uiteindelijk kom ik in, want hij is voor alle duidelijkheid, hij is natuurlijk in Amsterdam opgegroeid.
2: Ja, maar hij is in Sint-Jabek geboren,
6: ja.
2: Is hij voortgang, had hij daar in de Bergense school, had hij kunde kregen.
6: Ja.
2: En dat is wel een verneemde collectief, hè?
7: Collectief. Ja, want, ja.
2: En hoe is het dan? Ja, lid wij even naar Parijs gaan. Slaan even stappen over. Want dat van Picasso teun is, vind ik wel heel nieuwsgierig. Hoe ziet dat?
7: Nou, dan moest toch geen Jaap even vragen. Oh. Die weet dat meer dan mij. Hij heeft een zwakkere keurskilder. Dat is ook een prachtschilderij.
6: Ja, die had,
7: maar hoort hij bij het Picasso koffie dronken, weet ik niet.
6: Zien die skills gingen die het heel vaak wel zwierven heel veel. Ook om werk te maken. Gingen ze heel Europa door, ook naar Zuid-Europa. Nou, en op een gegeven moment waren het voor de zoveelste keer eigenlijk weer mode om naar Parijs te gaan. Nou, zo ben heel prut van, ook van de Bergense school, ook een Tjerk Bottema, een bekende Friese schilder, Piet van der Hem, die zat nou al in die periode in Parijs. En dus ook Germ de Jong. Ja, en daar zaten ze al vrij dicht bij elkaar in Montmartre meest. En daar treffen ze elkaar natuurlijk. Hè.
2: En dan gingen ze schilderen en dan gingen ze met elkaar
6: ja,
2: praten.
6: Ja, en misschien eens even wat drinken. Een slokje. Dus,
2: maar wist toch zeker dat hij hem schoen had? Of
6: ja, dat staat in de literatuur. Dus dat
2: gelooft toch ook?
6: Maar dat geloof ik. Tuurlijk
2: dat. Ja, dat is een mooi verhaal. Dat moeten we net kapot checken.
7: Verhaal in stand houden.
6: Ja. Mooi verhaal, precies.
2: Oké. Okay. Laten we even naar het werk in, want ja, die Bergense school, dat weer wat donker, hè, wat tjuster. Ja. En hij sprong er wel wat uit, maar meer ligt. En Jim, hebben we werk al je voen ek onder oren van het Ameland. Ja. Is dit Ameland?
7: Dit is Ameland.
2: Teunis, ja? Vertel, wat
7: en, dit is een echt Ameland Russie. Hij heeft het in 64 gemaakt, wat ook mijn bouwjaar is, dus het moet goed wezen. En ik ga ervan uit dat het huisje ook nog staat. Ik heb zelf nog één werk van weten dat het huisje niet meer staat. Maar wat het zo mooi maakt is dat... en dat vind ik dus zelf ook mooi. De kleuren zijn zachter.
2: Ja, het is een lichter. Twee witte huisjes, hè? Die oude, mooie eilandhuisjes.
7: De Bergense school is wat dieper, harder van kleur.
0: Ja. Het is bijna pastelblauwig, hè?
7: Ja.
0: Ja.
7: Dus de kleuren, en er zit ook een stuk cubisme in. Ik vind het werkelijk waar, die kleuren zijn fantastisch.
2: En dit is van jou? Dit is die werk?
7: Nee, dat hebben we liggen toch? Nee, we hebben het in Bruklijn gekregen.
6: Aardig om te vermelden. Hè. We hebben op game we beginnen heel klein begonnen. We hadden zelf een paar werken. We wisten al gauw dat een aantal andere mensen ook werken hadden. En het idee was eigenlijk ook om beeldse kunstenaars erbij te betrekken. Maar op game hadden we zoveel werk. En toen hadden we ook, nou ja, je moet altijd beperken in wat je wil. Dus we doen alleen Germ de Jong. En toen hebben we op een gegeven moment steeds groter. Toen dacht van, dan moeten we toch ook de familie maar even benaderen. Want die wisten van niks. En we wisten wel dat er... Nou, en dit is dus van een kleindochter van Germ de Jong. Maaike van Rips. Bekende taalwetenschapper overigens. En die heeft dit in Bruikleen gegeven. En nou, Teunis die heeft op een gegeven moment contact gehad.
7: Met Maarten en Guido. Guido is waarschijnlijk vernoemd Guido Germ. En hij heet ook de Jong. En die woont in Amsterdam. En er is een Maarten Visser. Dat is ook een klein kind. En daar ben Jaap en ik de gaar ook geweest. En daar hebben we ook steken van in Bruikleen
2: gekregen.
7: Ja, want
2: het is ook wel een historie van die familie. Hè? Maar de Tweede Wereldoorlog. Zijn tweede vrouw is mijn naam. Hè? Westerbork. En uiteindelijk weer gong in een concentratiekamp. En daar van de Bam Bin Wolf.
6: Ja, in leven twee dus. Vrouw, Ellie van Bima, die had ze vier kinders. En al die afstammelingen die dat werk geleverd hebben van die kinders. Dus die hadden allebei diezelfde Beppe, Ellie, die Joods waar. Overigens niet toen oppakt is omdat ze Joods waren, maar omdat ze in het verzet zat. Omdat ze trouwd waren met Germ de Jong, met een christen, zeg maar zeggen. Nou ja, toen is ze uiteindelijk wel oppakt en toch wel Gliek naar Westerbork stuurt met de laatste trein. Heel tragisch. Het is echt een tragisch verhaal. En hij had een heel mooi portret van haar gemaakt en dat heeft de familie uiteindelijk ook in Bruikleen gegeven. Daar hebben ze heel lang daarover beraadslaagd, maar dat staat er ook.
7: Ja, dat hebben we een maand of drie, vier met aan de gang geweest.
2: Ja, Wat is de grutsk op Teunis, wat je hem nog bij elkaar kreeg? 60 schilderijen, hè? Begreep ik.
6: Iets minder.
2: Ja.
7: En Jaap gaf me een high five van een week. Hij zei, we flikkert weer. Nou, dat is Alex. Ja, dan ben je grutsk. Dan ben je de heel trots.
2: Dit schilder wel even delen, want je voorst zit ook nog een grutte voor Preven. Ze is het aandacht om besteden, want die heeft mijn naam. Wat zien we daarop? Dat Lieke Blom?
6: Dat ik mij pak of
2: nee, we kunnen het mooi in beeld krijgen. Ja.
6: Nou, dat is ook wel even aardig. Zie je, we doen dit natuurlijk uiteindelijk. Dit begint gewoon met een wild idee, zoals meestal. En dan hebben we dit. Met heel veel enorme liefhebbers van Germ de Jong en ook eigenaar van schilderijen. En daar is dit een voorbeeld van. Dit is van de familie Keller. En de ouderen onder ons, wij ben gelukkig al iets jonger nog, die kennen allemaal de familie Keller. Dat waren die hadden een kledingzaak in Sint-Jacobstraat, oorspronkelijk.

0: hier weer in Friesland. Dat had je ook door de oorlog komen wezen. En Hotel de Kroon, Villa de Kroon, bij het station. Dat was een hotel, daar zat hij veel. En toen via die connectie is hij heel veel op Ameland geweest te schilderen. En misschien zag hij, wij denken dan maar, misschien zag hij daar weer iets van het Beelse licht van zijn jeugd op Ameland. Hij had altijd het licht zocht trouwens, hè? Dat zie je ook in die schilderij. En dat is ook het verschil met die Bergse school. Ja, dat misschien had hij weer iets van het waddenlicht.
1: Zie je. Het licht daar boven Koehol.
0: Ja, dan weet het.
2: ja, dat kind het te wezen. Hey, maar dan gaat het hier op 4 juli. En dan is het best wel lang te zinnen. Want dan maar tredje in september eigenlijk de hele zomervakantie lang. Wat ben nou, wat zoest nog hier? Want ik is naar Sint Jacobi Prog of Sint Jabek. En dan? Wat?
3: Nou, ik zou de hele zomerlingen zich daarvoor gaan lekker even naar de schilderijen van Germ de Jong. Maar combineer dat ook even met een bezoekje aan de Westhoek en Zwarte Haan, om niet heen gaan.
0: Ja.
3: Want en je kan ook naar de Haanplaats, daar hangt ook kunst en oude ziel.
0: Ja.
4: En wat voor dagen is het iepen, de kerk?
0: Het is het weekend open van 1 tot 5. Elk weekend van 1 tot 5, vanaf 4 juli tot en met, meen de 13 september.
3: Ja. 13 september, ja, dat is een hele
2: en
3: mooie
2: periode. En dan is het ook, 13 september is het ook Monumentendag. En dat doet de kerk wel aan mij.
0: Laten we het hier ook zeggen, dat iemand op graag op verzoek even komen wil, bel een van ons even op. Dan kunnen we ook altijd de kerk wel even opkrijgen.
2: Okay, nou. De grote kerk dus in Sint-Jacobi-Brogge, ja, steeds maar. Nou, iedereen weet wel wat het is. Bedankt. En mooi dat je hem dit bij elkaar, Karel, hè. Dat is prachtig.
3: Dat is
2: je hebt grote complimenten ervoor.

0: man die is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
4: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
3: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
4: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
3: Dit was wat ik wou.
4: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
3: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering.

0: Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen social media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe geen enkel effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Nora van der Bij hebben een ongeboren zoontje verloren. Dat vertellen ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om de pole position, maar crashte in de op één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd, daarna volgde Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vannacht en vanavond. Dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien weer weg naar Duitsland. Koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterijen. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nL.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het is weer eens wat anders dan die eeuwige vergelijking met pingpongballen. Op de site van de NOS staat dat er in Zeeland joekels uit de lucht kwamen. Zelf heb ik daar een andere associatie bij, maar hey, misschien niet eens zo gek. Dan kunnen we die hagelstenen ook cupmaten gaan geven. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, terwijl het hier in Hilversum nu ook flink is losgebarsten. We beginnen straks in Venezuela, waar het Nederlandse reddingsteam is geland. We hebben ook live muziek van Rosa en Joshua Herwig. Cello en zang, het wordt heel mooi, dat weet ik al. Verder leidt een project om Israëliërs te huisvesten in dorpen in de Italiaanse Alpen tot ernstige spanningen en zelfs bedreigingen. We gaan het ook hebben over het verhaal van Johannes, een jongen die op de basisschool niet goed kon stilzitten en lastig was, totdat hij de conciërge begon te helpen en met zijn handen aan de slag kon. Het is 50 jaar geleden dat een vliegtuigkaping het startschot vormde voor de politieke carrière van Benjamin Netanyahu. En aan het einde van het uur gaan we ook nog even stormchasen. Dus het wordt een bomvol uurtje. Gauw gaan we beginnen met eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 27 juni.
4: Majesteit, ridders militaire Willemsorde, excellenties, veteranen. Van harte welkom op deze 22e Nederlandse Veteranendag hier in deze Schouwburg.
2: Zo werd vandaag de Veteranendag in Den Haag afgetrapt. En die was anders dan anders.
4: Omdat, zoals u weet, het défilé en de festiviteiten vanwege de extreme hitte geen doorgang kunnen vinden.
2: Premier Jette was ook aanwezig in de Schouwburg en hij prees de veteranen.
5: Want jullie waren het, en jullie zijn het, die daadwerkelijk uitvoeren wat mensen ver weg in een Haagse zaal besluiten.
2: Veteranendag werd ook op andere plekken gevierd, zoals bij de TT in Assen. Daar was een speciale veteranencamping waar de oud-militairen met elkaar in gesprek gingen.
6: Zoveel leuke dingen die je meegemaakt, dingen die, ja, die je tijdens je uitzendingen of je werk, leuke anekdotes, die passeren de revue.
2: En de band tussen de veteranen is speciaal.
6: Omdat je in een bepaalde werkomgeving zit, waarin je op elkaar moet kunnen rekenen. In levensgevaarlijke situaties. Ja. En dat maakt die band.
2: Vandaag werden in meerdere Europese landen hitterecords gebroken. En ook hier in Nederland was het weer warm. Dus dan ga je...
7: Ja, zweten.
2: De mensen vluchten massaal de bioscoop in. Niet vanwege het filmaanbod, maar...
8: De airco. Dat was de voornaamste reden, inderdaad.
2: Vanwege de hitte en de druk die dat oplevert voor de zorg werden meerdere festivals afgelast. Sommige wel erg laat.
9: 1 uur van tevoren, ja, sorry, dat vind ik wel echt een beetje te kort dag.
2: En deze bezoeker vindt dat allemaal een beetje overdreven.
10: Ik bedoel, een beetje onweer, een beetje hitte, zijn echt niet veel suiker, weet je wel.
2: Maar er is ook begrip.
11: Als mijn oma nu naar het ziekenhuis moet en het kan niet, dan zou ik ook boos worden. Dus dan maar geen feestje.
2: En volgens deze arts is het verstandig dat sommige festivals niet doorgaan.
12: Vanuit het oogpunt van ons als artsen is het een verstandig besluit geweest. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de organisatie en de mensen die daarvoor kaartjes hebben, dat dat wel een domper is.
2: En dan een grote stunt op het WK voetbal vannacht.
13: Kaapverdië heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de knock-out fase van dit wereldkampioenschap.
2: Ja, Kaapverdië is een van de kleinste voetballanden ooit dat zich plaatst voor de knock-out fase van een WK voetbal. En dat zorgde voor feest in de kleedkamer. Veel spelers uit de selectie zijn geboren in Rotterdam en daar barstte na de wedstrijd dan ook een volksfeest los.
14: Hier doen we het voor. Voor ons is het gewoon alsof we wereldkampioen zijn geworden. Zo voelt het ook.
2: Zo'n feestje hoort er ook bij als je Kaapverdiaans bent.
14: Voor ons is het normaal als iets te vieren valt. Doen we dat met z'n allen.
2: In de volgende ronde speelt Kaapverdië tegen Argentinië en dus tegen...
15: Messi, Leo.
2: Sorry, wie?
16: Messi!
2: Ja, Lionel Messi dus. En volgens deze Kaapverdiaanse speler kunnen ze ook van hem winnen. Want...
17: De bal is er rond, dus we gaan het zien, man.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Met ruim 1400 officiële doden en nog altijd duizenden vermisten groeit de wanhoop in Venezuela na de zware aardbevingen van 3 dagen geleden. De internationale hulp komt inmiddels wel op gang. Ook het Nederlandse reddingsteam is vanmorgen aangekomen en zij zijn ook al gelijk aan het werk gegaan. Jorg van Waardhuizen is woordvoerder van het Nederlandse team en kort voor deze uitzending sprak ik met hem en vroeg ik waar ze nu zijn.
7: Wij zijn nu in La Guardia, dat ligt ten noorden van Caracas. Daar zijn we gestationeerd met andere SAR-teams, Search and Rescue teams, bij een honkbalstadion. Ook in het honkbalstadion zijn teams gevestigd. En dat is eigenlijk een paar honderd meter van waar echt de grote puinhopen liggen.
2: Ja, dat is een van de zwaarst getroffen gebieden.
7: Klopt, ja. Ja, met name die strook langs de kust. We hebben helikopterbeelden gezien, daar ligt echt een hele hoop werk voor ons te doen.
2: En hoe pakken jullie dat werk aan? Hoe gaan jullie te werk?
7: En wij maken eigenlijk onderdeel uit van een internationaal mechanisme vanuit de Verenigde Naties waar al deze search and rescue teams bij aangesloten zijn. Teams die er eerder waren, die hebben dan ook coördinatie opgestart en die verdelen dan het gebied in bepaalde sectoren. Wij krijgen dan zo'n sector toegewezen en daar gaan wij gewoon in eerste instantie aan de slag te verkennen van hey, wat voor gebouwen liggen hier ingestort, wat zijn de kansen op dat die mensen liggen. Gaan we langs met onze reddingshonden en die kunnen eventueel ruiken of er nog levende mensen onder de paard liggen.
2: En is dat ook al gebeurd? Hebben jullie al mensen gevonden?
7: Op dit moment komen de eerste 2 teams komen langzaam terug. Die hebben nog geen levende mensen gevonden. Wel veel verkend en kunnen afstrepen waar we ook niet naartoe hoeven. Maar er zijn degelijk nog wel kansen. Want we weten dat op 2 werkplaatsen van andere teams zijn ze bezig met mensen te bevrijden. En vandaag is het ook een Spaans team nog een 16-jarig meisje bevrijd. Dus we hebben hier volgens mij nog steeds volle kans om mensen te helpen.
2: Ja, in het journaal hoorde ik ook een Venezolaanse reddingswerker zeggen dat ze nog stemmen horen onder het puin en dat sommigen zelfs ook nog hun telefoon op kunnen nemen. Maar goed, na 3 dagen gaat de tijd natuurlijk wel dringen.
7: Klopt, ja. We hebben een beetje die soort van gouden grens van 3 dagen, maar die is natuurlijk ook gewoon rekbaar afhankelijk van de omstandigheden onder het puin. Dus wij gaan gewoon door net zolang tot we hier van de autoriteiten en de collega's horen van dat we een andere fase in gaan.
2: Ja, en vanavond was er een melding dat er een nieuwe beving was voor de kust met een kracht van 5,6. Dat lijkt me nou ook niet ongevaarlijk als je op zo'n moment bezig bent midden in dat puin.
7: Klopt, nee, dat is inderdaad een risico. Wij hebben hem ook gehoord, we hebben hem niet gevoeld overigens, dus daar zijn we blij mee. Maar nee, dat is altijd een risico. Dit werk komt niet zonder risico's om te werken in een rampgebied. En daar zijn we op voorbereid en getraind. We blijven ook weg van... Ja, van objecten waarvan wij denken, dit is gewoon niet veilig om aan het treden.
2: En nou is Venezuela geen vrij land. Bij eerdere rampen wilde de regering ook buitenlandse hulporganisaties helemaal niet toelaten. Hoe is de samenwerking nu?
7: Voor ons is de samenwerking eigenlijk best oké. Dat verloopt met name via de Nederlandse ambassade. En die doen echt super werk voor ons. Ze hebben gezorgd dat hier gewoon voertuigen klaar stonden en alles. En die halen voor ons dus... De kolen uit het vuur van wat betreft contact met de overheid hier ter plekke. Dus dat gaat goed.
2: Ja. Nou, het is het begin van een periode van zwaar werk. Hoe lang blijven jullie?
7: Wij blijven altijd maximaal een dag of 10. Dan zijn wij zijn zelfvoorzienend. We hebben eigen voedsel en water mee, maar daarna zijn die voorraden op. En eerlijk gezegd is na zoveel dagen natuurlijk ook direct bij 10 uur uit. En ook de kans dat iemand nog vinden erg klein. Dus max 10 dagen.
2: Goed. Nou, dan wens ik jullie daar heel veel succes bij. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. Dankjewel.
7: Dankjewel.
2: Ja, vanavond dus live muziek in het oog. Met mezzo-sopraan Rosa en cellist Joshua Herwig, broer en zus die al jaren samen muziek maken, bekend zijn vanwege hun improvisaties en ook omdat ze graag verder kijken dan de klassieke muziek alleen en er allerlei andere muziekstijlen mee verbinden. Welkom allebei.
16: Dankjewel.
2: Rosa, wat moet ik me daar bij voorstellen? Jullie maken van klassieke stukken pop en vice versa?
16: Nou, we gebruiken eigenlijk allemaal verschillende stijlen die we om ons heen horen. En maken daar soms nieuwe versies van klassieke stukken van. Maar we blijven ook trouw aan de klassieke muziek. We zijn opgegroeid met heel veel klassieke muziek vanuit onze moeder en heel veel jazz vanuit onze vader. En vanuit die interesse allebei eigenlijk allemaal andere stijlen ook op gaan zoeken.
2: Ja.
16: En daar maken we nieuwe ja, nieuwe versies van.
2: Zo ook van Blackbird van de Beatles. Dat gaan jullie zo spelen. Welke link is er tussen dat nummer en de klassieke muziek?
17: Ja, de Beatles waren sowieso geïnspireerd door heel veel verschillende dingen. Ook door Indiaanse muziek bijvoorbeeld. Maar ook van klassieke muziek. Zo werd Paul McCartney bij dit nummer geïnspireerd door de bourrée. Voor luid in E mineur van Johann Sebastian Bach.
2: Ah, okay.
17: Nou, nogal bekende componist. Hij hoorde een akkoordenschema daarin en hij draaide het om en dat werd Blackbird.
2: Okay.
17: Die link. En ik heb dus die gitaarpartij weer vertaald naar de cello. Wat een leuke uitdaging was en dat blijkt goed te werken.
2: Nou, daar gaan we dan graag nu naar luisteren.
17: Zeker.

0: wereld.
1: Oh, wat mooi. Dank jullie wel, Rosa en Joshua Herwig. Straks horen jullie weer. In het hoge noorden van Italië, in de groene Alpenvallei Val Sesia, heeft een burgemeester deze week een kogelbrief ontvangen. Aanleiding is een project waardoor er de afgelopen jaren tientallen Israëlische gezinnen in de regio zijn komen wonen. En een lokale krant spreekt van Israëlische nederzettingen die in de vallei voor geopolitieke spanningen zorgen. Correspondent Angelo van Schaik, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, dat klinkt alsof het hoog oploopt. Het gaat om een zogeheten project Baita, als ik het goed zeg. Wat is dat?
2: Ja, Baita betekent in het Italiaans berghut. En Bayit betekent huis in het Hebreeuws. Dus een samentrekking van Bayit, Ita, Italiaans huis in de Alp in dit geval. En het is een project van Ugo Luzzati, een Italiaanse Jood die 38 jaar in Israël woonde. In 85 ging hij daarheen. En in 2022 kwam hij weer terug. Maar hij kwam terug in Italië omdat hij het land waar hij naartoe was verhuisd, Israël, niet meer het land was waar hij uiteindelijk bleek te wonen, 38 jaar later. En hij ging in de Val Sesia wonen, aan de voet van de Alpen, en kwam om het idee voor dit project na een gesprek met een lerares in het dorp waar hij kwam te wonen, in Varallo. En die klaagde over het feit dat dat dorp, maar ook de dorp en omgeving aan het leeglopen waren, zoals wel veel meer Italiaanse dorpen in de Appenijnen en in de Alpen. En toen dacht hij, misschien is het idee om dan mensen uit Israël hierheen te halen. En daar ging hij dus promotie voor maken om ervoor te zorgen dat Israëli's daar naartoe konden. In eerste instantie liep het niet echt storm, maar na 7 oktober 2023 stonden er in een week tijd ineens 40 families op de stoep. Uh-huh. In Val Sesia. En in de maanden daarna kwamen er nog eens 30 gezinnen bij. In totaal wonen er nu zo'n bijna 400 mensen, 400 Israëli's, zowel Arabische Israëli's als Joodse Israëli's in de Val Sesia, in de Italiaanse Alpen.
1: En wie zijn dat dan? En wat voor reden hebben zij om naar Italië te komen?
2: Nou, eigenlijk dezelfde reden als waarom Luzzati uiteindelijk weer terugkwam naar Italië. Het feit dat in Israël allemaal grimmiger wordt. De Gaza, de oorlog in Gaza, het geweld op de Westbank, de aanval op Iran, de aanval op Libanon. Mensen zijn het daar gewoon niet meer mee eens. En vertrekken uit Israël. En willen er niet meer mee te maken hebben. En gaan dus in dit geval in Italië wonen.
1: Ja. Zou je zeggen, goed nieuws. Want deze mensen die pompen ook zo een beetje geld in de lokale economie. Ze brengen levendigheid mee in die dorpen die dus allemaal leegliepen. Wordt dat dan niet zo gevoeld door de Italianen die daar wonen?
2: Nou, als ik burgemeester Pietro Bondetti, dat is de man die de dreigbrief ontving, mag geloven wel. Voor de economie is het zeker goed nieuws. Dorpen waren op sterven na dood. Nu is er weer levendigheid en er wordt geïnvesteerd. Israëli's hebben huizen gekocht en opgeknapt. Ze werken in de omgeving, ook in de gezondheidszorg. Onder andere zit een aantal artsen bij. En hun kinderen gaan naar de lokale school. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk, want in dit soort leeglopende dorpen is dat een van de eerste dingen die vaak dichtgaan. Dus scholen, omdat er geen kinderen meer zijn. En volgens de burgemeester zijn de mensen goed geïntegreerd. En zijn er geen wrijvingen met de lokale bevolking. En ook niet met de islamitische gemeenschap die daar in het gebied woont. Okay. Dus in het echte leven is het allemaal koek en ei. Dat zei ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita tegen mij aan de telefoon van de week. En volgens hem is de dreigbrief vooral het gevolg van een soort frame online die het eigen leven is gaan leiden. Dat Israël namelijk kolonisten zou gaan naar Italië zou sturen om de Alpen te koloniseren. Mm-hmm. En dat lijkt me dat een beetje lastig met 400 mensen op een gebied waar enkele honderdduizenden mensen wonen. Maar
1: is dan bekend uit welke hoek die brief is gekomen, die kogelbrief, waar ook echt een brief met tekst bij zat, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, zeer waarschijnlijk, maar de politie weet het niet helemaal zeker nog, uit linkse pro-Palestina hoek. Het was een anonieme brief, ondertekend door Il Movimento Antisionista, dus de anti-Zionistische beweging. En de brief was gericht aan de burgemeester van het dorp, de Pietro Bondetti, die ik net ook al noemde. En ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita werd in de brief genoemd. En de eis is dat er dus een einde komt aan wat de briefschrijver noemt de kolonisatie van de Walsesia door Israël. En als dat niet gebeurt, dan dreigt hij of zij met geweld.
1: Ja, en je zei net van ja, in de echte wereld hoor je dit soort geluiden niet. Maar die gevoelens die dan in die brief worden geuit, worden die wel elders breder gedragen? Of tegen welke achtergrond gebeurt dit?
2: Ja, het speelt natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van het conflict Gaza-Israël. En tegen de uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever. Er is in Italië een vrij grote pro-Palestina-beweging. Een groot deel van de opvarenden van de flotilla kwamen uit Italië. Er zijn havenblokkades geweest, omdat havenarbeiders weigerden bijvoorbeeld Israëlische schepen te laden of te lossen. Dus dat pro-Palestina-anti-Israël-sentiment is vrij sterk in Italië, zowel bij extreem rechts als bij extreem links. En een deel van die vijandigheid tegen Israël uit zich ook in antisemitisme helaas, via leuzen op de muur, maar ook in fysieke aanvallen. Op bevrijdingsdag, 25 april, werd de Joodse brigade, die in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de partizanen meehielp Italië te bevrijden van de fascisten, die werden verwijderd uit de optocht in Milaan. Eerder werden ook al twee Argentijnse Joden in Milaan aangevallen omdat ze een kippa droegen. Die aanvallen kwamen allemaal uit linkse hoek. Ja. En gezien het taalgebruik van de briefschrijver, ja, behalve het feit dat er ontzettend veel grammaticale en spellingsfouten in stonden, dan moet je echt wel vanuitgaan dat het uit die linkse, extreem linkse hoek deze bedreiging.
1: En hoe dan ook is het een heel dreigende situatie, want er werd ook geschreven, nu sturen we een kogel, maar de volgende keer gaan we echt schieten.
2: Dat klopt. Dat heeft het geschreven, ja.
1: Heeft dit nog effect op dat project? Gaat die Luzzati daar wel mee door met mensen hier naartoe halen?
2: Ja, Luzzati doet het eigenlijk een beetje, hij doet er vrij luchtig over. De politie is wel een onderzoek begonnen, en terecht denk ik ook, om te kijken waar dit vandaan komt. Luzzati zegt, ach, het is waarschijnlijk een gek met een internetverbinding die niks beters te doen heeft. En Luzzati zegt, ja, in het echte leven, de mensen hier in de vallei, de mensen in de dorpen, zijn blij met de komst van de Israëli's. Er zijn geen wrijvingen, althans niet hier. Dus waarom zou ik er niet mee doorgaan? En dus blijft hij zijn project promoten. Hij zegt ook dat er dus behalve de 70 gezinnen die er nu al zitten, er nog 70 gezinnen een huis hebben gekocht voor het geval dat de situatie in Israël nog grimmiger wordt. Ja. Zodat ze een uitweg hebben om met Israël weg te komen. Dus hij zegt, ik blijf hier gewoon mee doorgaan. Ik laat me niet door een gek met een internetverbinding uit het veld slaan.
1: Ja. Oké, nou dankjewel voor je uitleg, Angelo van Schaik, correspondent in Italië. We gaan terug naar Rosa en Joshua Herwig. Jullie vertelden net, we verbinden eigenlijk allerlei stijlen aan elkaar, maar jullie spelen ook in op de actualiteit, op het WK bijvoorbeeld. Want jullie hebben het lied Wij houden van Oranje onder handen genomen. Hoe is dat zo ontstaan?
0: Ja, nou ja, we spelen op 18 en 19 juli op Festival Klaterklanken. Nou ja, dan is de finale en we zijn hoopvol.
1: De
0: kans is niet groot,
1: Oranje.
0: Maar we gaan ervoor.
1: Ja.
0: En dan vonden we het leuk om daar Wij houden van Oranje te spelen op die dag. Maar ook heel leuk om het bij jullie te spelen. En het is een mooi lied, want het heeft zijn oorsprong in Schotland. Het is een oud traditioneel lied, Auld Lang Syne, of Sin. En dus het is heel mooi dat het is helemaal verhuisd naar Nederland. En nu is het volkslied. En we hebben er nog wat bluegrass aan toegevoegd. Een mooie stijl uit Amerika. En onze eigen versie van gemaakt.
3: En we kwamen dus eigenlijk achter, omdat we aan het kijken waren naar de vergelijkingen tussen voetbal en klassieke muziek, dat er in de stadions heel veel klassieke liederen of uit opera vaak als een soort chant wordt gezongen. En bijvoorbeeld uit de opera's van Verdi, La Donna e Mobile. En dan krijg je een hele andere soort tekst erop. Dus die link die is er echt. En dat vonden we leuk om...
1: Nu dus, wij houden van Oranje.
0: Zeker. Yes.

0: Ja, Annabel, ik ga ook klappen. Ja, dit is echt geweldig. En ik stel voor dat als we dan straks kampioen zijn, dat jullie dit ook gewoon gaan spelen.
1: Heel
0: bij
1: gaas.
0: De inhuldiging bijvoorbeeld. Ja. Ja. Goed, ik ga naar Annabel Zandbergen, presentatrice van het Jeugdjournaal. Want zij heeft een korte documentaire gemaakt over Johannes. Hij is 12 jaar en ze noemen hem meneer Johannes.
2: Oh nee, moet ik weer naar school? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik weet niet eens wat je ervan moet leren. Ik kan wel stilzitten, maar niet zo lang.
0: Ja, Annabel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We hoorden hem hier even. Dit is een jongen, Johannes, die niet van stilzitten houdt. Niet ervan houdt om in de klas te zitten. Vertel eens, wie is hij?
1: Johannes is een jongen van 12. Hij woont in Twijsselerheide in Friesland. En ik ontmoet hem op de basisschool voor een reportage van het Jeugdjournaal. En omdat hij niet alleen leerling is, maar ook conciërge. Dus hij is eigenlijk een jongen die niet zo hield van leren, niet van stilzitten. En toen ontdekte dat hij het eigenlijk heel leuk vond om allemaal klusjes te doen. En daar ook de kans toe kreeg.
0: Ja, dat ontdekte hij niet zomaar. Er was een leraar die eigenlijk hem best vervelend vond in de klas. Hè?
1: Ja.
0: Hij van, ga maar even naar de conciërge toe.
1: Ja, en hij was ook, denk ik, ontzettend vervelend. Dat zegt hij zelf ook. Dus echt, toen ik hem ontmoette, dan zat hij ook, hij zit helemaal in zijn eentje vooraan in de klas. Omdat hij gewoon, als hij naast andere leerlingen zit, dan gaat hij lopen klieren. Hij gaat staan op zijn stoel. Propjes gooien. Hij heeft zijn werkboek een keer verscheurd, zei hij. Dus hij was ontzettend vervelend. Hij kon gewoon niet goed stilzitten. En zijn meester Jelmer, die dacht van ja, wat moet ik met deze jongen? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, ga maar even de klas uit. Ga maar even een kop koffie voor me zetten. En toen is dat eigenlijk uitgebouwd tot steeds meer klusjes. Ook omdat er een andere conciërge was die bijna met pensioen ging, meneer Jan. Dus Johannes dacht van ja, als ik kan koffie zetten, kan ik misschien ook wel een kan koffie zetten. En dan kan ik zorgen dat hij klaar staat in de lerarenkamer, als de leraren zo meteen pauze hebben. En meneer Jan veegt altijd het plein. Dan kan hij misschien ook wel een keer het plein vegen. En zo ging hij uit zichzelf steeds meer klusjes doen.
0: En hij wilde eigenlijk meneer Jan zijn.
1: Ja, dat eigenlijk wel. Jij dacht van, dat lijkt me veel leuker dan in de klas zitten.
0: Ja, maar hij werd meneer Johannes.
1: Ja.
0: Want hij ging dus inderdaad eigenlijk allerlei conciërgeklusjes doen. En voelde zich ook heel verantwoordelijk. Dat zie je zo mooi in die film.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij, ja, als hij in de klas wordt gefilmd, dan zie je hem eigenlijk de hele tijd gapen. Hè? Als er iets in.
1: Ja, want extreem
0: veel. Ook gewoon zijn schoolwerk wel doen.
1: Ja.
0: Maar als hij dan, zodra hij naar buiten mag en dingen mag gaan doen, dan leeft hij echt helemaal op. En hij voelt zich ook serieus genomen misschien op dat moment. Wat betekent dat voor hem om dat werk te doen?
1: Ik denk dat hij zich, doordat hij die klusjes mag doen, echt gezien wordt als meneer Johannes, dat hij zich gezien voelt. Dus tenminste, dat vertelde meester Jelmer mij ook, van Johannes heeft zich heel lang niet gezien gevoeld en was daardoor misschien ook wel vervelend om aandacht te vragen of om grappig te zijn tegenover de andere leerlingen. Maar juist doordat hij deze rol kreeg, voelde hij zich gezien en ja.
0: Ja,
1: mocht
0: dat woord
1: zijn.
0: Vind ik grappig dat je dat zegt. Want ik vond een van de meer ontroerende momenten in de film, als je Johannes zo bezig ziet, en dan is hij bezig met het repareren van stoelen.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij, een goede conciërge is dat je alles ziet. Zegt
1: hij. Ja, hij neemt het heel
0: dacht
1: serieus.
0: Ik van, ja, dat is ook wat hij wil. Hij wil zelf ook gezien worden.
1: Ja, zeker. Ja. En dat wordt hij ook. Want sinds hij conciërge is, krijgt hij complimenten over zijn gedrag. En is hij veel zelfverzekerder. Dus het heeft hem ook wel veel positiefs gebracht eigenlijk.
0: Ja, en nou ja, hij is dus een doener, duidelijk.
1: Mm-hmm.
0: Hij vindt eigenlijk alles leuk behalve leren.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn natuurlijk heel veel kinderen zoals Johannes. Welk grotere verhaal vertelt deze documentaire?
1: Ja, ik denk dat er in veel klassen een Johannes zit. En dat je best wel geluk moet hebben als zo'n Johannes zijnde om gezien te worden door je leraar. En dat dus niet altijd lukt. En ik denk dat er misschien ook een beetje te veel aandacht is, ook omdat je die doorstroomtoets moet maken, die CITO-toets. Dat het heel erg, en dat leraren zich daar ook een beetje toe gedwongen voelen om te focussen op focussen op rekenen, taal, spelling. Dat daar heel veel aandacht voor is. En dan krijg je ook compliment als je dat goed doet, als je een goed rapport hebt, een goed cijfer. En kinderen die daar minder goed in zijn, die krijgen die complimenten niet zo. Maar moeten wel heel erg hun best doen om toch dat niveau te halen. Dus ik denk, terwijl het zo belangrijk is om ook een compliment te krijgen over iets waar je goed in bent. Dus ik hoop dat deze documentaire, dat kinderen die hier naar kijken en misschien als meester en juffen meekijken, dat ze denken, oh ja, zo kan het ook.
0: Ja, nou ja, hij had dus inderdaad geluk met die leraar, Jelmer. Maar er zijn denk ik heel veel leraren die dit natuurlijk ook graag willen, maar misschien niet kunnen. Omdat ze gewoon er geen ruimte voor hebben. Dat de klassen gewoon veel te groot zijn. En,
1: ja, zeker.
0: Dat er geen tijd voor is.
1: Er is geen tijd voor. Je hebt grote klassen. Johannes zit ook best in een grote klas met iets van 30 leerlingen. En je moet als leraar ook wel een risico durven te nemen. Dus dat je denkt van oké, misschien is deze taak iets minder belangrijk voor deze leerling. Dan slaan we die even over en dan mag die wel even de klas uit.
0: Ja.
1: Dus dat moet je wel durven als leraar.
0: Nou, uiteindelijk gaat hij dus met best wel wat zelfvertrouwen naar de middelbare school. Dat volg jij ook in de film. Daar is hij natuurlijk geen conciërge meer. En ik zag hem dan als brugpieper met zo'n grote tas vol boeken proberen in zijn laadje van zijn bureau te proppen. En hij begon alweer te gapen. Hoe gaat het nu met hem?
1: Nou, het gaat op de middelbare school eigenlijk heel goed. Want hij zit op een praktische school ook. Dus hij heeft telkens één theorievak en dan een praktisch vak. Dus daar kan hij heel erg zijn energie kwijt. En ik denk ook wel juist omdat hij zo gezien is en zo zijn kracht is gezet op de basisschool, dat hij daarom nu het best goed doet op de middelbare school.
0: Ja.
1: Omdat hij gewoon weet wat hij kan. Hij weet wie hij is. Hij heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij denkt, oké, ik moet even, want dat moest hij ook op de basisschool, ik moet even dit taakje afmaken, maar dan heb ik zo meteen lekker praktijkles. Dus eigenlijk, ik denk omdat hij zo gezien is op zijn basisschool, dat het nu dus eigenlijk heel goed gaat op de middelbare school.
0: Een positief voorbeeld van hoe het ook kan gaan. En waar zie je hem eindigen? Als conciërge? Of?
1: Nee, ja, dat dacht ik. Want hij kan het ook niet loslaten. Dus ik dacht, want ik dacht ook dat het niet zo positief zou eindigen. Ik dacht, hij gaat naar de middelbare school en heeft de meester Jelmer niet meer. En dan gaat het vast niet goed. Maar dat gaat dus hartstikke goed. Maar hij weet ook al heel erg wat hij wil. Hij wil gewoon vrachtwagenchauffeur worden. Dus ik denk dat we hem ooit over een paar jaar op de vrachtwagen tegenkomen.
0: Nou, hartstikke goed. Oké, dankjewel. Annabel Zandbergen, presentatrice dus van het Jeugdjournaal. En die film is morgen te zien om 7:50 op NPO 3. Gelijk na het Jeugdjournaal.
1: Ja, allemaal kijken.
0: We gaan voor het laatst luisteren naar Rosa en Joshua Herwig. Dit keer jullie vertolking van een lied uit de jaren 30 in Amerika. Van George Gershwin, Someone to Watch Over Me.

0: Nou, het is hier doodstil in de studio. Ja, het is heel, heel erg mooi. Dank jullie wel, Joshua en Rosa Herwig. Ja, hier stil buiten is ondertussen enorm aan het hagelen. Misschien is het op de achtergrond nog wel te horen. Maar goed, bedankt voor jullie komst naar de studio. In het jaar dat het oog 50 is geworden, kijken we zo af en toe naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden die sporen trekken tot in het nu. Op 27 juni 1976 kaapten Palestijnse en Duitse terroristen een toestel van Air France dat onderweg was van Tel Aviv naar Parijs. En de piloten werden gedwongen om naar Oeganda te vliegen. En daar volgde een sensationele bevrijding van ruim 100 gijzelaars, waarbij de broer van Benjamin Netanyahu, Jonathan, om het leven is gekomen. Oud-correspondent in Israël voor Trouw, Ines Polak, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we meteen even teruggaan naar die dag in juli 1976. Even luisteren.
2: Kinderen moeten leren over zichzelf waar ze op de basisschool waar ze goed in zijn. Waar ze heel veel plezier in hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat kinderen dat leren op een basisschool. En ze moeten ook leren dat ze moeten doorzetten.
0: Dit is het verkeerde fragment. Dit was namelijk meester Jelmer nog uit de documentaire van Annabel. We gaan nu even naar 1976.
3: 9 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Israëlische troepen hebben alle overgebleven gijzelaars van het gekaapte Franse vliegtuig bevrijd. Dat is gebeurd tijdens een bliksemactie op het vliegveld van Entebbe in Oeganda, die ongeveer een half uur heeft geduurd.
0: Ja, Ines, op dat vliegveld Entebbe, wat gebeurde daar toen dat vliegtuig daarheen was geleid door die kapers? Wat was dat voor een moment?
1: Door de kapers?
0: Mm-hmm.
1: De kapers heeft dat vliegtuig laten landen op een, niet het belangrijkste vliegveld, maar iets verder afgelegen. Had daarbij de steun van de Oegandese leider Idi Amin. En zij hebben toen eigenlijk los geld geëist, in de zin van dat ze vrijlating wilden van tientallen Palestijnse gevangenen. Ze hebben ook meteen al een scheiding aangebracht tussen de Israëlische passagiers en de Franse passagiers. Die Franse passagiers zijn een paar dagen later ook vrijgelaten. En de Israëli's die bedreigden ze met, ze zouden elke keer twee mensen doodschieten. En ik heb toevallig gisteravond was er een documentaire op de Israëlische televisie, waarin ze de mensen aan het woord lieten die toen kinderen daar waren. En die vertelden hoe ze als de dood waren, want ze de kapers dreigden om te beginnen twee bij twee kinderen dood te schieten. Uiteindelijk is in Israël toen besloten tot de operatie. Met behoorlijk wat, het heeft een week geduurd.
0: Het was geen makkelijk besluit. Het
1: was geen makkelijk besluit. En er speelde toen al ook de rivaliteit tussen premier Rabin en zijn minister van Defensie, Peres. Peres was voor actie. Die vond dat ze dat niet konden laten gebeuren. Rabin wilde eerst onderhandelen, maar toen hij zag dat ook de Fransen al het in de steek hadden gelaten en dat er geen mogelijkheid was om ze vrij te krijgen, toen besloot Rabin om zijn oké te geven. De vliegtuigen waren al in de lucht voor de reddingsactie. Toen hij pas met het kabinet kon overleggen. En hij heeft, dat zag ik ook toevallig gisteravond, hij had een briefje geschreven. Als het kabinet geen goedkeuring geeft, dan moeten we ze maar meer terughalen. Maar er is geen mogelijkheid om nog langer te wachten.
0: Ja, er was natuurlijk ontzettend veel haast bij gemoeid. En hoe hebben ze dat dan voorbereid in die grote haast?
1: Nou, de belangrijkste voorbereiding werd gedaan door de elite-eenheid van het leger, de Sayeret Matkal, die valt direct onder de opperbevelhebber. Die had al ervaring, want we hebben het nu over een decennium waarin vrij veel kapingen waren. Zijdelings, 4 jaar eerder was er ook een kaping geweest, en daar was Benjamin Netanyahu mede betrokken bij de bevrijding van, het was een Sabena-toestel.
0: Want die zat ook in die elite troepen.
1: Die zat ook in de elite troepen. En dat was trouwens ook de reden waarom de kapers besloten hebben naar Oeganda helemaal te gaan, want ze dachten, daar komen de Israëliërs niet. We moeten niet in de buurt zitten. Ze hebben zich voorbereid. Ze hebben onder andere een auto gevonden bij een tweedehands autohandelaar. Die leek op de grote Mercedes, was het geloof ik, van Idi Amin, een zwarte. Enorm ding. Hebben ze ook ingeladen. En ze zijn met behulp van Kenia overigens, want ze konden ook niet rechtstreeks vliegen, zijn ze toen in Entebbe geland. En zijn ze in die grote auto, alsof ze Idi Amin eraan
0: kwam. Ze deden alsof ze die dictator waren.
1: En daar ging het mis, want Idi Amin had, wil het verhaal, kennelijk zijn auto net naar een witte verruild. En een van de soldaten die dacht, hey, dit klopt niet helemaal. En toen is de fout begaan door Jonathan Netanyahu, de grote broer van Benjamin Netanyahu, een broer overigens die hij adoreerde, dat hij de Oegandese soldaat die ze wilde stoppen heeft doodgeschoten, waardoor de hele operatie werd duidelijk dat er iets aan de hand was.
0: Hij zat in die auto. Ja, en toen, toen is er een groot
1: gevecht ontstaan. En uiteindelijk zijn ze er wel in geslaagd, de Israëlische troepen, om die gijzelaars, die 100 waren, dat er ongeveer vrij te laten. Teruggevlogen via Kenia weer naar Israël en geland. En de operatie was geslaagd. Er waren uiteindelijk, de kapers zijn allemaal doodgeschoten. Er zijn 4 Israëli's bij omgekomen. En de enige die gesneuveld was van de Israëlische soldaten was dus de broer van Benjamin Netanyahu, Jonathan.
0: En wat kan je over hem vertellen? Wie was hij?
1: Het is heel moeilijk om te vertellen wie hij was, omdat je nu, de geschiedenis heeft hem al in een soort mythe veranderd. In Israël werd het ook onmiddellijk, het heette eerst Thunderbolt actie of zoiets. En het werd onmiddellijk de grote actie van Jonathan genoemd enzovoort. Dus er is een soort mythe rond hem ontstaan van, hij was een erg goede soldaat, dat vertellen ook zijn makkers. Hij was ook vrij intellectueel. Overigens, dat heeft hij gemeen met Benjamin Netanyahu, die dat ook allemaal, die heeft ook in die elite eenheid gezeten, maar tegelijkertijd een gestudeerde jongens. En hij had de leiding over dat commando, behalve, en hier krijg je alweer het probleem van het verhaal, het blijkt achteraf, maar dat heeft de familie altijd geheim gehouden, dat hij niet meer zo goed functioneerde. Men zegt, sommigen zeggen van, misschien had hij wel ook een beetje posttraumatische problemen. En ze wilden hem eigenlijk al verwisselen.
0: Hmm.
1: Dat is niet gebeurd. Hij heeft uiteindelijk toch de commando geleid. En heeft de actie overleefd.
0: Ja. Een dramatisch moment ook voor Benjamin Netanyahu. En iets wat hem ook getekend heeft. Hoe zou je zeggen dat de dood van zijn broer doorwerkt in zijn politieke leven?
1: Niet alleen dat het doorwerkt in zijn politieke leven. Het heeft, denk ik, zijn levensloop bepaald. Dat zegt hij zelf ook. Hij zegt, het was een kantelpunt. Je moet je voorstellen, het is 1976. Netanyahu studeerde in Boston. Had net zijn master klaar. Hij zou gaan werken bij een grote consultancybureau. Ging misschien nog verder studeren voor zijn doctoraat. En toen kwam dat bericht binnen. En eigenlijk is de koers helemaal, hij heette toen ook, dat is een interessant gegeven, hij noemde zich toen ook Ben Nitai, niet Netanyahu. En omdat, was zijn uitleg, de Amerikanen moeite hadden met het uitspreken van zijn naam. En zijn tegenstanders zeggen, eigenlijk was hij gewoon van plan zich in Amerika te vestigen en daar verder carrière te maken. Hij was ook deels, net als overigens Joni en zijn andere woord, opgegroeid in Amerika. Het waren een beetje halve Amerikanen. Vanaf dat moment eigenlijk is hij de politiek ingerold. En dat begon met dat de familie heeft een soort instituut opgericht voor terreurbestrijding.
0: Want dat werd dan zijn grote missie, om terrorisme te bestrijden.
1: Dat werd zijn grote missie, terreurbestrijding. Hij zag dat ook als die terroristen, dat waren eigenlijk de handlangers van de Arabische Staten die Israël wilden vernietigen. Dus dat werd zijn verhaal. En hij was al een uitmuntend spreker. Hij heeft veel, bij die heeft toen ook veel connecties opgedaan. Onder andere papa Bush zat er toen bij. En hij heeft eigenlijk toen ook via dat instituut allerlei contacten gelegd. Is ook door de Israëli's in de hand genomen, omdat ze ontdekten dat hij zo'n goed spreker was. En hij werd gepromoveerd tot tweede man op de ambassade. Later ambassadeur in de Verenigde Naties. Daar is dus in Amerika is zijn carrière begonnen, waarbij hij eigenlijk begon met een enorm goed netwerk van Amerikaanse republikeinse connecties.
0: Ja. Nou, het is het startpunt geweest van een hele lange politieke carrière. En als je het zo vertelt, dan zie je dus inderdaad hoe dat dan nog vandaag de dag doorwerkt. Die drive waarmee die ooit die politiek in is gegaan. Ik dank je wel, Ines Pollock, voor deze blik in de geschiedenis die dus precies 50 jaar geleden begon.
4: Het is 11:55.
0: Ja, het is met code rood vanwege het onweer een spannende avond voor stormchasers. Die staan nu of afwachtingsvol naar boven te turen, of misschien juist gespannen op hun weerapps te kijken om te zien waar ze moeten zijn. Gerard Verver van Extreme Chasing is vanavond ook op pad. Goedenavond, meneer Verver.
4: Ja, goedenavond.
0: Waar bent u?
4: Ik sta nu op de grens van België en Nederland bij Kessenich. Dat is een klein plaatsje, iets onder Mazeik. Daar ben ik op dit moment.
0: Ja, en valt daar wat te beleven?
4: Op dit moment nog niet. Er komt op dit moment wel een hele zware bui vanuit Frankrijk richting België en Nederland. En we verwachten ook dat binnen nu en een half uur ook een code rood waarschuwing uitgaat voor Nederland. Op die bui zitten, dus dat zijn meestal supercells. En ja, dat kan gepaard gaan met hele zware windstoten, hagelstenen tussen de 5 en de 10 centimeter dik, blikseminslagen. Dus ik verwacht wel dat er in Nederland wel wat schade gaat ontstaan.
0: Ja. En u bent echt naar die plek toegegaan omdat u dan ergens heeft berekend of gezien van daar moet het... Daar wordt het heftigst.
4: Ja, wij zijn met een aantal chasers zijn we al op pad. We zitten al verspreid over Nederland. We hebben ook eentje die zit in het zuiden van België. Wij zitten hier, het is eigenlijk midden Limburg. We hebben iemand die zit op de Kinderdijk. We hebben mensen in Groningen zitten. We hebben mensen op dit moment ook in Apeldoorn. Dus het wordt overal wel goed in de gaten gehouden.
0: Er zijn heel wat chasers zo te horen.
4: Ja, we zijn echt overal vanavond op pad. Ja.
0: Maar en wat doen jullie daar dan? Ga je dan foto's maken of gewoon midden in die storm staan en het allemaal beleven? Wat is het doel?
4: Ons doel is eigenlijk om ook waarschuwingen uit te geven. Daarbij ook foto's te maken van de bliksemschichten die daar plaatsvinden. En ook de buien, hoe de buien trekken, zodat we dat ook weer kunnen doorgeven aan evenementen die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Zodat die mensen ook op de hoogte zijn van hetgene wat er gaat gebeuren.
0: Dus dat heeft een soort informatieve inslag. Want je denkt altijd van stormchasers, dat zijn gewoon thrillseekers. Die gaan daarheen om de sensatie om midden in zo'n levensgevaarlijke storm te staan. Maar dat is een misvatting, begrijp ik.
4: Dat is een hele grote misvatting, ja. Nee, wij zijn wel mensen. Wij houden wel met rekening met de veiligheid. Zien wij dat er dingen onderweg gebeurd zijn, zullen we daar ook de enige hulp verlenen. Dus dat is wel heel belangrijk in dit aspect. Het is wel onze eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van andere mensen.
0: En bent u wel eens in een gevaarlijke situatie terechtgekomen?
4: Ja, vorige week hebben we een hele zware bui gehad bij Weert. Daar hebben we wel middenin gestaan. We zijn op een gegeven moment ook wel vertrokken uit die bui. Omdat het zo heftig werd. En later op die avond zijn er toen wel in kampen en overal. Is er

0: Extreme Chasing. Dit was het oog. En morgen zit hier ijs en weder en stormen dienende Shaila Sital Singh. Straks gaat hij op deze zender de ongelooflijke radio verder. Een fijne nacht.
1: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
2: NPO Radio 1.
3: Flamingo's zijn geen rariteit meer in Nederland. In de Grevelingen zie je ze overal. Uitgevlogen vanuit een mysterieuze kolonie in Duitsland. Vorig jaar maakte BNNVARA een indrukwekkende documentaire over Jesse, die omkwam bij de oorlog in Oekraïne. Zijn laatste wens? Landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Maar hoe pak je dat aan?
4: Dat je dan namens hem dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt... Dat is wel meer.
3: Verder... Een mini-college over onweer en snorren op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
2: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.

0: gouden korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben je...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
5: Het weer tot slot.
4: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl

0: langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.